0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 's Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens een ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En dat was het nieuws op 538.
0: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En dat was het nieuws op 538.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. Samen.

Dagochtend. Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo voor dag en dauw op dit vroege tijdstip. Een tropisch benauwde dag is het vandaag. Temperaturen van maximaal 32 graden. Ja, als je het alleen al hoort, dan krijg je het al warm, hè? 32 graden, zeg hij. Vanavond en vannacht kan het wel wat gaan regenen en ook zelfs onweren. Dus laten we hopen dat het dan ook weer een beetje afkoelt. Dat zou toch lekker zijn. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend te horen was in de ochtendshow. Zo hing Didi Meijer aan de telefoon gisteren. Die had allerlei handige weetjes over koffie namelijk. Details hoor je over 6 minuten naar Post Malone. Enough is enough is hier bij 538.

0: Simply Red en Fairground bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend. En je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Net in het nieuws bij Florentien hadden we het even over een koffieonderzoekje. Of in ieder geval wat tips om de koffiebonen langer vers te houden. Waarop Niels zei, ja, dan kan je ze het best in de vriezer gooien. Maar,
2: dat dacht ik.
1: Ja, in het onderzoek dat onder andere door Didi Meijer werd uitgevoerd, is duidelijk geworden dat je ze in het donker moet bewaren. In een bus of afgesloten.
2: Met een ventiel.
1: Met een koffieventiel.
2: Een koffieventiel, ja.
1: Ja. En,
3: nou, jullie maakten Didi een beetje bekend.
2: Nou, ja, nee.
3: Ik hoorde met een ventiel. En,
2: ja, waar haal je nou een koffieventiel vandaan, man?
3: Niet bij een appje. Ik ben Didi Meijer. Ik ben zeer boos op jullie. En als ik niet op de radio kom, dan zijn we
4: ik ben benieuwd wat Didi te vertellen heeft.
1: Want we hebben Didi even teruggebeld. Die appte dus. Didi, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
3: Hey, Didi.
1: Je bent niet boos toch, Didi?
2: Nee,
5: zeker niet. Maar als het over koffie gaat, dan ben ik altijd lichtgevoelig.
1: Oh, snel aangebrand.
5: Nee, dat zeker niet. Maar ik vind iedereen verdient goede koffie. Dus dat wil ik alleen
2: waar.
5: Maar
2: dat
5: helpen.
2: Dat is waar. Er is een hoop rommel in ons.
3: Och, man.
5: Oh ja, niet normaal. Maar niet normaal.
2: Zoals Rick die... maar misschien volg jij Rick als jullie koffiekenners onderling. Want Rick doet dat. Het cappuccino's rate in het weekend.
3: Ja, nou, ik vind
5: het superleuk.
3: Cappuccino's redelijk goed in Nederland.
2: Oh.
5: Ja, kan ook heel slecht hoor. Maar je hebt in Nederland wel goede cappuccino's.
3: Ik doe niet, ons werk neem ik niet mee. In de test.
1: Maar Didi, wij vroegen ons even af, want Niels die riep, je moet die koffiebonen, die moet je in de vriezer gooien.
2: Ja, Didi.
5: Ja, oké, het is niet fout, dat wil ik alvast zeggen. Kijk. Maar. De temperatuurschommelingen zijn niet goed. Dus stel je voor, je gebruikt je vriezer ook voor al je eten, drinken, weet ik het, wat je allemaal in de vriezer doet. En je gaat hem elke keer open en dicht doen.
1: Ja.
5: Die schommelingen, dat is niet goed voor je koffie. Dus dan zou je eigenlijk een heel klein apart vriezertje moeten hebben voor alleen je koffie.
3: Mijn hemel,
2: een koffiebonenvriezertje.
5: Sommige mensen doen dat, hè. Maar dat is misschien wat overdreven voor thuis. Dus dan zou ik zeggen, pak echt zo'n vacuümeerbus met een koffieventiel.
1: Maar
5: dat is dan beter.
1: Wordt het ook niet een beetje overdreven allemaal? Af en toe zie ik mensen ook op Instagram voorbij komen. Die zijn dan hun koffie aan het afwegen. En die hebben dan een thermometertje erbij. En die zijn gewoon een kwartier bezig om een kop koffie te zetten.
5: Ja, ik soms wel langer hoor.
4: Echt?
5: Ja. Maar ja, ik doe ook het proeven voor mijn werk. Dus ik proef elk klein detail. Maar bij sommige mensen denk ik, volgens mij zou jij het verschil niet proeven als je ze nat spreekt of niet. Of dan denk ik, dan is het misschien wat overdreven.
3: Maar jij proeft dus koffie voor je werk?
5: Ja.
2: Een barista, denk ik, of niet?
5: Ja, ik ben kwaliteitsmanager. Dus voor verschillende merken doe ik alle koffies proeven. Of er een afwijking is of niet. Maar ik doe ook koffie branden.
2: Zou je eventueel een keer hier willen komen
3: proeven? Nee, dat is
5: koffie laten proeven. Dat is goed. Mag jij mijn cappuccino...
1: Kom de koffie hier eens proeven.
5: Ja, dat is
2: maar
5: goed.
2: Wat is, en ik heb dat woord nu al meerdere keren gehoord. Wat is nou een koffieventiel?
5: Een koffieventiel, dat laat de zuurstof er... Kijk, koffie, dat moet na het branden, dat moet even ontgassen. Ja, dus eigenlijk die brandingsbaak, die moet er even uit.
2: Ja.
5: Nou, dat kan er allemaal uit via een koffieventiel. Maar het koffieventiel zorgt er ook voor dat de onaangename dingen van buitenaf niet de zak ingaan.
3: Ah.
5: Dus het kan wel ontluchten, zodat die brandsmaak niet in je koffie gaat zitten. Maar het kan er wel allemaal uit.
2: Aha.
1: Kijk. Nou.
4: Zodat er ook geen zuurstof bij komt, toch?
2: Precies.
5: Ja, klopt.
2: Exact.
5: Klopt.
1: Daar zijn we toch alweer een heel stuk bij.
5: Weer wat geleerd erbij.
1: Stapte vanochtend in de studio binnen. Niet in de wetenschap dat er een koffieventiel bestond.
2: Nee.
1: Nee, dat wist ik niet.
5: Het zit wel in elk zakje eigenlijk. Het zou moeten, in ieder geval, vind ik.
3: Ja, een zakje.
5: In elke koffiezak. Er zit ook een koffieventiel.
2: Aan de bovenkant zit zo'n soort drukknoop.
1: Dat is de koffieventiel.
5: Dat is ook een koffieventiel, maar die heb je ook in een vacuümbus heb je die ook zitten.
1: Okay. Aha, kijk. Didi, leuk je hier even over gesproken te hebben. Ik wist niet dat er zoveel over te vertellen was. Over het bewaren van koffiebonen.
5: Super. Ja, super. Nou, als jullie een keer meer willen weten, dan hoor ik het graag.
1: Zeker. Ja, wij komen een keer op cursus bij je.
5: Helemaal goed, leuk.
1: Dag Didi.
5: Doei.
3: Wat altijd leuk is, als we koffie... Mensen gaan altijd slurpen en dan...
2: Ja, dat doe je bij wijn toch ook?
3: Altijd die zuchten.
2: Een beetje zuurstof erbij.
1: Ja. Maar ik moet zeggen, de eerste koffie kan ook wel dat effect opwekken.
3: Oh, lekker.
1: Dat je 's ochtends vroeg en dan het eerste dat je proeft... is dan een goede kop koffie. Ja, dat is altijd lekker.

0: Hot in here bij 538. Nou, er is geen woord aan gelogen trouwens hoor. 32 graden gaat het worden vandaag. Goedemorgen, en hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag, Erik?
1: Goedemorgen, Floris. Hartelijk donderdag.
0: Hey, hartelijk donderdag, Erik, vanuit Thailand. Jan?
2: Hey, goedemorgen, Floris. Ik wens iedereen een fijne donderdag. Doei.
0: Doei. Jan, dankjewel. En jij ook een fijne donderdag. Louise.
3: Goedemorgen, Floris.
0: Kijk eens, Louise ook alweer fris en fruitig erbij. Patrick.
4: Goedemorgen, Floris. Wij zijn ook weer onderweg. Hoor maar eens.
0: Lekker, Patrick. Toetertje erbij. Wat wil je nog meer? En ja, er is geen vroege ochtend lekker begonnen zonder Cor.
5: Goedemorgen, Floris. Cor hier. Hey, fijne dag verder met z'n allen.
0: Hey, Cor, jongen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer lekker bij bent vandaag.

0: Olivia Rodrigo bij 538 Drop Dead hoorde je. Goedemorgen. Donderdagochtend en je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Wat moet je aan tijdens de tropische dagen in Nederland op het werk? Is de korte broek toegestaan? Zijn teenslippers taboe?
2: Kan de driekwart nog? Flo is een beetje onze fashion watcher.
3: Eigenlijk moet je een beetje denken onder de knieën.
1: Maar een driekwart bij een man is toch niet de kant?
3: Nee, het is niet hip, maar het, kan, het mag wel.
1: Oh, het mag. Oh, okay. Ja, ja. Okay. Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Tim.
1: Jij wilde hier even over meepraten?
4: Ja, dat klopt. Ja, ik ben docent op een middelbare school. En daar kan je in principe gewoon aandoen wat je wil, mits je een beetje nadenkt over wat je aandoet.
2: Als leerling of als docent?
4: Nee, als docent.
1: Maar kun je als docent in een korte broek bijvoorbeeld voor de klas staan?
4: Ja, in principe wel. Als jij maar gewoon zorgt dat die niet doorschijnt en dat die inderdaad, wat jullie zeggen, een beetje tot aan de knie komt, dan is het in principe prima.
1: Maar er zijn geen regels voor bij jullie?
4: Nee, in principe niet. Nee, kijk, en ik zit ook in een vrij oud gebouw waar het met deze temperaturen in de lokalen gewoon tot de 30 graden...
1: Slecht geregeld.
4: Dus ja, dan ga ik niet het risico nemen om daar in een lange broek te staan en uit te gaan, bij wijze van spreken. Dan doe ik lekker een korte broek aan.
1: Ja, ja. En leerlingen, stel dat die te bloot aankomen zetten, bijvoorbeeld zo'n tanktop dragen, of zijn daar regels voor?
4: Nee, leerlingen mogen in principe aan doen wat ze willen en dan mag je als docent zelf niet eens wat van zeggen.
2: Oh, grappig. Maar ik kan me ook voorstellen inderdaad, op het moment dat jij een korte broek en een beetje een hip shirtje of zo, dat je ook de leerlingen het gevoel hebt, joh, hij is meer één van ons. Werkt dat ook zo of niet?
4: Ja, dat kan zeker, ja. Als je, wat ik zeg, mits je nadenkt wat je aandoet en inderdaad niet als vrouw of als man iets aantrekt wat te veel doorschijnt, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar de teenslippers, dat zou jou te ver gaan dan?
4: Die gaan mij te ver. Ik heb wel een docent op de middelbare school gehad toen ik er zelf zat die dat wel deed. Inderdaad, korte broek, t-shirtje en teenslippers.
1: Ja. En dan de been op tafel tijdens het maken van thuiswerk.
4: Ja, zoiets. Ja.
1: Dennis, dankjewel. We gaan naar Marieke. Marieke, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het bij jullie geregeld op het werk?
5: Nou, ik werk op de IVA Business School in Driebergen. Daar ben ik adjunct directeur van het MBO. Dat is een instituut voor automotive en nautisch. En ondertussen ook vastgoed en ondernemerschap.
1: Maar,
5: en
1: wij hebben echt een heel streng
5: regel. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, dus de heren strak in pak. Op vrijdag hebben we Casual Friday. Dan mag je een chino aan.
1: En een jasje.
2: Ja, ja. Is dit niet een beetje uit het jaar kruik, Marieke?
6: Nou, niet een beetje. Dit is
5: ja, dat zou je denken, hè? Ja. Dat weet ik niet. Je kunt daar ook hele mooie dingen in laten zien. Hè? Ik bedoel, het is, maar het is wel heel duidelijk. Je kunt het een beetje met een uniform misschien wel vergelijken. Dat iedereen er toch gelijk uitziet. Ja. En je wel je eigen smaakje eraan toe kunt voegen. En dat het er echt heel zakelijk uitziet. En maar, dat is denk ik wat
3: maar,
5: wij willen.
3: Ik vind het ook een beetje gek uitzien. Want dan zie je die IVA-jongetjes door Driebergen lopen.
2: Ja, ja, en
3: die
2: zijn dan, ik heb Driebergen. Jij hebt
3: jaren gewoond. Ja. En dan zijn ze een jaar of 17 in zo'n pak. Ja. En dan denk ik, jongen, het ziet er zo knullig uit.
5: Ja, dat is. Ik denk dat je dat klopt de eerste twee maanden. En daarna zit het als gegoten en voelen ze zich daar prima in. En als je op een spijkerbroek bij de IVA loopt, dan voel je je echt niet prettig.
2: Nee, maar stellen jullie als school ook nog eisen aan wat je dan? Of is het wel vrij van, joh, als jij een roze pak aan doet, moet je lekker zelf eten? Of moet het ook allemaal nog voldoen aan bepaalde...
5: Nou, roze pak is niet per se zakelijk. Je mag zeker wel je eigen smaak eraan toevoegen. Ja. Maar het moet wel, kijk, wat zakelijk is bij ons wel duidelijk. Dat is donkerblauw, grijs. Natuurlijk mag je een licht pak, je mag variëren in je overhemden. Je mag, als het maar niet te bonte dassen zijn met Donald Duck erop, snap je? Dat soort dingen. Geen witte zolen.
2: Zolen?
5: Nee, geen witte zolen. Dat mag ook niet. Nee.
1: Maar Marieke, jij bent adjunct directeur. Dus jij moet ook af en toe mensen op aanspreken dan. Van wat jij aan...
5: Zeker. Ja, en dat doe ik ook. Ja, en dat is prima. Want daar hebben ze voor getekend. Ze weten waar ze zitten. Ze weten waar ze zijn. Ze weten wat ze verwachten.
2: Een beetje, wij zijn laatst bij de Defensie geweest. Bij de luchtmacht. En het voelt echt een beetje...
1: Een militair regime.
2: Ja.
5: Nou, zo gaan we er absoluut niet mee om. Oh. En zo ervaren studenten het ook echt niet. Want ze vinden het ook echt leuk om er op die manier uit te zien. En het geeft je ook een heel goed gevoel, hè? Als je er goed gekleed uitziet. Je gaat ook rechtop staan. Het hoort bij de regels. Grappig. Iedereen vindt dat prima. Ja. En wordt er zelfs een beetje gelukkiger van.
1: Nou, okay. Volgens mij wilde jij nog vertellen wat de dames hadden bij jullie.
5: Ik hoorde net iets over korte rokjes en zo. Als je gaat staan en je doet je armen langs je lichaam en je hand gestrekt, dan kom je daar net boven je knie uit. Ja. Zeg maar met je hand, met je vingertoppen. Mm-hmm. En tot die lengte mag je rokje zijn.
1: Dit is een goede. Maar als je nou een korte arm zet.
5: dan heb je geluk. Mag je een heel kort rokje aan.
1: Maar dit is een handige stelregel. Ja. Die gaan we hanteren voor dat. Leuk.
2: Goed.
1: Marieke, dankjewel. Leuk dat je even belde.
2: Ja.
1: We gaan nog even naar Ruud als laatste. Ruud, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
1: Hoe is het bij jullie op het werk qua kleding als het warm is?
6: Nou ja het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik werk dus voor een bedrijf in Amsterdam.
2: Yeah.
6: Wij zitten in de luxe jachten, in de spulletjes daarvoor. Maar we zijn Amerikaans corporate, dus wij moeten allemaal van die ethics trainingen doen.
2: Yeah.
6: En op het moment dat mijn mannelijke collega in een kleine roze tutu op zijn werk komt... Dan mogen we daar niks van zeggen.
1: Nee.
6: Want hij kan er een melding van doen bij HR. En dus een klacht indienen.
2: Oh, wow.
6: Want wij respecteren alle gender en alle uiterlijke.
2: Ja.
6: We mogen daar niks van zeggen.
2: Ja.
1: Maar gebeurt het ook?
6: Heb jij collega's, flipflops.
1: Heb jij collega's ertussen lopen dat je ze binnen ziet komen dat je denkt... Nou gast, dit kan je echt niet doen.
6: Ja, zeker. Zonder schoenen, op sokken. Dat zijn dan de engineers, weet je wel.
1: Ja.
6: In een lange gebreide trui of een korte broek, slippers. Het kan allemaal. Als in de sales, in de buitendienst, doe je het niet. Want je
1: vertegenwoordigt
6: een veel bedrijf. Maar de binnendienst, die kan eigenlijk aan wat hij wil.
1: Zo. Lekker hoor. Ja, het geeft ook wel een bepaalde sfeer, toch?
2: Een gevoel van vrijheid.
1: Juist.
6: Ja, absoluut. Uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon kantoor bij allemaal mensen. Dus ik vind daar wel wat van. Ik vind daar natuurlijk ook wel wat van als jij als man gekleed gaat in een rokje en dan op je werk komt.
2: Ja.
6: Dat gebeurt gelukkig niet. Maar stel je voor dat het gebeurt, dan mogen we daar niks van zeggen.
1: Nee. Oké. Okay. Dan mag je er iets van vinden, maar niks van zeggen. Dat is eigenlijk wat het neerkomt.
6: Inderdaad.
1: Ja. Ruud, dankjewel. Fijn dat je even belde. Dit is even kort wat mensen horen hoe het in Nederland een beetje geregeld is. Zo is het overal anders.

0: zo is het wel. De dag wordt wel een beetje leuker, hè?
1: Nou, we lachen wat af in ons leven, hè?
0: Of leuker,
1: zoals jij zou zeggen.
0: Arie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat zegt u?
2: Had je volle bak met Nederlands elftal?
1: Ja, nou ja, gewoon op onze manier, hè. Gewoon lekker gezellig. Iedereen gewoon lekker aan een tafeltje zitten. Geen mensen die in je nek staan te eigen staan.
0: Oh. Maar er mag niet gestaan worden, hè, bij jou in de zaak.
2: Dan is dat toch een raar iets?
1: Nee.
2: Een biertje drinken is ook staand lekker, toch?
1: Ja, dat is wel leuk, maar het is ook wel lekker als je een biertje kan brengen.
2: Oh ja.
1: En dan zie ik allemaal collega's, die zeggen, wauw, helemaal stampvol. We zijn allemaal met een leeg glas, want niemand kan erdoor. En iemand kan voor of achteruit.
0: Ja.
1: De bediening kan er niet bij, dan kan niemand naar de wc toe.
0: Maar betekent dat dan, Arie, als ik bij jou de zaak binnenkom en alle tafeltjes en stoeltjes zijn
2: dan bezet, moet je weg.
0: Dan zeg jij van,
1: ik zit vol. Jammer, kun je hier toch staan? Ik zeg, maar die mensen die zitten al 2,5, 3 uur voor die tijd, de wedstrijd begint. Je zit hier al, eten, drinken,
2: ja, dan ga jij
1: en jij komt om 5 minuten van tijd kom je aan en dan ga je bij die mensen voor een snuffer staan.
0: Ja, ik vind het wel goed hoor, dat je dat doet.
1: Is, weet je, en mijn vader zei altijd, als je van dit soort dingen moet hebben,
2: ja,
1: dan doe je wat verkeerd. Je bent het hele jaar bij je open.
0: Ja.
1: Weet je, gewoon, mij gaat het meer een beetje gewoon om de gezelligheid. Ik kan gewoon lekker kijken en dan kun je gewoon, wat is nou mooi dat je roept, kan ik even een biertje? Ja, en dan komen ze bij je brengen. Ja, het is toch helemaal fantastisch, jongen.
0: Nee, dat klinkt,
2: is wel ouderwetse service. Ja.
1: Je gaat in de pauze ga je naar buiten toe, je gaat roken, je gaat even pissen en dan kom je weer binnen en heb je gewoon je eigen plekje weer.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je ook dan best veel mensen teleur moet stellen.
1: Ja, maar ik zeg altijd, weet je, en ik beloon ook de mensen die nu de eerste wedstrijden er zijn.
0: Ja.
1: Want dan weten we hoe het gaat, hè. Want als we
2: zaterdag is 7
1: uur. Als we de finale spelen, dan willen ze allemaal komen.
0: Ja.
1: Maar dan zeg ik, de mensen die al die wedstrijden van dag 1 zijn geweest,
0: ja,
1: die gaan voor.
2: Kijk, die hebben ook een finale plek.
1: Dus die beloon ik even een beetje.
2: Goed, man.
0: Dan kun je jezelf dus in de basis spelen, ook bij jou in het café, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, inderdaad, ja. Dus we staan bij mij altijd in de basis, in de spits.
2: Maar ja, uiteindelijk inderdaad veel teleurstellen. Ja. Eigenlijk net als met je theatershow, die is ook uitverkocht, moet je ook mensen teleurstellen.
1: Ja, maar, nou je haalt het aan,
2: wat?
1: Ik heb een verrassing.
2: Nee,
1: een verrassing. Ja, ik ga mensen heel erg blij maken.
0: Wat dan? Ga je
1: afzeggen. Ja, maar het gaat niet door.
0: Nee,
1: wat is het nou?
0: Nou,
1: dan ga ik je dus vertellen.
2: Ja.
1: Wij krijgen een extra show.
0: Niet.
2: Nee joh, doe
1: ja, want show er werden zoveel mensen die van buiten afkomen.
0: Ja.
1: Die moesten gewoon teleur zijn. Die zeggen, ja, maandag en dinsdag is voor ons gewoon niet te doen.
2: Nee, snap ik.
1: Dus ik heb met de meervaart heb ik gebeld en die hebben gelukkig nog, met alle geluk, een gaatje kunnen vinden.
2: Ja. Ja.
1: Dus ik heb zondag 4 april.
2: Zondag 4 april.
1: Zondag. Hebben wij even kijken, meen om 3 uur, maar ik moet even goed kijken nog even. Hebben we een extra show?
2: Oké.
0: Okay. Nou, wat leuk zeg. Ja. Dus dan hebben we de eerste 2 shows, die zijn dan op.
2: In december.
1: In december, 7 en 8 december.
0: Dus dan, en op 4 april ga je hem opnieuw spelen.
1: En 4 april gaan we hem opnieuw spelen.
2: Een matinee.
1: Ja, een matinee.
2: Wat leuk.
1: Helemaal leuk.
0: Woensdag 4 april.
1: Dus en ik ga ook vertellen, een beetje de 5-3-8 tijd gaan we aanhalen. Om 10 uur kunnen mensen de kaartjes weer gaan bestellen.
0: Zometeen, voor de 4e van april.
1: Vanaf 10 uur gaat de kaartverkoop beginnen.
0: En waar kunnen mensen terecht voor die kaarten, Arie?
1: Bij Theater de Meervaart. En op mijn social media komen ook wel allemaal weer. Dus Theater de Meervaart, daar kun je dan.
0: Maar niet dat je fysiek naar het theater gaat, maar de website van het theater.
1: Ja, de website.
0: En dat is de meervaart.nl, denk ik.
1: Meervaart.nl.
0: Oké.
1: Ja,
0: dan weet je
1: dan
0: dat.
1: Dan kun je het allemaal vinden. En we hebben een hele speciale dag, hè. Ja, ik moet het toch even noemen. Mijn vrouwtje is vandaag 65 geworden.
2: Oh, gefeliciteerd.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ze is heel braaf aan het werk.
2: Netjes.
1: Dus
2: leuk hoor.
3: Nou, wat een mijlpaal.
0: Wat heb je voor haar gekocht?
1: Ja.
0: Je
1: bent wel verrast. Een gezellige avond heb ik voor haar.
0: Ja?
1: Oh. Ja, ik ben aan het werk.
3: je gaat er toch wel een beetje verwennen, Arie.
1: Dat doe ik elke week.
2: Kijk.
1: Daar hoef ik speciaal jaren voor te zijn. Nou heb ik een probleem.
3: Elke week? Elke dag?
2: Nou, laten we hem opje.
1: Zullen we beginnen? Nou ja, ik ga er toch mee beginnen. Wat is het nou?
2: Nou.
1: Er komt een man een restaurant binnenlopen en die gaat zitten. En die kelner komt naar hem toe. En hij zegt, wat kan ik voor u inschenken? Nou, zit hij door mijn rood wijntje. Hij zegt, nou, kan ik gelijk de menukaart meenemen? Nee, zit hij, dat hoeft niet. Want ik ben blind. Oh, zit hij, ja, dat is vervelend. Maar zegt hij, zo voor elke week.
2: Kijk.
1: Daar hoef ik speciaal jaren voor te zijn. Nou heb ik een probleem.
3: Elke week? Elke dag?
2: Nou, laten we hem opje.
1: Zullen we beginnen? Nou ja, ik ga er toch mee beginnen. Wat is het nou?
2: Nou.
1: Er komt een man een restaurant.

En die kerel die komt elke dag komt hij langs. En hetzelfde verhaal, vuile vork. Daarna was zwaar in de zaak genomen, denk je. En die kerel komt weer binnen. Wat kan ik voor u doen? Nou, weer een wijntje. En nou, hij zegt, kunt u van mij een vork meenemen? Ja, zit is goed. En ik zal hem krijgen ook. Ik was zwaar in de zaak genomen. Dus die pakt een schone vork. Die loopt aan de keuken, zijn vrouw. Hij zegt, wil jij eventjes die vork langs je doos halen? Want die kerel neemt me gewoon in de zaak. Wil ik wel eens even kijken wat hij zegt. Dus je komt met die vork aan. Hij pakt die vork. Hij zegt, nou, wat leuk zit die werkblonde greet hier ook.

0: Safe, Radio 538, donderdagochtend. Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe donderdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, ligt het t-shirt voor je klaar. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Ja, het is een collectors item. Ik zeg het er maar even bij. Pak die telefoon maar. Bellen 0909-3000-538. Heb een heerlijke donderdag. Hou je hoofd koel en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. En er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waar

0: waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg van Slovenië toen hij bij het afdalen viel. En ja, hij zou zijn uitgegleden en gevallen. Hij zou er zo slecht aan toe zijn geweest dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. En de meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens het CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Ze kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Dan het weer. Aardig wat zon vandaag. De temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. En vanavond is er kans op een felle bui. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, gaat Rikje nu vertellen.
2: Die staan nergens.
1: Zijn er helemaal geen files gemeld, toch?
2: Nee.
1: Nou, dan kunnen wij via 09093538 eens op zoek gaan naar de eerste luisteraar. Wie opent vandaag de radioshow? Zou jij het willen doen? Bel dan even. 09093538. Dat doe je niet voor niets. Sowieso gezellig natuurlijk om ons even te spreken en op de radio te komen, maar je krijgt er ook een t-shirt voor en dat is echt gaaf. Dus 0909-3058.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
8: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
1: Yo, 4 over 6, goedemorgen en een warm welkom met een nadruk op warm. Dit is tot 10 uur de 538 ochtendshow met muziek van R.E.M. nu.
9: Radio 538.
10: Helemaal niet ordinair. Totaal niet ordinair. Wel nee, wie zegt dat het ordinair is? Zeggen mensen dat het ordinair is?
11: Ze rijden met je mee.

0: My Religion. Om 6:07. Nu bij de Diamond Day hebben we hem, als het goed is, vannacht allemaal gemaakt tijdens het slapen. Tenminste, dat is het moment dat je ogen alle kanten opschieten, toch?
1: De REM, de remslaap.
0: De Rabbit Eye Movement.
1: Ja, Rabbit Eye Movement.
0: Waar het voor staat.
1: Ja.
0: Schijnt heel belangrijk te zijn. Heb ik me ooit laten vertellen.
1: Ben jij, laat maar zeggen, liggen, ogen dicht en slapen?
0: Ja.
1: Of ben jij nog wel een half uur onderweg?
0: Nee, het is kussen raken weg.
1: Ja?
0: Heerlijk.
1: Kussen raken is... En jij, Flo?
2: Nou, ik neem een slaappilletje. En
1: oh, ja.
2: Dan is het eigenlijk
1: maar
2: ook
1: hoe lang
2: kussen raken weg. Nou, dat is wel binnen 20 minuten werkt dat in.
0: Maar dan moet je ook elke dag een slaappil nemen. Dat is toch niet goed?
1: Zij is wel het levende voorbeeld.
2: Ja, in het weekend doe ik het niet, hoor.
1: Oh,
2: en dan slaap ik
1: dan
2: ook
1: knik
2: prima.
1: Je de 6 gin tonic in. En slaap je ook?
2: Ja, joh, dat zie ik toch wel weer.
1: Maar jij moet dus... jij gaat 8:30 slapen, toch?
2: Ja, dat is dan laat voor mij, hoor.
3: Dat is eigenlijk heel slecht wat jij doet.
2: Ik ben sowieso echt zo moe rond...
1: Maar
2: ik
1: dan
2: heb
1: moet jij,
2: de dag is geweest om 8:00.
0: Maar dan heb je
2: klaar.
0: Toch geen slaappil nodig als je zo moe bent?
2: Ja, maar dan ben ik zo bang dat ik halverwege de nacht weer wakker word.
1: Ja, dat geeft het niet.
3: Maar je bent strafbaar als je gaat rijden, namelijk.
2: Ja, hoezo? Dat ding is al lang uitgewerkt dan.
3: Een slaappil?
2: Ja,
1: nou, het is een
3: nou,
1: beetje
3: je mag gewoon,
1: een,
3: je mag gewoon niet rijden, hoor.
1: Het is nog een beetje een inslaapkompil.
3: Nee, lul niet. Nou ja.
2: Ja, maar niet gelijk uiteraard. Maar ik slaap dan toch een hele nacht.
0: Ja, ja. Maar gebruik jij die Spaanse pillen nog steeds?
2: Die.
0: Oh ja.
2: En die zijn heel populair.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb ze ook wel eens gebruikt.
2: Ik wil eigenlijk de naam niet meer noemen, want iedereen vraagt mij... Ja, waar haal je die pillen?
0: Maar je bent,
2: zijn ze uitverkocht.
0: Je bent tot 12:00 'smiddags de volgende dag. Ben je groggy ervan? Was mijn ervaring. Er zit een soort
2: ja, maar ik neem niet een hele.
0: Oh, je neemt een halve.
2: Nou, een derde.
1: Maar wat ik me dan afvraag, zeg even, jij wil 8:30 slapen, dus om 8:00 knik je die pil erin en dan loop je nog een beetje door het huis te stiefelen en doe je japonnetje aan.
2: Ja.
1: Voel je dan ook al dat je dan op dat moment...
2: Dan kan je niet meer tegen me praten, dan begin ik heel raar te willen.
1: Nee, maar weet ik niet. Ik heb nog nooit een slaappil op.
2: Ja, als ik bijvoorbeeld, Emiel die zegt ook, oh, hoor het al, je hebt die slaappil. Je kan hier geen gesprek meer met jou voeren.
1: Maar het is echt een soort narcose-achtige,
2: ja.
1: Wat grappig.
2: Nee, je mag wel een keer één proberen.
1: Nee. Ik ben zo bang met... Ik ben met dat soort dingen, en dat is net als met drugs, bang dat het te goed bevalt of zo, weet je.
2: Ja, maar eigenlijk, ik had nooit slaappillen nodig, maar omdat mijn man die zat aan de slaappillen, nog steeds. En door hem ben ik eigenlijk een beetje erin geraakt.
1: Ja, zie je Whitney Houston, Bobby Brown effect.
2: Ja.
0: Er komt een dag en zegt de gemeente Bergen, we gaan dit pand gaan we afzetten. Dit is gewoon een drugspand.
2: Maar je wil niet weten hoeveel mensen slaappillen
1: gebruiken.
2: Dat denk ik
1: ook.
0: Dat denk nee, heel
2: ik
0: veel.
2: Ik denk echt...
3: Meer dan een miljoen.
2: Ja.
0: Toevallige vriendin van mij, die werkt bij de apotheek, die vertelt dat wel eens. Ze zegt, als je weet hoeveel mensen, en van wie ik ook weet wie hier allemaal slaappillen komen halen, dan is echt de halve straat is verslagen.
1: Ja, Rick, jij veroordeelt Florentien, maar jij nam per strekkende liter die wietdruppels.
3: Dat
1: dronk jij gewoon.
3: Ja.
1: In een soort koffiemok.
3: Viel reuze mee, maar dat is al, denk ik, 6-7 jaar
1: maar
3: geleden.
1: Maar dat deed jij ook standaard elke avond, uit een soort gewoonte, toch?
3: Eén druppeltje, ja. Twee druppeltjes.
0: Maar dan kan je ook behoorlijk beetje sloom van worden, toch?
1: Het is ook van die melatonine zooi zit daarin.
3: Nee, dat is gewoon binnen 4 uur uitgewerkt.
0: Wat is dat dan? THC? Wat
3: ja,
0: is
3: ja.
2: Maar eigenlijk heb je hetzelfde gedaan en mij loop je te veroordelen.
3: Nee, nou ja, je hebt het niet duidelijk niet verdiept. Maar
0: jongens, laten we de gemoederen niet hoog op laten lopen. Want het is vandaag het hitteplan, het nationaal hitteplan zelfs, dat van kracht wordt. Want het wordt warm. Werner Hagens, die is van het instituut dat waarschuwt voor de komende dagen goed op ouderen te letten. Luister even mee naar zijn woorden.
4: Geen voldoende, want... Bij het ouder worden, het vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Maar doe ook zelf rustig aan.
0: Ja, doe rustig aan. Dit is ijs van het RIVM overigens. Werner Hagens.
1: Is me toch wat, hè, dat hitteplan.
0: Ach, dus, het wordt één keer even warm en we zijn meteen allemaal in reparoer.
1: Ik snap wel, ik denk als jij inderdaad 80 bent of zo, of 75...
3: Zeker.
1: En je zit in je flatje, weet
0: je
1: wel.
0: Nee, dat is hartstikke vervelend, maar dat weten we nou toch wel.
1: Ja, maar...
0: Ja. Ja. We gaan even naar Jeroen. Jeroen uit Den Haag, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Op dit moment in de Piet Hein Tunnel, of niet?
5: Nee, onderweg.
0: Oh, want je werkt daar.
5: Onderweg. Nee, ja, ik ben werkvoorbereider bij een groot bouwbedrijf. En wij voeren het beheer en onderhoud aan onder andere de Piet Hein Tunnel.
0: Ik denk die werkt bij de Piet Hein Tunnel. Die is gewoon standaard daar aanwezig.
5: Nee. Meestal één dag per week, vaak twee. Maar...
1: Ik kan me voorstellen met dat hitteplan dat jullie ook even de schema's omgooien.
5: Ik heb er nog niks over gehoord.
0: Maar
5: hij zit eigenlijk gewoon binnen het dienstgebouw. Maar ik denk dat er weinig aan gaat veranderen.
0: Want in de tunnel is het lekker cool natuurlijk.
1: Ja?
5: Ja. En ook gevaarlijk als je er nu gaat lopen.
0: Wat dan?
5: Hij is open.
0: Jo! Dus, nee, dat moet je niet doen. Dat is inderdaad een goede tip nog even, Jeroen.
5: Ja.
0: Maar wat gaan jullie veranderen dan natuurlijk? Ik heb het idee dat die pas helemaal onderhand is genomen.
5: Ja, nou, zo lang werk ik nog niet voor deze werkgever. Maar hoe heet dat? Hij is inderdaad, voor mij begin 2020 is hij gerenoveerd.
0: Ja.
5: Maar hoe heet dat? Er komt vandaag een partij die gaat onderhoud verrichten aan wat onderdelen. En dat doen ze vanuit het middentunnelkanaal. Daar kan je wel gewoon lopen.
0: Oh ja, er zit een extra buis voor voetgangers.
5: Nee, die zit er volgens mij niet. Nee, er zit een techniekgang. Techniekgang. Je hebt, hoe heet dat, een vluchtgang. Die zit tussen de twee buizen in.
0: Ja. Ja.
5: Dus als daar een calamiteit is. En daarboven zit dan een techniekgang. En daar kunnen de vluchtende mensen niet komen, maar daar kunnen wij wel komen.
0: Oh, ja. Een beetje backstage eigenlijk.
5: Ja, zoiets. Ja.
0: Ja. Hey, Jeroen, leuk nieuws voor jou op deze warme donderdagmorgen. Want jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
5: Nou, dat vind ik hartstikke gaaf.
0: Dat is leuk, toch?
5: Ja, zeker weten.
0: Zo zie je maar. Met één belletje ben jij gewoon het shirt rijker. Want die krijg je van ons, het officiële eerste luisteraars t-shirt.
5: Hartstikke mooi.
0: En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Niet te druk maken, dus hitteplan van kracht.
5: Nee, maak je geen zorgen. Oké.

0: Drie files en de file met de meeste vertraging nu op de A4. Daarna Rotterdam bij Schipluiden, 6 minuten.
1: Nou, rustig aan ook daar. De dag begint droog, volop zon. Middagtemperaturen van rond de 32 graden. Maar vanavond stevige onweersbuien die over het land trekken. En dan gaat het afkoelen tot een graad of 20. Bruno Mars, dit is Risk It All. For just

0: Sanctuary Child. Om 7:10. Bijzondere dag vandaag op 50 jaar. Want we gaan iets gaafs weggeven. Tot 2 keer toe gaat het gebeuren. Bij ons in de middagshow, bij ons in de ochtendshow en vanmiddag in de middagshow maak je kans op kaarten voor de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal.
1: Dat kan zomaar de alles bepalende zijn.
0: Dat is de wedstrijd tegen Tunesië. En ja, wellicht is het tijdens die wedstrijd erop of eronder voor het Nederlands elftal. Of in ieder geval, daar wordt uitgemaakt of Nederland als eerste, tweede of derde eindigt in de pool.
2: Ja.
0: Wil je erbij zijn? Zou je het leuk vinden om naar Amerika te gaan?
2: Ja hoor.
0: Dat je in principe ook nergens over na hoeft te denken.
2: Klinkt prima.
0: Ja, vind je leuk?
2: Ja, ja hoor.
0: Wij zorgen dat je die kant op wordt gevlogen. Dus vliegtickets zijn geregeld. Hotelovernachting zit daarbij. Kaarten voor de wedstrijd en $538 zakgeld. En gewoon omdat we het leuk vinden, doen we er ook nog een nieuwe televisie bij.
1: Wauw.
0: Ja, het is echt een waanzinnig pakket.
1: Die hoef je niet mee te nemen naar Amerika.
0: Die hoef je niet mee. Kijk, als je er per se op staat, nou ja, per best. Maar ik zou het niet doen.
1: Nee.
0: Maar het is heel simpel. Hoor je ergens tussen nu en 10:00 de scheidsrechtersfluit voorbij komen, dan kunnen die kaarten voor jou zijn. En ben jij wellicht degene die namens 538 richting de Verenigde Staten vliegt en gewoon in het stadion zit.
1: Die wedstrijd is volgende week...
0: Donderdag.
1: S'nachts, hè, voor Nederland.
0: Ja, Nederlandse tijd s'nachts.
2: Ik hoorde iemand 1 uur roepen.
0: Ja, 1 uur s'nachts.
1: Klopt, ja. Dat is eigenlijk de enige rottijd tussen aanhalingstekens voor ons in de pool.
0: Ja.
1: Want komende zaterdag is natuurlijk fantastisch. 7:00 s'avonds. Een betere tijd kan je niet krijgen.
0: Prima.
2: Waanzinnige temperaturen.
0: Ja.
2: Barbecue'tje aan.
1: Heerlijk. En volgens mij vallen de 16e finales voor Nederland ook wel redelijk mee.
2: Ja, dat gaat volgens mij aan het doorgaan, hè?
1: Ja, hallo. Sterker nog, als je je nu aanmeldt voor het WK, ga je ook gewoon nog naar de finale. Als jij nou maar zeggen van de zaterdag amateurs, poolwinnaar ben geworden.
2: Als je Holsterdijk 6 bent, dan ga je
1: Weet je wel, Hercules uit Utrecht, die kan gewoon nog prima kans maken. Op een plek in de 16e finale. Dus nee, ja, we gaan zeker door naar de 16e finale. En dat zijn voor mij ook redelijk gunstige, ik geloof een 10:00 avond. Ook dacht ik
2: rond 7:00. Wat vinden jullie de lekkerste tijd om voetbal te kijken?
0: Nou, ik moet zeggen, bijvoorbeeld 7 uur, 7:30, 8:00 vind ik wel een lekkere tijd.
1: Lekker, ja. Is lekker.
0: Dan kan je daarna nog even door. Dan heb je, in principe heb je net je eten op.
2: Ja.
0: Tenminste, wij eten natuurlijk normaal gesproken vroeg. Overigens zegt hier iemand Tunesië, die wedstrijd is op vrijdag. Dat is natuurlijk wel beschouwd als je kijkt 1:00 s'nachts. Oh,
1: Even
0: voor de puristen.
1: Nee, te hard rijden mag ook niet.
2: Nee.
0: Het is officieel vrijdag om 1:00 s'nachts. Maar die wedstrijd tegen Tunesië, daar hebben wij kaarten voor. En die ga je dus zien in de Verenigde Staten als je de fluit hoort. En op tijd bel bij 0909-3058. Dus ik zou vanochtend bij de radio blijven en de telefoon binnen handbereik houden. Wie weet ga jij naar de VS om daar het Nederlands elftal.

0: En gelijk dat ze heeft, 6:55 en stil champagne. Even kijken wat Florentien zo meteen in haar nieuws heeft zitten.
1: Welke gedragen WK-shirt van ons oranje team? Ja, welke is het meest populair? Ga ik zo vertellen.
0: Lekker naar de wekker komt eraan. Je maakt kans op een badjas in oranje, groen en paars. Jij hoort het goed, oranje is van de partij. En zometeen ook de bouwsteen Mark Ember.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
21: Ja, goedemorgen. De dag die start droog met volop zon en een maximumtemperatuur van rond de 32 graden. S'avonds trekken er stevige buien over het land en het koelt af tot een graad of 20. Dan een overzicht van de files. Rick, waar staan ze?
22: Het zijn er 7. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 6 minuten. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 9. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam, 6 minuten. En de laatste is de A27, Gorkum, Utrecht bij Lexmond, 5 minuten.
21: 7:03. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentine. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 lichamen gevonden. Politie kan niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Dat wordt nog onderzocht. Het is verboden om thuis muizen- en rattengif te gebruiken, maar het is online nog wel overal te krijgen. En daar is BNR achter gekomen. Webshops die moeten eigenlijk vragen of je wel een vergunning hebt om het gif te mogen gebruiken. En de gevolgen van de hogere prijzen voor energie en brandstof zijn voor de meeste mensen maar klein. Dat heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden, gaan er wel iets van merken. Ik begin even met de voetbaluitslagen. De voetballers van Panama die waren dicht bij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in de blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor met 1-0.
21: Ja.
23: In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië.
21: Zo.
23: Portugal is het WK-voetbal matig begonnen. Tegen Congo werd het 1-1.
24: Grappig is, of Congo is gewoon heel sterk begonnen. Zo kan je het ook zien.
23: Maar ik ze waren eigenlijk wel beter.
24: Ik vond Congo, Portugal moet blij zijn dat ze er zo uitgekomen zijn.
22: Ja, maar vroeger, als je dan tegen een Afrikaans land moest spelen, wist je eigenlijk al dat winnen we.
21: Erop en erover. Maar dat is niet meer.
22: Blij zijn als je gelijk speelt.
21: Ja, dat blijkt wel. Maar ik moet zeggen, ze hebben die Cristiano Ronaldo natuurlijk ook mee.
23: Dat ging niet heel goed gisteren.
24: Dat is niet goed hoor.
21: Maar die loopt alleen maar in de weg.
24: Die is,
21: daar heb je last van in plaats van dat je er iets aan hebt.
24: Laat maar zeggen, die heeft niet de kwaliteiten die Messi...
22: Nee, ze zeiden gisteren ook bij VI van... Zou de bondscoach durven van Portugal om Ronaldo te...
21: Dat denk ik niet.
22: Passeren. Dat denken ze ook.
21: Hij is groter dan het elftal.
22: Ja, maar dat is niet goed.
21: Nee.
23: Nou, zojuist is er ook een wedstrijd geweest. Dat was in dezelfde groep. Colombia-Oezbekistan. Colombia won met 3-1.
24: Oké.
23: Okay. Net afgerond.
24: Nee, omdat Nederland verloor van Oezbekistan. Toch, thuis? Dat is Oezbekistan, toch?
22: Ja. 0-1 of 1-2.
23: Ja, maar dat was een oefenduel.
21: Ja,
23: maar
21: nee, dat werd wel gewonnen, dat oefenduel.
22: Nee.
21: Ja, de reservespelers die verloren. En Nederland won. 2-1 door die penalty.
24: Dat was het dan, ja.
21: Maar de reservespelers die verloren van de reservespelers van Oezbekistan.
22: Ja, ja.
21: Maar goed, dat was in zo'n leeg stadion. Dat, ik vind dat,
24: in New York, toch?
21: Kan je niet helemaal met elkaar vergelijken.
23: Ja, dat is waar. Nou goed. Er wordt volop geboden op de shirts die de Oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan.
24: Ja, die zijn natuurlijk nog helemaal schoon en die ruiken nog fris.
23: Nou, lekker toch. Die teller die staat nu op ruim 25.000 totaal. En er is ook een top 3 gemaakt van welke spelers uit ons.
22: Nou, laat maar raden. Virgil van Dijk.
23: Ja, Virgil van Dijk staat op nummer 1.
24: Frenkie de Jong.
22: Frenkie de Jong.
23: Die staat op nummer 3.
24: Ja, even denken wie staat er al
22: bij. Gakpo denk ik ook.
23: Nee.
22: Oh nee, Tijani Reinders.
23: Een nieuwe ding.
24: Ik denk Summerville.
23: Ja, Summerville.
21: Oh ja.
23: Nou, het scheelt niet veel hoor. Virgil van Dijk brengt €3792 op. En Summerville €2267. En Frenkie de Jong €1979.
22: Nou, van wie zouden jullie het shirt willen hebben?
21: Nu, van de huidige selectie?
24: Ja. Als we even moeten denken.
21: Joh, van wie is het leuk om een shirt te hebben? Ja, ik vind Gakpo zou ik wel leuk vinden.
23: Nou, Messi toch?
24: Nou, en ook
21: die
24: toch
21: speelt
24: ook
21: niet bij Nederland, hè?
23: Nou, van Nederland. Nou ja, ik denk toch het ook, hele WK.
24: Nou, die Summerfield, die natuurlijk zijn derde wedstrijd meteen gescoord.
22: Ja, dat is wel leuk.
24: Man of the match. Dat is, weet je, dat is wel...
22: Hebben we ooit nog voor het goede doel hebben wij zo'n shirt van Messi geveld? Weet je dat nog?
21: Ja.
24: Dit is ook voor het goede doel. Dit gaat naar het Maxima
23: Centrum. Ja, naar Prinses Maxima.
24: Ja, dus geef.
23: Je kan nog meedoen aan de veiling, hè? Het is via veilingplatform Match Worn Shirt.
21: Oh, Denzel Dumfries zou ik ook nog wel leuk vinden.
22: Juist, ja,
21: dat vind ik ook wel leuk.
23: Oh ja. Nou, vandaag is natuurlijk het hitteplan van kracht. Ja. Temperatuur kan de komende dagen oplopen tot boven de 30 graden. Het RIVM raadt dus nu ook aan om voldoende te drinken.
21: Sowieso.
23: En ja, in de ochtend en laat in de avond naar buiten te gaan. En dus overdag wat minder. En het huis
22: open te doen.
23: Ja,
24: nou, dat vragen we wel nog. Wat is nou goed? De hele dag je alles dicht houden?
22: Nee.
24: Of en dan smiddags, of laat me zeggen, s'avonds om een uurtje of 6 zeggen. Nee. Ik ga de boel openzetten of toch doorluchten.
22: Nee, ik heb een artikel over gelezen. Je moet, overdag moet je juist ventileren. Niet,
21: ja, maar als het heel warm is, dan ventileer je toch alleen met warme lucht?
22: Ventileren met warme lucht.
23: Maar is dat volgens mij niet?
22: Ja. Ja, jongens, dat jullie niet voorbereiden. Dat begrijp ik. Nee, maar dat is echt.
1: Je kan beter de gordijnen gewoon dicht doen.
2: Nou ja, mijn ervaring is dat het beste werkt om overdag alles dicht te houden. Ja. Dan hou ik het redelijk cool in huis. Ja. En dan s'avonds alles open te gooien.
1: Ja.
2: Dat werkt bij mij het best.
22: Ik heb het gelezen.
2: En waar heb je dat gelezen? De speld?
1: Nee.
2: Nou, we gaan dit even uitzoeken. Wel een interessant vraagstuk. Want kijk, dit is nou iets, daar wil je echt een antwoord op hebben.
22: Natuurlijk.
2: Dat later vanochtend in de ochtendshow naar de Bouza. Magnetic.

0: in de ochtendshow van 538. Op deze warme donderdagochtend. Ik zat vanochtend om, ik denk, 5:30 met mijn zonnebril op in de auto.
1: Ja.
0: Omdat de zon zo fel
1: scheen. Was heel fel. Maar
0: ja. Nou, dat heb ik echt zelden gehad op dat tijdstip.
1: Ik dacht wel, voor alle mensen die vroeg beginnen en hun bedje uit moeten zijn, dit wel. Je wil zonder jas in deze periode naar buiten Heerlijk. Kunnen. En dit is dan toch het lekkerste opstaan. Dus ja. Echt dat ik denk van, nou.
2: Ik heb volgens mij als enige hier mijn korte broekje aan.
0: Ja. Heb jij je korte broek aangetrokken? Ja. Je zei gisteren al dat je dat niet meer zou doen.
2: Ja, maar ik weet je, ik denk, ja, ik heb toch wel best wel mooie benen. Ik denk, het is ook wel eens fijn dat jullie dat ook
1: grappig dat jij niet, je bent vervent wielrenner, dat jij je benen niet scheert.
2: Nee, dat vind ik zo eng.
1: Eng?
2: Nee, dat gaat altijd kriebelen.
0: Oh.
2: Ik scherf wel mijn rug, weet je wel.
1: Ja, dat vind ik knap.
2: Ja.
1: Dan kom je niet verder dan je schouderblad.
2: Ja.
0: Echt zo'n hele rechte lijn op jouw rug.
1: Maar het is toch heel, het gaat om het vallen toch, bij wielrennen, ja, met die dan, haren.
2: Ja, dat heeft te maken met dat korstenvorm en zo, maar ik probeer zo min mogelijk te vallen.
0: Maar jij vindt van jezelf dat je mooie benen hebt.
2: Ik vind dat ik hele mooie benen heb.
0: Ja, ja, en daarom etaleer je ze ook graag.
2: En maar gespierd.
1: Oh ja,
2: zo. Zie je.
1: Het zijn flinke.
2: Ja, dat zijn goede kuiten.
0: En wat voor korte broek is het? Is het een spijkerbroekje? Of
2: ja, een spijker, denk ik.
0: Oh ja, zo'n
1: maar ik vind Gino. Het was normaal.
2: Een kindermerkje.
1: Het was een lange broek voor een kind.
2: Ik had vroeger altijd een verbinding van op bestaan.
3: Na de Wekker.
2: Oh nee, nou. Palimero, bestaat dat nog?
0: Palimero?
2: Dat was van CNA, dat was zo'n goedkoop merk.
0: Oh, met zo'n paardje.
2: Ja. Ja. Had jij die ook?
0: Ja, ik ken het nog, ja, van vroeger. Stonden altijd van die hobbelpaarden stonden er altijd voor de deur van Palimero.
2: Of wat ook erg was. Tripper G, bestaat dat nog?
1: Tripper G.
0: Oh ja.
1: Tripper bestaat er nog wel.
0: Oh. Wij gaan eventjes naar de twee liedjes die wij vandaag in Lekker naar de Wekker tegenover elkaar zetten. Laten we beginnen met de verjaardag van Barbara Broccoli. Bekende naam wellicht, dat zou kunnen kloppen, want zij is de filmproducent van de James Bond films.
1: Oh ja.
0: Barbara Broccoli.
1: Maar is zij dat nog steeds?
0: Of, ja, zijn nog steeds.
1: Oh, wow.
0: Maar ze is ook helemaal nog niet zo oud, ze is 66. Maar zij nam het ooit van haar vader over.
1: Aha.
2: Ja. Zou je nu wat de laatste James Bond, hoe die heet?
0: Nee.
1: Is dat, ik vind No Time to Die? Dat denk ik.
0: Is het No Time to Die?
1: Dat was een slechte film.
0: Ja. Ik vind James Bond op de een of andere manier, ik vind het niet zo leuk.
2: Echt waar niet?
0: Nee.
2: Oh, maar fantastisch.
0: Ik kom er vaak denk ik, ja, nou, ik weet ongeveer hoe het gaat lopen.
2: Ja.
1: Dat weet je nu.
0: Hij is een schurk, hij wordt verraden door een vrouw, hij wordt verliefd op die vrouw.
1: In principe is hij overleden natuurlijk.
2: Ja.
1: Tenminste, dat is ons voorgehouden. Dus dit was eigenlijk voor het eerst dat je dacht,
2: oei, wat is er gebeurd?
0: Het zou wel eens anders af kunnen lopen dan dat je gewend bent. Nou, we hebben even gekozen voor een oudje, terug naar de jaren 80, toen A Few to a Kill draaide in de bioscoop. En deze plaat daarbij werd gemaakt door Duran Duran.

A few to a kill. Wil je die straks helemaal horen, dan mag je een 1 naar de studio sturen. En dan gaat je voorkeur naar deze James Bond hit. Maar het is ook de verjaardag vandaag van Alison Moyet. En een mijlpaal voor haar, want ze is 65 geworden vandaag. Zij had solo wat hitjes, maar ook als zangeres van de formatie Yazoo.

0: is dit?
1: Dit is wel, ja, dit is zomers, ja. Dat is allebei leuk trouwens. En de vraag aan jou is, wat is dan uiteindelijk het leukste? Dat mag je laten weten via de app van 538. Of via 035-538-5538. Kun je ook je berichtje hem toesturen via WhatsApp. Dan kun je kiezen dus voor Duran Duran, de eerste optie. Of voor Yazoo, Don't Go, met zangeres Alison Moyet.

0: draaien zometeen. Is dat Duran Duran, A View to a Kill uit de gelijknamige James Bond film? Of is Alison Moyet vanochtend als zangeres van Yazoo misschien net iets leuker? Het liedje Don't Go is de tweede optie. En Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uit Baren?
1: Ja, het pittoreske Baren.
2: Het koninklijke Baren ook, hè?
1: Ja, zeker. Ik werk er zelf weinig van, hoor. Maar ja, leuk, leuk om die... om zo genoemd te worden, zeg maar.
0: Ja, want onze oude koningin, onze oude vorstin, prinses Beatrix, die woont in Baren, toch?
1: Lage Vuursten woont ze momenteel.
0: Ja, dat is toch gemeente Baren, of niet?
1: Dat durf ik niet te zeggen of het bij de gemeente Baren hoort.
2: In ieder geval, Paleis Soestdijk staat in Baren.
1: Daar zijn discussies over, ja. Oh. Soest zegt dat het in Soest staat en Baren zegt dat het in Baren staat. Nou ja, maar wie gelijk heeft, dat zullen we moeten opzoeken.
2: Paleissoestdijk.nl zegt gewoon Baren.
0: Nou.
2: Dus dan lijkt het mij dat het voor eeuwig en altijd nu
0: maar
2: uit de wereld is.
0: Wel spreken van het koninklijke Baren.
2: Ja.
1: Hartstikke fijn dat we dat hebben kunnen oplossen.
0: Ja. Ja.
2: Omdat jullie er straks als inwoners voor moeten betalen voor het onderhoud.
0: Dan hoort het bij Soest. Dan is het probleem van de Soestenaren. Nee, dat snap ik. Zo werkt dat. Hey, Paul, wat ga je doen vandaag op deze warme donderdag?
1: Helaas, op de warme dag moet ik aan het werk.
0: En wat doe je dan? Binnen of buiten iets?
1: Ik zit binnen op kantoor, maar ja, helaas geen airconditioning. Dus
2: geen
1: ik verwacht
2: airco?
1: Dat het richting de 28 gaat vandaag.
0: Oh, maar is jouw baas dan wel zo dat hij op een gegeven moment zegt van... jongens, het is 3:30, het wordt nu echt, het is niet meer te doen, ga lekker naar huis.
1: Nou, dat niet, maar er wordt wel meestal een versnapering, een ijsje of iets geregeld op dit soort dagen. Dus dat zit wel snor.
2: Maar even qua airco, dat is tegenwoordig toch? Of
3: het kost niks, man, een airco.
2: Is het een eenmanszaakje of wat is het? Is het een groot...
1: Ja, het is een groot bedrijf. We zijn een flevenbedrijf, we zitten wereldwijd. En op de site in Naarden, daar werkt zo'n 300 man.
3: Huh? En dan geen airco?
1: Geen airco op kantoor, nee.
0: Huh. Oké.
3: Okay. Nou.
0: Ja, nou ja, ja, als het niet aan te leggen is, kost het natuurlijk toch uiteindelijk een hoop geld. Maar is het wel een beetje te doen vandaag?
1: Ja, ik heb korte broekje aan, t-shirtje aan, dus komt goed.
0: Hebben we gisteren nog over gehad of dat kan, korte broek na het werk. Maar jij zegt dat kan gewoon bij ons.
1: Ja hoor, geen probleem.
0: Geen enkel probleem. Hey, in de aanbieding, Duran Duran, A View to a Kill. Hartstikke leuk, denk ik. Net als Yazoo, Don't Go.
1: Ja, Don't Go graag.
0: Die is leuker.
1: Ja, ik vind hem lekker vrolijk. Heerlijk.
0: Ja, dat is hij ook. Dat ben ik met je eens. En hij past ook wel bij het weer. Het is de winnaar geworden vandaag. Maar nipt hoor. Het zat dicht bij elkaar vanochtend.
1: Ik kan het me voorstellen, ja.
0: Jij krijgt een badjas. Wil je dan een groene? Wil je een paarse? Of zeg jij van nou, het koninklijke Baren. Wij hebben een band met de oranjes. Stuur maar een oranje badjas deze kant op.
1: Ik zit wel een beetje te twijfelen. De oranje heb ik al. Maar mijn vrouw wil graag de paarse. Dus ja, ik ga toch voor de paarse.
2: Ja, dat snap ik.
0: Paarse badjas gaan wij richting Baren sturen. Paul, leuk je gesproken te hebben. En maak er een fantastische dag van vandaag.
1: Jullie ook. Fijne dag.
0: En sterkt in de warmte. Hoi. Nou, de meeste stemmen dan vanochtend voor deze plaat. Alison Moyet is de zangeres van de formatie Yazoo. Die een hit scoorde met Don't Go.

0: Kazoo in de 50 Tot Show. Winnaar vandaag ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Alice Moye. Ik heb heel lang gedacht dat dit een man was overigens die deze plaat is.
1: Maar qua stem?
0: Ja, qua stem.
1: Ja.
0: Qua stem. Een hele lage stem heeft ze.
2: Ja. Jawel.
0: Dus als je dat niet weet. En Alice had ook een man kunnen zijn, weet je wel. Dus dan hoor je Alice Moye. Ja, ik had als hoe oud zou ik geweest zijn dat dit niet was?
1: Ja, als jongetje.
0: Ik had geen idee. Goed, vervolg van de ochtendshow. Zo dadelijk, na 7 uur, waarin wij onder andere iemand blij gaan maken met de Kamado Barbecue. Een check om boodschappen te doen ter waarde van €200. Dat is lekker in deze dure tijden. Daar doen we dan ook nog de WK-kamerjas bij. En je wint dat pakket door even je jel richting het Nederlands elftal deze kant op te sturen. Dat doe je via de app van 538. Dat is heel makkelijk. Zit zo'n microfoontje zit daarin. Daar druk je op, kan je boodschap inspreken en verzenden. Dan komt hij hier op de juiste plek terecht. Wij maken later vanochtend bekend wie de leukste jel deze ochtend heeft ingestuurd. En hij of zij wint dat pakket en maakt morgen kans op de weekprijs. En dat is echt superleuk. Dan win je een weekkamerfeest. Dan komt onder andere Samuel Welte en de reserve-dj, Rick Romeijn.
2: Daar ben ik al.
0: Die komen bij jou thuis over de vloer om daar een feestje te bouwen. En dat is voorafgaand aan de wedstrijd van het Nederlands elftal, maar daarna gaat het ook nog even door. Dus lijkt je dat leuk? Zo'n compleet verzorgde voetbalavond, verzorgd door 538. Dan zou ik eventjes een leuke aanmoediging voor het Nederlands elftal inspreken. Nogmaals, dat kan via de app van 538. En zometeen, later in het programma, hoor je wie er wint.
3: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands. En de DJ's. Supersterren, boybands, DJ's. Vanaf volgende week vrijdag hoor je ze allemaal in de 538 90s top 1000.

0: 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting.

0: voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
6: Precies, worstje?
5: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
6: Ah, worstje, neem nou een worstje, kom.
5: Nee, meerdere worstjes. Nee, dank je wel.
6: 20 worstjes.
5: Ik hoef geen worst.
6: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
5: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
6: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
5: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Getallen horen is centen scoren.
10: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 538 Nieuws.
7: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In dezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Ja, en vanmorgen won Colombia met 3-0.

0: 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in diezelfde groep aan kop, omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd namelijk 1-1. Gaan we naar het weer. Aardig wat zon vandaag. De temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond dan is er wel kans op een paar felle buien en onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Dan de fillers. Ja. En waar die staan weet ik.
2: Het zijn er 9. Begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij de Randweg N2. 18 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel 8. En de laatste is de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. Dieren op de weg en de vertraging 14 minuten.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat. Want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
9: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Wat gebeurt hier? Af, af, af. Dit verzin je niet. Dit gebeurt niet echt, maar het is waar.
1: Dit zijn je vrienden in de ochtend.
2: Tim, Niels, Rick,
1: Jonathan.
3: Goedemorgen.
2: Dit is de 538-ochtend.

0: Everybody wants to rule the world.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 7 over 7, 18 juni vandaag. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow met wat nieuws voor vandaag. Donald Trump die kwam gisteren te laat opdagen bij de start van de slotdag van de G7. In Frankrijk was de top. En bij binnenkomst maakte hij nogal een opmerkelijke opmerking. Misschien heb je het gezien, misschien niet. Maar luister even mee naar de woorden van Donald Trump toen hij binnenstapte met nogal een boos gezicht ook.
3: Hallo, I'm the boss.
0: I'm the boss.
4: Hij is toch echt compleet van deze wereld.
0: Ja, dat is knettergek.
4: Hij is echt knettergek.
0: Ja, maar hij komt ermee weg, hè?
4: Ja, maar,
0: als schoothonkjes zitten ze hem allemaal aan te staren.
4: Iedereen, ja, onvoorstelbaar. Ja.
0: En het vervelende is, ja, je hebt de Verenigde Staten toch nodig in Europa. En dat blijkt dan ook uit de reacties. Ja. Engeland en Kroatië die hebben gezorgd voor een waar spektakelstuk op het voetbalveld. Er werd volop gescoord. Uiteindelijk werd het 4-2 daar tijdens het WK voetbal tussen Engeland en Kroatië. In het voordeel van de Engelsen, Harry Kane. Die maakt een doelpunt. Luister even mee naar het Engelse commentaar.
5: Declan Rice searching for Harry Kane. That's how important they are.
0: Ja, dat klinkt enthousiast, maar dat kan vele malen enthousiaster. Dat bleek wel uit het commentaar dat kwam tijdens de wedstrijd Portugal-Congo.

0: Live vanuit de mediahoofdstad is dit de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Nou, laten we eerst even kijken naar het verkeer voor deze donderdag.
2: 10 files en de file met de meeste vertraging nu op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide. 35 minuten.
1: Het is een bijzondere dag vandaag. We gaan later vanochtend namelijk kaarten weggeven voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Tunesië.
2: Ja, jij zegt later. Hoe laat wordt dit exact?
1: Ja, dat weten we nog niet precies. Nee,
3: ja, dat is als het alarm afgaat, hè?
1: Het hitalarm.
3: De fluit.
1: De fluit,
3: bedoel ik.
1: Als je de fluit voorbij hoort komen, dan mag je bellen.
2: Maar hoe klinkt de fluit?
1: Ja, dat, ik weet allemaal wel hoe de scheidsrechter fluit.
3: Oh, het is wel nog even goed om te zeggen voor de mensen die nog willen inzetten op de wedstrijd van komende zaterdag. Morgen hebben we natuurlijk de meeste voorspeller Bas Nijhuis.
1: Oh, ja.
3: Om 19:15 in de uitzending. Die gaat de ezels morgen exclusief bij 538.
1: Ja.
3: Later.
1: Dus dan weet jij alvast op vrijdagochtend wat de wedstrijd van zaterdagavond tegen Zweden, wat daar de uitslag van gaat
3: worden. Mocht jij nog je Scorito in moeten vullen, dan.
1: Ik ga goed. Ga je lekker, hè? Op Scorito sta ik nu. Ik stond 12e volgens mij. Oh,
3: 12e, dat kan niet, man. Er zitten 1,5 miljoen mensen in die pool.
1: Ja, in het poeltje waar je in zit, denk ik. Zo'n apart groepje. Ja.
3: Zitten er 12 in?
1: Nee, een paar honderd.
3: Maar ik sprak een vriend van mij, die doet met die grote pool mee. Die zei, ja, ik ga best goed. Er staat plek 95.000.
1: Nee, joh.
3: Ja, er zitten, wat ik zeg, in de grote...
1: Oh, helemaal niet onaardig.
3: Zitten 1,5 miljoen mensen in of zo.
1: Oké, is helemaal niet onaardig.
3: Nee.
1: Hey, even heel iets anders. Weg laadpaalklever. Welkom laadpaaldeler. Dat is de missie van Martijn Mulder en zijn broer Koen. Zij bedachten Charge Circle. Dat is een app waarmee je je eigen laadpaal op de oprit deelt met buurtgenoten.
3: Oh, wat slim, hè?
1: En daar kun je dan op die manier ook nog geld mee verdienen. We hebben de bedenker even aan de lijn. Martijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eventjes, dit bestond nog niet.
4: Dit bestond nog niet. En daar waren wij behoorlijk verbaasd over zelf, eigenlijk.
1: Ja, want als je het zo hoort, denk je, ja, maar dat is toch volkomen logisch?
4: Ja, dat dachten wij dus ook. En daarom zijn we het gaan uitzoeken destijds. En toen dachten we, hè? Het bestaat nog helemaal niet. Nou, laten we vooral in dat gat gaan springen en laten we het mogelijk maken.
1: Ja, en dan was dan opeens de app Charge Circle.
3: Want waar hebben we het dan over?
4: Ja, we hebben het over op dit moment een webapplicatie. En daar kunnen mensen met een laadpaal, kunnen hun eigen laadpaal op hun eigen privéterrein kunnen ze aanbieden aan buurtgenoten. En die kunnen ze beschikbaar stellen op de momenten, nou ja, of dat de zon schijnt of dat ze op hun werk zijn. En dat hun laadpaal op dat moment niks aan het doen is.
3: Ja, zo. En,
1: wat slim.
4: Ja. En dan kunnen ze zo verdienen aan een zonnestroom.
3: Je hebt natuurlijk mensen die gaan overdag, die gaan om 9 uur naar hun werk.
1: Die zijn
3: om 5 uur thuis.
1: Ja.
3: En dan staat die paal de hele dag leeg.
4: Precies. En we bouwen allemaal publieke laadpalen. En het is eigenlijk zonde, want we hebben genoeg privé laadpalen eigenlijk in Nederland.
1: Maar is het dan goedkoper om bij de buurman op de oprit te laden dan wanneer je naar een openbare laadpaal gaat?
4: Zeker. Kijk, wij wonen zelf in Culemborg. En als we kijken naar de prijs in Culemborg, is de gemiddelde prijs aan de publieke laadpaal 70 tot 80 cent. Mm-hmm. En mijn buurman die biedt zijn stroom aan voor 45 cent per kilowatt.
3: Nee, joh,
5: wat slim.
4: Ja. Ja, dus en hij verdient eraan. Het gaat ook niet naar een grote leverancier, maar hij verdient eraan.
1: Ja.
4: En nou ja, zo houden we allemaal energie, de kosten, et cetera, houden we allemaal centraal.
1: Wow.
4: Ik rij heel goedkoop. En mijn buurman verdient eraan. En we gaan ook nog eens netcongestie tegen, wat op dit moment het grote probleem is.
1: Toch eventjes een probleem dat wellicht opdoemt. Je bent op een gegeven moment toch voornemens om wat eerder naar huis te gaan. En dan kom je aan en staat de buurman opeens op de oprit.
3: Om te laden.
1: Ja, om te laden. Daar ga je dan vanuit.
3: Dat is wel even wat belangrijk.
1: Daar ga je vanuit. Maar hoe gaan we daarmee om, Martijn?
4: Hoe gaan we daarmee om? Nou, je hebt zelf natuurlijk helemaal controle over wanneer je iemand laat laden. Dus in je app geef je aan, nou ja, op deze tijdsloten kunnen mensen bij mij laden. Dus we werken ook op basis van ervaringen en reviews. Dus als mensen te laat zijn, bijvoorbeeld als ik reserveer tot 5 uur... en ik sta er om 16:45 nog, dan kan mijn buurman of de aanbieder kan dan zeggen, ja, deze man houdt zich niet aan afspraken, dus we geven hem 1 of 2 sterren. En dan kan de volgende aanbieder dan zeggen, ja, hij heeft zich een paar keer niet aan afspraak gehouden. Ik laat hem niet per se toe op mijn eigen oprit.
3: Dat is een beetje net als met Uber en met Airbnb.
4: Ja, precies, marktplaats. Precies.
5: Het vergt dus wel wat administratie.
4: Ja, het vergt wel wat administratie, maar om een voorbeeld te geven, als ik een middag bij mijn buurman oplaad, dan verdient hij zo 20 euro.
5: Ja, dat scheelt.
4: En om een ander voorbeeld te geven, ik moest laatst laden in Eindhoven en dat deed ik aan de publieke laadpaal en dat was 3 uurtjes, dat was 21 euro. En als ik dat zo bij de buurman zou moeten doen, was ik 7 à 8 euro kwijt.
5: Wow. Zo, wat een verschil.
1: Okay. Hey, en is dit dan alleen voor mensen bij jou in de buurt? Of kan je zeggen, ik stel hem open voor iedereen die op dat moment bij mij in de regio moet zijn en als je moet, kom maar langs.
4: Precies. Je accepteert hem zelf. Dus je accepteert de reserveringsaanvraag gewoon zelf. En iedereen kan in principe gewoon een reserveringsaanvraag doen. Dus als ik zo meteen bij mijn oom en tante in Leeuwarden op bezoek ga... Ja. Dan weet ik dat ik ergens moet laden. Nou, dan ga ik kijken of zijn buurman een eigen oprit heeft. En dan reserveer ik alvast op het moment dat ik op bezoek ga daar.
3: Ja, en dan nog even natuurlijk, last but not least. Zit ergens een transactieverhaal aan. Hoe... kom jij aan het geld van de buurman regulier? Hoe werkt dat, de verrekening?
4: Op dit moment, ja, dat snap ik. Dat werkt allemaal via een eigen laadpas. Dus ik heb gewoon een eigen laadpasje. En die hou ik tegen de laadpas van mijn buurman aan. En dan gaat het allemaal via een eigen back-office. Hij heeft dus een back-office van zijn laadpaal.
3: Ja,
4: en daar is zijn rekeningnummer aan gekoppeld. En mijn laadpas, die heeft ook een rekeningnummer aan gekoppeld. En dat werkt dus allemaal automatisch.
3: Ideaal.
1: Yo, super. Maar hoe verdienen jullie dan geld, Martijn?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, bouwen wij het helemaal community model helemaal gratis.
3: Ja.
4: Dus voor iedereen is het gratis in deze fase. En op een gegeven moment gaan we misschien uitbreiden met wat premium functies.
3: Ja.
4: Maar wij willen op dit moment, vinden wij het allermooiste, dat we een soort beweging op gang brengen. Dat wij lokaal stroom met elkaar kunnen delen. En dat wij met elkaar dat netcongestieprobleem aan kunnen gaan.
1: Nou, ik vind het.
4: Ja, hoe meer mensen daarvan profiteren, hoe beter. Ja. Ja.
1: Hoeveel mensen gebruiken jullie app nu al?
4: Nou, we zijn pas gisteren is dat artikel in het AD uitgekomen. Dus ja, we zitten nu op 130 laadpunten ongeveer.
1: Oh.
4: En dat breidt, ja, we hebben ongeveer gisteren zijn er bijna 100 bijgekomen.
1: Precies.
4: We zijn echt net gestart namelijk.
1: Nou, ik weet zeker, je bent nu op de radio geweest. Ik weet zeker, er komen er vandaag minimaal nog 100 bij. Want als mensen zich aan willen melden, waar kunnen ze dan terecht?
4: Dan ga je naar app.chargecircle.nl.
1: App.chargecircle.nl.
4: Yes,
1: dat
4: zeker.
1: Is het adres waar je
3: Ik vind het echt in. Fantastisch.
1: Het is wel slim bedacht.
3: Alleen om het feit dat je de helft minder betaalt.
4: Precies.
3: Ja.
4: Ja, nou leuk man.
1: En je hebt een parkeerplaats.
3: Ja,
1: dat is ook nog eens een voorbeeldje.
5: Voordeeltje. Ja, het is voor drie partijen.
1: Het is ideaal.
5: In de situatie.
1: Super slim bedacht, Martijn. Ik wens jullie alle succes met deze app.
4: App.chargecircle.nl.
1: Daar kun je terecht als je je aan wil melden of gebruik wil maken van deze dienst. Heel veel succes ermee.
4: Helemaal dankjewel.
1: Hoi, 7 voor half 8 in de 58 ochtendshow voor de donderdag. Van harte welkom. Dit is

0: show van 538 met later vanochtend kans om kaarten voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Tunesië, laatste groepswedstrijd. En die zie je dan dus, die wedstrijd, in de Verenigde Staten. Wij regelen alles voor je. Bel als je de fluit hoort. Flo heeft het laatste nieuws.
1: Ja, moet je nou wel of niet overdag ventileren en de ramen open doen met dit weer? Hoor je zo.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En vandaag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
22: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: 18 plus speelbewust.
21: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
25: Casino. Lekker lang opladen. Casino. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
26: De dag start droog, vol op zon en temperaturen die oplopen tot 32 graden. Tropisch warm dus en tropische regenbuien die trekken later vandaag over het land. Want het gaat onweren, het koelt dan af naar zo'n 20 graden vanavond. De files, Rick, waar staan ze?
27: Begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide. 19 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht Science Park. 23 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. 24 minuten.
26: Het is 8:03. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Er kunnen weer schepen van en naar Iran varen sinds de voorlopige vredesdeal met Amerika is ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor ook weer open voor de scheepvaart. De nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen, die zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In dezelfde groep won Ghana ook met 1-0 van Panama. En vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. Ja, de Colombianen die gaan in diezelfde groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd namelijk 1-1.
29: Ja, we zijn rond nu, toch?
26: Volgens mij heeft nu iedereen gespeeld.
29: We beginnen nu speelronde 2. We zijn een week onderweg.
26: Ja.
29: Dus dat wordt, nu gaat het eigenlijk een beetje
28: spannend
29: echt beginnen.
28: Worden.
26: Wat vinden jullie van het WK tot nu toe?
27: Ik vind het eigenlijk heel erg leuk.
26: Ja?
27: Ik vind het een leuke wedstrijd. Ik vind vooral dat vroeger de kleine landen, weet je, dat zijn geen kleine landen meer, maar dat zijn gewoon geduchte tegenstanders.
29: Ja. Ik heb het idee dat het sinds een dag of twee ineens leuk
27: maar
29: geworden is.
27: Het leeft nog niet in Nederland.
29: Dat je denkt van...
27: Zie je echt heel veel auto's rijden met oranje vlag.
28: Ik denk als ze zaterdag winnen, ja. Nou, dan brengt het.
29: Ja. Ik zie bij ons in de buurt ook hoor, langzaamaan verschijnen de vlaggetjes aan de gevel en allemaal dat soort dingen. Het is wel aan het ontstaan.
28: Ja, okay. Denk het wel. Ja, we hadden het er al even over. Hoe hou je nou je huis koel bij deze hete dagen? Nou, overdag ventileren werkt dus averechts.
27: Oh,
28: Rick, geen ramen open, want als het buiten warmer is dan binnen, dan loopt de temperatuur alleen maar verder op. Ja, op warme dagen geldt eigenlijk maar één gouden regel. Hou die zon zoveel mogelijk buiten. Doe de zonwering naar beneden. Doe ramen dicht, rolluiken naar beneden. Je kan ook zonwerende folie kopen en dat erop plakken. Reflecterende gordijnen, karton desnoods. Gewoon folie. Ja, kan ook. Werkt ook.
29: Maar moet je nou uiteindelijk de isolatie... werkt het beter aan de buitenkant of aan de binnenkant?
26: Aan de buitenkant werkt het best.
29: Dan hou je het echt buiten huis. Dus dan zou je zeggen dat al die folies tegen je ramen...
26: Ja, maar dat scheelt ook wel iets.
28: Oh. Ja.
26: Dat scheelt ook wel iets.
29: Dat zit aan de binnenkant.
26: Maar je moet wel even opletten dat je het hele raam dan beplakt. En niet bijvoorbeeld de helft. Dat heb ik een keer gehad. Ik zette mijn tuincursus altijd tegen het raam. En ik kom op een gegeven moment thuis. Zat er een barst in mijn raam.
29: Ja, door die hitte.
26: Maar ik had het in eerste instantie niet door. Ik denk, nou, dat is gesprongen door een of andere... Misschien een vogel tegenaan gevlogen. Laten herstellen. 2 weken later weer een barst in mijn raam. Totdat die monteur zegt van ja, zet jij iets tegen het raam of zo?
29: Koud warmte.
26: Ja, ik zeg ja, mijn tuincursus. Hij zegt ja, die zijn zwart. Die trekken heel veel warmte aan. Maar dat is maar de helft van het raam. dan is het temperatuurverschil zo groot...
2: Breekt gewoon het glas.
26: Dat het glas breekt. Dus als je je ramen afplakt, doe echt het hele raam en niet de helft.
28: Goeie tip, hoor.
26: Even, ja, het kan hoofdschade voorkomen.
28: Ja. Nou ja, ventileren heeft dus pas zin wanneer het buiten dus wat koeler is. Nou ja, 's nachts dus bijvoorbeeld vooral. Dan weten we dat weer, toch?
29: Ja. Ja.
28: Wat anders, de telefoon. Bijna de helft van de Nederlandse ouders ziet 12 jaar als de ideale leeftijd om te beginnen met een smartphone.
26: Oh, ja, dus dat is zo'n beetje als ze naar de brugglas gaan?
28: Ja, zoiets, ja. En dat is volgens het grootste deel van de ouders ook de juiste leeftijd om dus te beginnen met apps zoals WhatsApp, Messenger, dat soort dingen. Dat is een steekproef geweest. Opvallend, want anderhalf jaar geleden was 10 jaar nog de perfecte leeftijd.
26: Ja.
28: Dus ja, het stijgt wel een beetje, ja.
29: Ik vind het een lastige discussie.
26: Heel ingewikkeld.
29: Wij hebben, laten we zeggen, we hadden ook binnen de vriendengroep van mijn zoon... wel op een gegeven moment ook gezegd van nou, als ze 10 zijn... laten we dat nou allemaal aanhouden, voorkomt de discussie. En toen ze 10 waren, hebben ze dus allemaal de mobiele telefoon gehad. Aan de andere kant denk ik nu van, misschien is het inderdaad te vroeg... had het beter later geweest, maar het brengt ook heel veel voordelen met zich mee.
2: En ze hebben dat ding ook heel vaak nodig op school met dingetjes.
29: Ja, nou, school mag natuurlijk niet meer. Dus dat
2: Maar
29: inderdaad, de apps met de voetbal en met afspreken. Ja. En met, ja, er is...
26: Maar jij zegt nu de vriendengroep van mijn zoon. Maar er is er altijd één die eerder is dan de rest. Altijd.
29: Ja, maar dat is met...
26: Maar dat is uiteindelijk toch degene waar iedereen zich dan gaat spiegelen. En die gaat roepen, ja, maar Pietje heeft hem al en ik heb hem nog niet. Ik wil hem nu ook.
29: Ja.
26: En dat wordt zo'n heftige discussie.
29: Nee, zeker. Het is echt een lastige... En je ziet, het is natuurlijk actueler dan ooit. Hè? Ja. Ik bedoel, er wordt in verschillende landen wordt natuurlijk dat verbod op social media wordt ingevoerd. Tot je 16e, et cetera. Dus...
28: Nou, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je kind gewoon heel goed in de gaten houdt.
29: Ja.
28: Want er wordt natuurlijk ook heel veel gepest online. En als jij ziet dat je kind gewoon verandert, dan is er dus wat aan de hand.
29: Maar die telefoon, het is echt een heftig sociaal drukmiddel. Je hoort er niet bij als je het niet hebt. Je mist dingen als je het niet hebt. Je zit niet in groepen. Het is echt een lastige discussie.
28: Maar als jij een wet zou kunnen maken, zou je dan zeggen, oké, 14 jaar?
29: Ja, ik weet... Ja.
28: Oh, lastig, hè?
29: Ja, misschien moeten we onze luisteraars vragen.
26: Oh ja, dat is wel een goed idee. Ja. Welke leeftijd is handig? Wat hou jij aan? Of misschien heb je goede tips. 0909-3538. Dat is 0909-3538. Praat even mee. Gewoon even benieuwd. Wat is een handige leeftijd? En hoe zou je eventueel dat kunnen verlengen? Of misschien heb je een andere gouden stelregel.
29: Er stond ook bijvoorbeeld in het onderzoek dat ruzies thuis nu heel veel voortkomen vanuit de telefoongebruik.
26: Ja, tuurlijk.
29: Discussies, oneenigheid, stiekem gedrag.
26: In onze tijd, lang geleden, ging de discussie over televisie kijken. Dat je ouders zeiden, je zit veel te veel voor die televisie. Of veel te veel achter je spelcomputer. En nu gaat het over de mobiele telefoon. En straks is er weer een andere discussie die gevoerd wordt als we weer een paar jaar verder zijn. Maar laat me even weten. 0909-3538. Even benieuwd hoe onze luisteraars dat oplossen. Wel grappig, er zijn een hoop luisteraars die ook zeggen dat thermische folie, stel dat je dat gaat plakken, altijd aan de buitenkant van het raam plakken.
29: Oh.
26: Want anders krijg je ook glasbreuken.
29: Oh.
26: Hoort hier eventjes. Dat je niet vanmiddag denkt in een opwelling, ik ga dat folie droppen. Aan de buitenkant.
29: Aan de buitenkant.
26: Anders is je raam kapot. Hé, laat even weten dus hoe jij dat doet met die mobiele telefoon. 0909-3000-538. 10 over half 8 met Alex Warren nu.

0: Ricky Martin, Maria in de ochtendshow om 14 minuten voor 8 uur. Goedemorgen. Even naar aanleiding van het nieuws dat Florentien net had, dat 12 de ideale leeftijd lijkt om kinderen een mobiele telefoon te geven. Even bij onze luisteraars te raden gegaan. Wat is volgens jullie een mooie leeftijd om het kind te voorzien van zo'n smartphone? Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe doe jij dat thuis met de kinderen?
1: Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik weet wel, toen ik zelf in groep 8 zat, kreeg ik van mijn ouders ook mijn eerste telefoon.
0: Ja.
1: Dus dat was ongeveer 10, 11 jaar.
0: Zo.
1: En, maar dat was tussen aanhalingstekens ouderwetse knopjestelefoon,
0: ja.
1: Een LG. En mijn ouders zeiden, je krijgt de eerste telefoon van ons. En wil je daarna een nieuwere, moet je hem zelf betalen via een bijbaantje of van je spaargeld. Dus ik heb wel een telefoon gekregen, maar geen smartphone.
0: Ja, precies. Dus jij kon, je kon Snake spelen, maar daar hield het dan een beetje mee op,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Maar toen, in die tijd, werd er natuurlijk een hoop ge-sms'd.
1: Ja, maar bij mij, toen ik op de middelbare zat, zag ik wel al heel veel meiden met de eerste iPhones en met de Blackberries. Dus WhatsApp was, kwam wel al in opgang, ook Instagram. Dus bij mij was het ook al wel, maar het, mijn ouders hadden zoiets van, we geven de eerste gewoon een simpele toetsentelefoon.
0: Ja.
1: En wil je meer, moet je het zelf betalen.
0: Nou, dat vind ik ook helemaal niet gek natuurlijk. Dat is, dan kan je langzaam wennen aan het feit dat je ook altijd bereikbaar bent bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker.
0: Nou, goeie tip, Sanne. Dankjewel. We gaan naar Danny. Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt hier ook een mening over.
2: Een mening? Ik heb een zoontje van 10 die straks naar groep 8 gaat. Ja. En wij vonden eigenlijk deze periode juist wel het geschikte moment om een beetje voor te bereiden op de middelbare school.
0: Ja, dus jij zegt dan in groep 8 moet je eigenlijk al zorgen dat ze met die mobiel in aanraking komen.
2: En we hebben de afspraak dat, dat alleen WhatsApp, dus nog geen Instagram, geen TikTok, maar alleen WhatsApp, om in ieder geval dat communicatie online te leren. We lezen ook alles mee. Hij gaat niet mee naar de sportverenigingen, niet mee naar buiten spelen. Het blijft gewoon beneden thuis. Maar wel om alvast een beetje te wennen aan hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, ja, maar je maakt mij niet wijs dat hij de enige is op school nu die dan een telefoon krijgt. Er zijn er nu ongetwijfeld al meer die er al mee rondlopen.
2: Ja, klopt.
3: Maar je krijgt straks ook het moment van Pietje, die heeft wel TikTok.
0: Ja.
3: En jouw zoon niet. En die komt thuis en zegt, ja, pap, iedereen in de klas die heeft TikTok. Mag ik ook TikTok?
2: Ja, nee, en dat gaat zeker komen. Daar geloof ik heilig in. Maar nou, laten we, in ieder geval, wij hebben in ieder geval zo dat we het tot aan de middelbare school tegen proberen te houden.
3: Ja.
2: Om gewoon verantwoordelijkheid te geven. En het geeft ook complicaties, want hij zat gezellig in de familie-app. Maar als het dan even met een familielid wat slechter gaat qua gezondheid of wat dan ook, en dat wordt gedeeld, dan voelt hij zich daar dan wel heel erg betrokken. Dus daar is hij ook gelijk weer uitgegaan. En daar leer je dan zelf een ouder ook weer van.
0: Hey, en heb jij dan nog een afspraak qua schermtijd? Dat je zegt van nou, je mag er een half uur per dag op?
2: Ja, totale schermtijd, dus met de iPads en dat soort dingen, van een uur.
0: En dat is per dag dan, hè, neem ik aan.
2: Ja,
0: precies. Ja. Oké. Danny, dankjewel. Het is ook een overweging natuurlijk dat je zegt groep 8, kunnen ze zich een beetje voorbereiden op het middelbaar beroep of middelbaar onderwijs. Manita, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt ook een kind met een mobiele telefoon?
4: Ja, bij ons was ook de regel als je in groep 8 zit. Maar mijn kinderen zijn niet 10 of 11 in groep 8, maar werden 12 in groep 8.
0: Ja.
4: Dus als je in groep 8 zit en je bent jarig, dan krijg je je telefoon. Dan kunnen we je helpen om ermee om te gaan. Ik werk zelf ook in het onderwijs. En ik zie het echt bij de leerlingen die in groep 6 zitten zo vaak misgaan. Die gewoon echt de verantwoordelijkheid niet hebben. Ruzies die worden uitgevochten. Ouders die niet meekijken. Die daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.
3: Maar wat doen jullie als school dan? Wat doen jullie als school daarmee? Want ergens houdt jullie verantwoordelijkheid ook op als docent.
4: Ja,
3: absoluut.
4: Klopt. Je kunt er alleen maar gewoon over hebben. En je hebt natuurlijk allerlei weken van de mediawijsheid waar je als school aan mee kunt doen. Daar doe je dus wel aan mee. Je leert het ze. Maar dat is vaak echt pas in groep 8.
3: Want hebben jullie ook zo'n kluis op school? Soms om 8:30 gaat hij erin en dan einde van de dag eruit?
4: Nee, dat is op de basisschool niet. Kinderen nemen het gewoon niet mee.
3: Nee.
0: Oh, hij mag ook helemaal niet op school zijn.
4: Nee, ik woon zelf in een dorp. Dus ja, weet je, kinderen spreken gewoon af buiten. En die gaan gewoon achterom.
3: Oh, hoe werkt dat? Leg eens uit.
4: Ah ja, dat.
0: Wauw.
4: Die spreken gewoon op school af. Hé, ik kom straks jou ophalen en dan gaan we naar het zwembad of zo. Dus dat is super fijn.
3: Welk dorp is dit?
4: Ja, een heel mooi Brabants dorp.
0: Ah. Maar jij zegt maar niet, ik werk in het onderwijs. We krijgen nu van meerdere mensen ook het voorstel van, en jij zegt wel, er zijn een week van die digitale wijsheid, die hebben we dan. Maar er zijn echt mensen die zeggen, moet het niet een vak worden op school om met social media media en mobiele communicatie, ja, om daarmee om te gaan?
3: Goed idee.
4: Nee, ik denk echt dat het... Het is niet mijn taak. Het is de taak van de opvoeder. En ik heb heel veel andere belangrijke taken. En ik denk dat het echt ook van mij de taak als ouder is.
0: Ja.
4: Om mijn kind daar gewoon goed op voor te bereiden. Okay. Mijn ouders vroeger ook gedaan.
0: Ja.
4: En dat doe ik bij mijn kinderen ook.
0: Nou, duidelijk verhaal. Manita, leuk dat jij even reageerde. Dankjewel. Dan gaan we nog heel even snel naar Claudia. Goedemorgen, Claudia.
5: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een kind en die heeft inmiddels een mobiele telefoon?
5: Ja, nou ja, we hebben er drie. Die zijn 13, 14 en 15. Dus in helemaal in een leeftijd waarin de telefoon niet meer weggelegd is.
3: Vergroeid met dat ding.
6: Nou.
5: Vergroeid, ja. Dus, en wij hebben bewust niet gekozen voor schermtijd. Gekozen voor geen schermtijd. Wel om gewoon echt altijd bespreekbaar te houden. Wat doe je op die telefoon? Waarom doe je dat op die telefoon? Wat brengt het je? Los van dat iedereen het heeft, want daar hou je toch niet tegen.
0: Ja.
5: Maar wat echt absoluut een aanrader is voor iedereen met een kind in een mobiele telefoonfase, ja, is de dikke datashow van de NPO.
0: De dikke datashow?
3: De dikke datashow?
5: Moet je echt kijken. Daar wordt op een kinderlijke manier verteld,
0: ja,
5: wat er gebeurt met algoritmes.
3: Okay.
5: Ik heb er zelf ook wat van geleerd, want ik heb er helemaal geen verstand van. Dus voor ouders is het ook nog een... De dikke datashow bij de NPO.
3: Oké, okay, maar
5: dat zijn vier afleveringen.
3: Ja,
5: ja, ja. Ja, en daar wordt gewoon heel goed uitgelegd. En daar krijgen, tenminste bij ons kregen ze daar meer het besef.
3: Okay.
5: Van ja, wat is het nou met dingen binnenhalen? Altijd maar je locatie aan willen hebben. Zulke dingen, ja, dat is bij ons geen discussie meer.
3: Okay. Ik dacht toch heel even kort dan nog hoor. Want jij zei, onze kinderen hebben geen schermtijd. Maar daar kunnen zij dan ook mee omgaan. Het is niet zo dat zij 3 uur achter een schermpje zitten.
5: Oh ja, dat kunnen ze ook, zeker. Maar ze kunnen hem ook wegleggen.
3: Oké.
5: Okay. Dus het is bij ons niet meer, hè. Ik bedoel, daar is ook heel wat tijd overheen gegaan. Want je moet wel je rug recht houden.
3: Ja, ja.
5: Want anders, dat is het. Je moet niet overstag gaan. Niet denken, gaan we weer. Want dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja.
5: Dag in, dag uit. Okay. Hebben wij ook gehad. Maar bij die schermtijd kwamen ze iedere keer vragen... Mogen we nog even?
0: Ja,
5: ja. Ja, of ze weten zelf de wifi-code, of ze weten zelf iets. Ja, ze gaan wel op zoek naar manieren om...
0: Uiteindelijk zijn ze altijd handiger dan dat wij ermee zijn. Dat is gewoon zo.
5: Ja, helaas, ja.
0: Claudia, dankjewel voor je belletje. En dit kan ook inderdaad een manier zijn om ermee om te gaan. Het is 8 minuten voor 8 uur in de ochtendshow van 50.
6: Nou, de dikke ochtendshow.
0: De dikke DJ-show. Daar luister je naar. Ja, goedemorgen. Zometeen kans op kaarten voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. De laatste groepswedstrijd in de Verenigde Staten. We gaan daar zometeen tickets voor weggeven. Inclusief je vlieg, reis die kant op, hotelovernachting, $538 zakgeld. Alles erop en eraan. Je wint het als je de fluit hoort.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. 3:08 straks in de ochtendshow. Moeten wij even bellen met een vriend van dit radioprogramma die een mijlpaal te vieren heeft.
1: Een mijlpaal?
0: Ja.
1: Een mijlpaal?
0: Iemand die wij regelmatig spreken in dit programma heeft een respectabele leeftijd bereikt.
1: Ach.
0: En de felicitaties.
2: Wanneer heb je een respectabele leeftijd? Is dat 40?
1: Dit is respectabel.
0: Dit is respectabel.
2: Is dit respectabel?
0: Ja, en memorabel.
2: Memorabel, ja, respectabel, eigenlijk alles wat eindigt op abel.
0: Hij wordt 75.
2: Zo!
0: Wie het is, hoor je.
2: Ja, dat is...
0: Een oudje.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten.

0: 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: 538 Nieuws.
9: 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Rusland heeft een paar honderd drones van Oekraïne uit de lucht geschoten. Een deel daarvan was onderweg naar Moskou, waar toch een aantal gebouwen zijn geraakt, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van Moskou. Die werd gisteren ook al bestookt. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Sinds de vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de Straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn, dat meldt RTL. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zouden zijn. En dat terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. Gaan we naar het weer. Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. En vanavond dan is er wel kans op een paar felle buien. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. En waar die staan gaat Rick je nu vertellen.
12: Begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard. 24 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht Science Park 23. A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort 30 minuten. En één flitser op de A4 Leiden-Amsterdam bij Ab. Koude, hectometerpaal 39,2.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. 538.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Voor deze 18e van juni. Nieuws voor vandaag is dat Rafael van der Vaart zijn excuses heeft aangeboden voor een grap na het WK-duel tussen Nederland en Japan. De oud-international die benadrukt dat zijn opmerking over het uiterlijk van de Japanse spelers absoluut niet racistisch bedoeld was. Dit gebeurde er na de uitzending.
2: Maar zou hij denken dat hij die andere man pakt dan? Omdat het zo lang duurt.
3: Ja, maar je hebt... Het
4: ze lijken wel op elkaar natuurlijk. Misschien dacht hij dat...
2: Ik heb zelfs shirt aan.
3: Nee, maar...
4: Dat is een grapje.
3: Ja, moet je wel bij zeggen. Moet je gelijk bij zeggen.
4: Je durft bijna niks meer te zeggen.
1: Ja, dat durft ook meteen niks meer te zeggen.
5: Het is een beetje onschuldig.
1: Ja, nou, het is internationaal nu ook opgepakt.
3: Ja, maar...
1: Het komt ook omdat hij vanuit zijn management een excuses aangeboden.
3: Ja, dat
1: was niet racistisch aan bedoeld. Amerikaanse kranten gaan er nu verder op in. Maar die zeggen juist weer van ja, wacht eventjes, want omgekeerd het gebeurt hetzelfde. Japanners die zeggen vaak over mensen met bijvoorbeeld een blanke huid, van ja, die lijken ook allemaal op elkaar.
3: Ja.
1: Dus dat wordt eigenlijk wel in de Verenigde Staten, wordt in ieder geval, voor Rafael wordt het eigenlijk opgenomen.
3: Ja.
1: En wordt gezegd van ja, we begrijpen wel een beetje wat hij bedoelt. Maar hij heeft dus excuses gemaakt. Het was absoluut niet racistisch, zegt hij daar dus bij. En dan vandaag, 18 juni, temperaturen oplopend tot zo'n 32 graden. Tenminste, ik ga dit even checken bij Jordi Huren. Hij is van Buienradar. Jordi, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: 32 graden, ja?
5: Kan niet.
6: Nou, misschien wel 33 graden al. Dus het is wel lekker tropisch.
1: Heerlijk. Maar we krijgen ook meteen wat onweer vanavond.
6: Ja, inderdaad. Het gaat wel heel snel. Hè. De afgelopen dagen was het nog wat aan de koele kant. En nu in één keer die tropische, warme en ook hele vochtige lucht. Ja, dat kan de atmosfeer eigenlijk niet aan dat het zo snel gaat. Dat zie je vanavond al gebeuren. Want dan kan het inderdaad tot een plaatselijke, maar ook hele zware onweersbui komen. Oh. En dan kan het ook hagelen. Het kan heel hard waaien. Dus ja, de meeste plekken die krijgen daar niet mee te maken. Maar heel plaatselijk kan het dus echt tot een flinke bui komen. En misschien wel echt een noodweer worden, ja.
1: En dat zijn dan van die buien die je ook op de radar eigenlijk niet aanziet komen, want die ontstaan opeens.
6: Precies, die zijn er nog niet nu. En ons weermodel die verwacht ze in de loop van de avond wel op verschillende plekken in het land. Dus als je op de radar kijkt naar plus 8 uur, dan zie je ze in de loop van de dag wel verschijnen. Maar waar ze uiteindelijk precies gaan ontstaan, dat is echt last minute werk. En als die bui er eenmaal is, dan is het ook meteen een hele zware bui. Dus toch even de lucht in de gaten houden en toch even de radar checken vanavond. Nou, een beetje onzeker nog nu.
1: Het blijft ook niet, hè, bij deze ene warme dag.
6: Nee, het wordt nog veel warmer. Morgen gaat de temperatuur nog verder omhoog naar gemiddeld 34 graden.
1: Nee, joh.
6: En dan zou het in het zuiden van het land, waar het toevallig ook Pinkpop is, misschien wel plaatselijk 37 graden kunnen worden.
1: Wat schrikkelijk.
6: En ik ben natuurlijk weer even de statistiek ingedoken. En als je kijkt naar deze tijd van het jaar, dan is het nog nooit zo vroeg in de zomer zo warm geweest. Dus dat is wel heel bijzonder.
7: Maar dat is toch ook die El Niño's begonnen,
5: ja,
7: toch?
5: Ja, El Niño.
6: Die effecten die hebben we nu nog niet. Daar krijgen we uiteindelijk ook hoge temperaturen van, maar dat zal dan pas volgend jaar moeten zijn. Oh. Dus dat speelt nog niet eens. En ook morgen kan daarom ook het onweer weer losbarsten in de loop van de namiddag en de avond op sommige plekken. Dus ook dan is het echt even uitkijken. Ga je barbecuen, houd nog even de lucht in de gaten. Want het zou weer kunnen gaan spoken morgenavond.
1: En als we dan op de lange termijn kijken, is dit een periode van bijvoorbeeld een week of twee van warm weer?
6: Nou, het blijft in ieder geval nog wel een tijdje warm, denk ik. In het weekend ook nog steeds hoge temperaturen, zeker in het zuiden tropisch. En nog wel een kleine onweerskans. En volgende week dan gaan de scherpe randjes er een beetje vanaf. Maar het blijft in ieder geval nog een lange tijd zomers warm. Met in ieder geval een graad of 25 voorlopig. Dus het toch wel echt zomerweer in Nederland.
1: Nou, ik vind positief nieuws. Zo heel warm 37 graden.
6: Je moet er wel van houden.
1: Ja.
7: En dat we goed op moeten letten voor alle sportevenementen die dit weekend gaan plaatsvinden. Dus ook 2 weken geleden is dat best wel misgegaan. Of 3 weken alweer.
5: Nou, een vriend van mij die gaat de triathlon lopen in.
7: Nou, zou ik even overslaan.
5: In Hoorn of een kwart triathlon, weet ik wel. Maar het is best wel 6 uur sporten. Maar dat is nog niet gezond met deze temperaturen.
6: Nee, het is zeker niet verstandig om je echt flink in te spannen. Dus lijkt mij niet heel verstandig, nee.
1: Nee, je hoort het nu van een weerkundige. Jordi, mag ik je hartelijk danken en een mooie dag vandaag.
6: Hetzelfde.
1: Dag. Jordi Hurne van Buienradar over het warme weer vandaag. Temperaturen dus oplopen tot vandaag al 33 graden. Wow. En de komende dagen nog een tikkie warmer.

0: een mijlpaal is bereikt. Voor iemand die is opgegroeid, tenminste, in vele generaties zijn met hem opgegroeid, zo moet ik het zeggen. Een van de grootste tv-iconen van ons land viert vandaag deze bijzondere leeftijd, 75 jaar. Henny Huisman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Henny, gefeliciteerd.
2: Van harte.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: 75.
1: God alle machten, wat een getal.
0: Ja, ja. Maar dat is het wel, hè?
1: Ja, de productie zei net van mooie leeftijd. Nou, het is geen mooie leeftijd, nee. Het is een leeftijd.
0: Maar vind je het lastig, ja, dat je hem gehaald hebt? Nee, toch?
1: Ja, nee, ik ben ontzettend blij mee. Want er zijn er genoeg. Mijn eigen broer, notabene, is maar 62 geworden.
0: Nou.
1: Nee, dus dat is wel zo. Maar het is 75, jezus, mensen, man. Dat is nogal wat, hè?
2: Maar je bent wel...
3: Hoe oud voel je je?
1: Ik voel me 85.
2: Maar Henny, jij bent wel nog vitaal. Je bent ondernemend.
1: Ja, dat is in ik leven. Daarom.
4: Doe jij nog alles wat je 10, 15 jaar geleden ook deed, Henny?
0: Thuis.
1: moet het dan weer 's morgens weer daarover gaan?
4: Nou, het hoeft niet 's
2: morgens. Je hebt de hele dag de tijd.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nee. Vreselijk, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het ging een minuut lang, ging het goed.
2: Maar jij hebt toch een mooi leven, Henny?
4: Ja. En die denkt, die gaat er heel veel passeert er een vuurnie. Ja.
1: Nee, ja. Nee, ik wil zeggen, vroeger spoot het eruit, nu valt het eruit.
0: Hoe ziet de dag eruit vandaag, Henny?
1: Ja. Nou, het is net gevallen. Nee. Nou, ik zei, nou, serieus, want anders denken de mensen, wat is dat nou voor een hele man? Ik vier het vandaag niet. Ik vier het pas, ik vier het zondag. Want mijn vrouw is ook 75 geworden.
0: Nou, wanneer?
1: En we vieren zondag 150 jaar samen. Oh, of tenminste, 100, samen 150
0: jaar. Ja. Geweldig. Ja. Nou, dat is toch mooi dat je dat samen kan vieren nog.
4: Maar is dat in een petit comité of is het gewoon...
1: Dan komen er wat familie en zo bij elkaar. Een mannetje of 80 of zo.
3: Oh, zo.
4: Kom je op ook? Joop?
1: Petit comité is natuurlijk niet 200, 300 man, nee.
4: Nee, maar bij de 80, ja. Maar je zou Joop van Gent wel verwachten.
1: Nee, dat klinkt wat vreemd nu, maar gewoon natuurlijk zou je ons van harte welkom. Maar ik ga die man niet belasten met dat soort dingen. Nee, gewoon heel veel familie en vriendinnen van Lia. En mijn eerste mijn cameraman en nog een regisseur, dat wel. Maar wel heel veel familie en vrienden.
0: Ja, precies. Ja. Niet per se werk gerelateerd. Gewoon ook mensen uit echte privé.
1: Die jongens van Crisscross komen, maar ja, dat zijn mijn neef.
0: Ja, ja, is toch ook familie. Maar gaan ze dan ook optreden, of dat niet?
1: Nee, dat hoop ik niet, zeg. Nee.
4: Maar volgens mij, Henny, jij gaat toch heel vaak mee met Crisscross?
1: Ja. Ik ga toevallig ook zaterdag weer met ze mee. Zaterdag staan we op. Staan we op. Dat klinkt ook wel heel interessant, maar dat is wel grappig. In Eindhoven bij Q Music. Ja, ik wilde de naam niet even noemen, maar goed.
0: Het is toch gelukt.
1: Ja.
2: Had je geen zin in een leuk weekend?
4: Dat is zo flauw, man.
1: Ik denk, ik begin er niet over, maar ik begin er zelf over.
0: Ja.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld die ochtend om 12 uur heb ik bij Beeld en Geluid Hollywood Quiz.
2: Ja.
4: Ja.
1: Weet je wel, dus dat is dan weer bij Beeld en Geluid. En dan we gaan ook met ze naar het zomerfestival. En het gedoe met op strand met Tino Martin.
2: En
1: allemaal dat soort leuke dingetjes heb ik er tussendoor. Nee, ik ben hartstikke druk en leuk bezig.
0: Ja, maar alleen leuke dingen als ik het zo hoor. Dus dat is hartstikke fijn.
1: Dat doe ik ook, ja.
0: Had je ook cadeaus gehad vanochtend eigenlijk?
2: Ja.
1: Nog niet. Ik ben eigenlijk opgestaan voor jullie.
0: Oh.
1: Ja, dat klinkt ook, zo bedoel ik het niet, maar gewoon, dus is nog helemaal niks gebeurd. Ik heb nog niet eens, even zo vanuit bed een hand opgestoken.
0: Ja, precies. Ja, ja,
2: want ik ben er nog.
1: Je kent het. Ik ze dacht, oh god, hij is wakker. Hij leeft nog. Ja. Nee. Ik maak er wel heel veel. Ik moet met jullie altijd lachen. Ja. We zeggen niks eigenlijk. Maar ja, dat is nou ja.
0: Vaak het leukste. Henny, mogen wij jou een ongelooflijk fijne 75ste verjaardag wensen? Ja,
1: dank jullie wel.
2: En tot
1: jullie
2: zondag.
0: Ja, we zien je zondag.
1: Ja. Ja, ik zal er nog eventjes een paar bonnetjes bij halen.
0: Ja, helemaal goed. En die maken er een mooie dag van. En fijn je even gesproken te hebben.
1: Heel lief, jongens. En we blijven vrienden van elkaar. Hè?
0: Zeker, dat doen we.
1: Oké, dag vrienden.
0: Dag Henny. Henny, 75 jaar geworden vandaag.
2: Ah, wat een lieve man.
0: Ja, lief. En leuk. En nog steeds vitaal klinken, dus dat is ook fijn op die leeftijd. 8:03. Je bent bij de ochtendshow van 538. Voor deze donderdagochtend met deze geweldige plaat van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Bring me in. Het is wel grappig. Rick, die zei net, dit lijkt ergens op. En ik heb ook al weken als ik het liedje hoorde, ik denk, ik ken het ergens van, maar ik kom er ook niet op.
1: Ik kom er niet op.
0: Nou, mocht je enig idee hebben, help ons eventjes. Wel een hele fijne plaat dit. Het is exact 8:30. We gaan ons opmaken voor het laatste nieuws. Florentina heeft
2: dat. Ik heb zeer goed nieuws voor mensen met huisdieren.
0: Ah. En zometeen maak je kans op een geweldig leuk pakket waar onder andere een Kamado barbecue in zit. En ook een boodschappencheck ter waarde van €200. Moet je eventjes je WK-jel voor het Nederlands elftal insturen via de app.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En vandaag
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
3: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
3: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
16: Obeling, alles voor kampeergeluk.
17: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
16: Obeling, tijd voor nieuwe

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
6: Haibu.
5: Haibu.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: HAIBU. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Ja, goedemorgen, de dag begint droog, volop zon en een temperatuur van 32 graden. S'avonds trekken er stevige buien over het land, je hebt het net nog gehoord. En dan kan het behoorlijk afkoelen naar een graad of 20. Rick, hoe zit de files?
18: Nou, 44 files, dus best wel rustig. Begin op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maren, 18 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam, 16 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. De vertraging 27 minuten.
17: 7 over half 9, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Tweede Kamer vindt dat het afgelopen moet zijn met de onzinverhalen die influencers vertellen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Dat moet strafbaar worden, vindt een meerderheid in de Kamer, meldt RTL. De nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller. Dat schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat het geluid voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. En vaders nemen veel minder verlof op na de geboorte van hun kind dan werd verwacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakt er gebruik van. En er werd ook gedacht dat meer dan driekwart dat zou doen. Ja, het kabinet komt met wetgeving om torenhoge kosten bij dierenartsen tegen te gaan. Dierenartspraktijken die worden nu gedwongen om transparanter te zijn. Dat moet ook wel. Dierenartsen worden namelijk steeds commerciëler door de komst van ketens en private investeerders. En daarom komt er dus ook een verbod op prijsprikkeltjes om die overbehandeling van huisdieren tegen te gaan. Zoals, ja, ik noem maar wat, een overbodige röntgenfoto of een overbodig bloedonderzoek. Ja, dingen die helemaal niet echt nodig zijn. En jij kan betalen als klant.
6: Johan Derksen die zei het gisteren goed in VI. Hij zegt, dierenartsen, dat zijn de nieuwe tandartsen. Ja. Tandartsen natuurlijk 10, 15 jaar geleden, die hebben ook hun zakken ongenadig gevuld. Er was ook altijd een fotootje dit, een fotootje zus, nog een vloerbehandelingetje daar. Ja. En, dokter, wat doet u nu? En die honden, of die dierenartsen, die ja, je gaat je viervoeter... Weet je wel, dat is de, of twee voeten, dat is de vriend van de familie. Het is een gezinslid. Ja, die ga je ook niet laten creperen.
17: En je wil er goed voor zorgen. En dat weten natuurlijk veel van die bedrijven ook die erachter zitten.
6: Ja,
17: en dat in die rijke buurten waar ook veel geld verdiend wordt... dat daar huis aan huis van die foldertjes worden verspreid. Van hou er rekening mee, je hond kan dit krijgen. Je kat kan daar last van hebben.
18: Ja.
17: En dat zijn eigenlijk preventieve behandelingen die worden aangeboden. Waarmee ze heel erg ook op je gevoel spelen. Van ja, als je dat niet doet, dan zorg je eigenlijk niet goed voor je huisdier. Ja.
6: Hadden wij niet anderhalve maand geleden of zo mevrouw in de uitzending... die was die niet iets van 20.000
17: euro? 28.000
6: euro. 28.000 euro aan behandeling.
19: Ik ben ook ooit een keer als kind met een vogeltje... die half dood was op gewoon buiten naar de dierenarts gegaan. Nou, dan gaf hij een prik. Nou, het beest ging natuurlijk alsnog dood. Maar ik kreeg wel een rekening van 50 euro.
17: Zo.
19: Mijn ouders dan. Kijk, weet je, ja, dat hoef je niet te doen. Je kan ook als dierenarts... Nou, er komt een kind aan met een vogeltje.
6: Ik geef dat kind een spuitje.
17: Nee. 50 euro.
6: Nee, Derksen zei gisteren ook, die hebben toen die hond gekocht. Die, waren ze volgens mij niet helemaal eerlijk over geweest. Die bleek allerlei kwalen te hebben.
18: Die was ziek dat ze hem kregen.
6: En die zei,
18: de QB? Dat
6: die zei, wij hebben gewoon een gemiddelde auto aan kosten...
18: Ja.
6: hebben we uitgegeven aan de dierenarts.
18: Wel ontzettend lief van Johan.
6: Nee, ja, dat is... Ik denk
17: maar hij is echt een dierenvriend.
6: Ja, jij hebt ook met die poedel. Wat had jij? Zo'n chichi?
18: Van mijn dochter.
6: Een chicha?
18: Man. En dan moesten ze weer ontluist worden. En dan weer zat er weer...
17: Was dit Boeddha?
18: Boeddha en Chico. Ja, allebei allebei één laten slapen.
17: Uiteindelijk, maar dat is natuurlijk zoals vaak eindigt.
19: Nou ja, dierenartsen moeten in het vervolg kunnen aantonen... dat de behandeling die gekozen is ook echt de juiste is. En binnen 5 jaar moeten ze echt hun prijzen aanpassen.
17: Maar even kijken, want wij hebben allemaal geen huisdieren. Rick heeft geen huisdieren.
18: Nee, nou, niet.
19: Nou ja, ik ga... Ik ga dus wel een huisdier nemen.
6: Oh nee,
19: ik
6: ben heel een goudvis?
19: Nee, een
6: hamster?
19: Een hondje?
6: Een hond? Klein,
19: kleintje? Een toypoedel.
17: Een toypoedel?
6: Ja. Een toypoedel.
19: Nou, dat is een mini-poedeltje.
6: En dan stop je twee batterijen in.
19: Nee, het is een heel. Ja, zo'n beertje. Weet je wel, zo'n bruin beertje. Zo ziet hij eruit.
18: Toypoedel.
19: En we gaan hem binnenkort.
6: Oh, het is een beetje zo'n labrador.
19: Schattig, hè? Ding, ja, mini.
6: Zijn dit niet van die doorgefokte hondjes?
19: Ja, dat wel. Maar deze komt uit een nest.
18: Ja.
19: Denk ik. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar.
18: Ik
6: lees dat het een elegante hond is met een spitse snuit.
18: Oh. Ja.
17: Maar ik dacht dat die kleine hondjes, juist die kleine hondjes, dat die heel veel gebrek gaan
19: stonen. Ja, maar je moet er zelf ook op passen dat hij niet op de bank springt. Je moet hem wel goed opvoeden.
17: Oh. Nee, maar dat, omdat ze een beetje doorgevoerd zijn. Ja. Dat dit hoofdje te klein is. Ja. Dat ze eigenlijk chronisch hoofdpijn hebben bijvoorbeeld.
19: Ja, nou ja, ik heb het hondje ook live al gezien.
18: Oh,
19: en
18: dat
19: ziet er niet uit alsof hij hoofdpijn heeft.
17: Jij kan dat zien aan een hond.
6: Nou, ja. Oude hondenfluisteraar.
19: Een vrolijk beestje.
17: Vrolijk hondje.
19: Ja. Ja, en dan nog de naam, hè, want daar ga je natuurlijk over
17: denken. Oh, je hebt zelfs al een naam voor het diertje?
19: Zeker.
6: Maar je hebt toch zo'n stamboom waar je aan een letter moet voldoen?
19: Oh, hij heeft geen stamboom.
18: Hij heeft geen stamboom.
6: Oh, er is ook geen stamboom.
17: Maar ik vind Toy is wel een leuke naam, toch? Voor een toypoedel.
19: Nee, het wordt geen Toy. Oh. Nou, we zijn er ook nog niet helemaal uit.
6: Oh, maar jij bent eruit.
18: Waar kiezen jullie uit? Waar moet je... Wat zijn de laatste drie namen waar jullie over...
19: We moesten kiezen uit... Nou ja, deden we zelf. Peppy hadden we.
17: Peppy?
18: Ja.
19: Alinus.
17: Alinus?
19: Linus.
17: Oh, Linus.
6: Linus.
19: Kerst met Linus.
17: Ja, leuk. Ja.
6: Wat is dat? Kerst met... Is dat een film? Nee,
17: dat is een kinderserie.
19: En dat vond ik altijd een leuke naam. En Billy.
17: Billy. Peppy, Linus of Billy?
19: Ja, ik ben benieuwd eigenlijk.
18: Ik vind Peppy het leukste eigenlijk.
6: Nou ja, laten we even stemmen onder de luisteraars. Ja. Laten die gewoon de doorslag zijn.
17: Dus Peppy, Linus of...
19: Of Billy.
17: Billy.
6: Dus Peppy is 1. Is Peppy.
19: Linus is 2.
17: Ja. En Billy is 3. Ik vind Billy is toch een beetje boekenkast.
18: Ja.
19: Oh.
6: Ja, ja.
18: Die andere vind ik raar.
6: Want wie's idee is dit? Van jou of van je partner?
18: In het
19: samen.
18: Werken.
19: Hebben we samen natuurlijk. Nou ja, ik heb een soort lege nest-syndroom. Mijn kinderen, dus ik moet wel iets hebben om voor te...
6: Want jij hebt natuurlijk Guus al. Of is die in de boedelscheiding achtergebleven?
19: Ja, die is achtergebleven bij mijn ex Robert.
6: Maar heb je daar niet een omgangsregeling?
19: Nou, niet helemaal. Ik zie hem af en toe hoor, maar...
6: En de hond?
19: Man, die zit niet echt te wachten op Guus, omdat...
6: Die is wel jaloers, hè?
18: Je hebt echt een rare man.
10: Ja,
6: die vindt dat gewoon niet
18: maar
6: leuk.
18: Maar die vindt dus raar dat jullie oude hond bij jullie thuis komt.
10: Ja, hij vindt het een vies beest.
6: Maar en jouw kinderen dan? Hoe denkt hij daarover?
10: Hij komt ook wel eens, maar niet heel vaak.
18: Ja, ja.
10: Want Guus zit er, of Emiel zit niet te wachten op Guus de hond.
18: Ik vind dat toch raar.
6: Het hoort bij jouw leven.
18: Hoe is trouwens met de trouwerij?
10: Die gaat niet door. Nee, ja, ook niet.
6: Ach, en,
10: maar we hebben het nu over een hond.
6: Deze toypoedel had gewoon de ringen kunnen brengen.
18: Hoe leuk had dat geweest? Wat gaat dus niet door? Is dat definitief?
10: Ja. Nou, we gaan wel trouwen, maar we houden het klein. Nee. Dus het is een klein...
12: Ze willen ons er niet bij hebben.
18: Nee, dat is duidelijk.
6: Dat is ding. Laten we stemmen.
12: Ja. Ja. Houdt een klein, komt 80 man, wij zijn niet uitgeroepen. Maar Peppy is 1, Linus is 2 en Billy is 3. Laat maar even weten.
6: Stel dat jij nou denkt, van, joh, ik vind allemaal niks. Doe dan 4 en zet een naam bij.
10: Het is een Spaans hondje overigens.
18: Oh, Spaans
6: hondje. Zou het Alejandro noemen of zo?
12: Ja. Mowgli komt hier nog binnen. Is ook wel een leuke naam.
10: Ja, is ook leuk.
12: Mowgli. Nou, laat maar even weten. 0909-3058. Leuke namen. Of stem even via de app. Hè. Peppy, Linus of Billy. Dat is in die volgorde een optie voor het hondje, hoe die gaat heten. 1, 2 of 3. Geef maar door wat jou betreft de leukste naam is. Dan kunnen de luisteraars ook een

0: Grimms, Mr. Know-it-all, 10 voor 9. Net, opmerkelijk nieuws, wij wisten het ook niet. Maar Florentien blijkt in blijde verwachting. Ja, er komt een hondje komt er bij jullie bij het gezin.
1: Een
0: toypoedel. Ja, het is een heel klein hondje is dat. Het is een Spaans hondje, want het komt uit een Spaans nest.
1: Ja.
2: Nou, dat is al Peppy.
1: Ja, daarom hadden we dus ook Peppy bedacht. Ja. Maar ja, we hebben dus echt drie namen. Peppy, Linus of Billy.
0: Een aantal opties die hier doorgegeven zijn door Florentien. Peppy, dat is de eerste optie. Linus is optie 2. En Billy is dan de derde optie. Luc, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wij waren even benieuwd wat onze luisteraars haar zouden adviseren. En jij hebt daar een duidelijke mening over.
3: Ja, Peppy.
0: Ja,
3: die
0: Peppy.
3: Andere twee die klinken niet.
0: Nee?
1: Nee?
3: Nee.
0: Waarom niet?
3: Ja, Peppy de rolt veel lekkerder uit de bek dan Linus.
4: Een hondennaam moet ook kort zijn, toch?
0: Ja, één lettergreep het liefst, dacht
4: ik. En een felle naam.
0: Pep,
3: ja,
0: eigenlijk.
3: Nou, dat.
0: Pep. Ja. Oké, hij staat genoteerd, Luc. Wij hebben een 1 hier in ieder geval. Dan hebben we Yvonne aan de telefoon. Goedemorgen, Yvonne.
5: Goedemorgen.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Ook Peppy voor jou?
5: Nee, Billy.
0: Billy, ja?
5: Oh. Ja, fijn leuker.
0: Vind je dat vrolijker?
5: Ja, Billy.
4: Ja. Oh, ja. Billy. Doe nog eens één keer.
5: Billy.
0: Hij lacht het wel gelijk. Ik snap het wel, Yvonne. Ja,
5: toch?
0: Nou, dankjewel. Niels, goedemorgen.
6: Ja, hallo. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Welke naam kunnen we noteren namens jou?
7: Ja, ik vond ze alle drie niks eigenlijk.
0: Oh.
7: Ik dacht dat. Ik dacht Spaanse hond, geef hem de naam Tapas.
0: Tapas! Is wel origineel. Hele origineel.
1: Tapas.
0: Tapas.
4: Tapas.
1: Leuk.
7: Ja, ja,
1: leuk.
0: Goeie, Niels. Dankjewel.
7: Yes, heel graag gedaan.
0: Nou, we hebben alles bij elkaar opgeteld. En ik moet wel zeggen, Peppy is wel het meest. Onze luisteraars vinden Peppy het leukst.
4: Ja.
0: Linus is volgens mij echt helemaal niemand die daarvan gaat. Maar ik vind Linus ook een leuke naam. Maar, en Billy is een goede tweede.
1: Oké.
0: Ja, en dan zijn er nog wat andere suggesties binnen. Gekomen, want het is natuurlijk een Spaans hondje, dus er is echt wel even met jou meegedacht.
4: Ja.
0: Denk ook eens aan, en daar komen een aantal suggesties. Amigo.
4: Amigo.
0: Ja. Is er?
4: Ja.
0: Xavi zou ook een leuke naam
2: zijn. Zeker.
0: Messi wordt ook genoemd in de app door leuk. Dan hebben we hier nog Julio.
1: Wow, vind ik ook leuk.
0: Julio zou ook leuk. En dit vond ik zelf wel een aardige Gorizo. Gorizo, heel wel leuk.
1: Goede namen.
0: Ja. Dus even namens onze luisteraars wat suggesties die zijn doorgegeven. Dank voor het meedenken. Zometeen maken wij bekend wie de beste Jel heeft ingestuurd voor het Nederlands elftal. Die krijgt een barbecue, een Kamado barbecue. €200 shoptegoed bij een supermarkt. En dan ook nog eens een keer de WK-marjas.

0: You get what you give. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. En wij zijn zo benieuwd wie vanochtend de leukste Jel deze kant op stuurt.
1: 538. Vind een weekkamerfeest bij jou thuis.
0: Want hij of zij maakt kans op een weekkamerfeest. Dat wordt aanstaande zaterdag voor de wedstrijd Nederland-Zweden gegeven bij jou in de woonkamer. En dan krijg je dus Rick Romeijn, de reserve-DJ, die bij je komt draaien.
2: Ja.
0: Met in zijn kielzog dan ook nog eens een keer Samuel Welten die live bij je komt.
3: Leuk zeg.
0: Maar ja, hoe gaaf is dat, dat je kan zeggen dat Samuel Welten bij jou in de huiskamer
3: staat? Heb je ook alle rookmachines mee en confetti?
2: Alles. Spuiten, we doen echt alles.
0: Nee, maar het wordt wel echt een serieus. Het wordt groots aangepakt,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, zeer groot.
0: Ja. Laten wij even luisteren naar wat aanmoedigingen voor het Nederlands elftal die vanochtend via de app deze kant op zijn gestuurd.
4: Sta achter Oranje met 538. Zo slepen we samen de beker in de wacht.
3: Oh. Nou, is dat goed?
5: Yo, yo, yo. Oranje komt er wel. We zijn nog niet zo snel. Maar kampioen, dat worden we wel. Hey!
6: Oké. Okay. Hey, hey, hey, hey, hey. De leeuw gaat los in de USA. Hey, hey, hey, hey, hey. De bokaal gaat mee naar Holland. Olé!
7: Ja, goedemorgen lieve radioratjes van 538. Nou, hier de zoet gevoiste koorden met een aanmoediging voor Oranje. Oranje gaat winnen. Oranje speelt het klaar. En worden jullie wereldkampioen? Nou, dat denken jullie
5: wel. Maar kampioen, dat worden we wel. Hey!
6: Oké. Okay. Hey, hey, hey, hey, hey. De leeuw gaat los in de USA. Hey, hey, hey, hey, hey.

0: uitzending toch het leukst.
1: We zijn allemaal fan van de leeuwen. We gaan lekker schreeuwen. We worden kampioen. Kampioen. Het is niet te doen. Het is niet te doen. We nemen de ballen in het net. We geven ze van katoen. We worden kampioen.
2: Hey. Oh, wat leuk.
0: Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tim.
0: Jij was deze creatieveling.
4: De rest hier.
3: Ja, ik denk ik zal er eens eentje in gooien.
2: Ja, gelukt.
0: Ik vind dat heel goed gedaan is.
4: Goed gedaan.
0: Heb je er lang over na zitten denken?
4: Dat niet.
3: Nee, meestal ben ik wel vrij rap met die dingen. Maar ik ben er een paar dagen niet geweest. Dus ik moet het inhalen.
0: Nou, hartstikke goed en leuk dat je mee hebt gedaan. Sterker nog, we gaan jou belonen met het pakket.
3: Geweldig, man. Hartstikke leuk.
0: En dat betekent dat jij vanaf dit moment eigenaar bent van een officiële WK-jas.
3: Super blij mee.
0: We doen daar een oranje Kamado barbecue bij.
3: Het wordt alleen maar beter.
0: Ja. Een boodschappencheck ter waarde van 200 euro.
2: Zo lekker,
3: altijd goed. Altijd goed tegenwoordig.
0: En met een beetje geluk ben jij de winnaar van de hoofdprijs, het WK-merfeest. Nee. Morgen hoor je of je die gewonnen hebt. Dat is de weekprijs. Alle prijzen worden hier sowieso aangeboden door Albert Heijn. En morgen dus luisteren of jij degene bent bij wie het feestje thuis wordt gevierd.
3: Hartstikke leuk, jongen. Ik wacht het af. Met smart.
0: Hartstikke fijn dat je meedeed, Paul.
3: Hartstikke leuk. Jullie ook bedankt.
0: Oké,
3: hoi.
0: Wat een creatieve inzending van Paul. En wil je morgen nog een keer meedingen naar uiteindelijk dus dat WK-merfeest, dan kun je morgen nog een keer meedoen via de app om een Jel deze kant op te sturen. Want morgen gaat er nog één keer zo'n pakket uit en maken we nog één keer iemand wellicht blij met het WK-merfeest.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, trotse partner van het Nederlands elftal.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen bedrijven.

0: reiswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Tunesië en Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: 538 Nieuws.
12: 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Europese landen geven steeds meer geld uit aan defensie en daar zijn ze in Amerika blij om. Daar werd lang om gevraagd, zodat NAVO-landen zichzelf kunnen beschermen. NAVO-baas Mark Rutte zegt dat er in Europa zeker 20% meer naar defensie gaat dan vorig jaar. Maar er zijn volgens Amerika ook nog steeds landen die verzaken. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden. Dat schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018. En dat komt door nieuwere vliegtuigen die een stuk stiller zijn. En bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. En dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kerstverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind, tegen 70% van het salaris. Gaan we naar het weer. Veel zon en het wordt vandaag ook erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee, daar blijft het iets koeler. Vanavond, ja, dan slaat wel het weer om en kunnen stevige buien vallen. En daar kan ook een klap onweer bij zitten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Dankjewel, Flo. Dan de villers. Rick, waar staan ze? Begin op de A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij Koentunnel, 24 minuten. A27, Gorkum, Utrecht bij Lexmond, 21. En de laatste is de A73, Nijmegen, Maasbracht bij Rijkenvoort, 28 minuten.
14: Wij spelen zo meteen begin de dag met een mooi bedrag. Je weet dat je dan een stem moet herkennen. En dan maak je kans op €538. Dit is vandaag de stem waar we mee spelen.
15: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
14: Nou, wie dat is, hoor je zo.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
19: Kippie.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Casino.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Night, 8:15. Het is de ochtendshow van 538 voor deze donderdag. En het belooft een drukke laatste drie kwartier te worden van dit show.
1: Showgramma.
0: Ja, dit showgramma, ja. Want wij hebben nog het spel Begin de Dag met een Mooi Bedrag te spelen.
2: Ja.
0: Waarvoor wij de stem zo meteen gaan laten horen. Maar wij hebben ook nog kaarten liggen voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Tunesië.
1: Kijk.
0: Oh. Die gaan eruit als je de scheidsrechtersfluit hoort. En die heeft nog niet geklonken.
1: En welke beller moet je dan zijn?
0: Ja, beller 538.
1: Kijk,
0: ja.
1: Dus daar hebben we ook wel even tijd voor nodig.
0: Daar gaan we zo meteen ons daar rustig op focussen. Maar ik stel voor dat we eerst eventjes het spel Begin de Dag met een Mooi Bedrag spelen. Voor al die luisteraars die €538 willen winnen. En denken te weten wie dit is.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Dan mogen zij bellen met 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Wie, oh wie, zou dat zijn?
1: Klinkt me niet als een hele sympathiek.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar we weten niet in welke context dit gezegd is, hè?
1: Ja.
4: Misschien. Luie gast lijkt me.
0: Nou, misschien zegt hij. Misschien zegt hij het niet over zichzelf. Misschien is het verhaal wel van, joh, ik ken een heleboel mensen die zeggen.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: En daar begrijp ik helemaal niks van. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee,
0: ja, we halen u slechts een stukje halen we eruit. Ik weet niet wat dat hele verhaal is. Wij willen eigenlijk alleen maar weten wie het is.
2: Oh ja.
0: En ik zou een beetje de sportkant opdenken. Meer ga ik niet zeggen. 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.

0: vind hem lastig hoor, de stem voor vandaag. In begin de dag met een mooi bedrag vragen wij ons af wie dit is.
1: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken, ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Ja, laat me weten als jij een mening hebt of in ieder geval denkt te weten
2: wie
0: dit is.
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, hij is ook heel lastig vandaag.

0: dat gaat worden, dat mooie bedrag. Maar daar gaan we zo meteen achter komen als Florentien gedraaid heeft. Want die draait vanochtend voor Robin, denk ik. Robin, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Want die gaat even de stem oplossen.
1: Op alle wel te hopen, ja.
0: Wie is het?
1: Ik ben Sean Leone.
2: Sean Leone.
0: Wie?
1: Ja.
3: De influencer.
0: Oh, oké, okay, ja, ja.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Nee.
1: Ja, dat moet het zijn.
0: Hij, Paradise Hotel was dat heen, toch?
4: Ja.
0: Ja, nee, nee, hij is het niet.
1: Nee?
0: Nee.
4: Oh. Deze, word je nog aan de uitgelachen?
0: Je wordt uitgelachen, hè? Robin, mooie dag. We gaan naar Elina. Elina, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Elina.
5: Hallo.
0: Wie zoeken wij vandaag?
5: Ja. Ik denk Niels Wennemars.
0: Niels Wennemars.
4: Oh.
0: De zoon van Erben Wennemars.
6: Met die kaasrollen.
3: Ja. De kaasrollen.
5: De kaasrollen.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Zou kunnen, maar het is niet goed.
5: Jammer.
0: Dag Elina. We gaan naar Laurens.
7: Hey, joh.
0: Laurens, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hallo.
7: Ik dacht zelf aan Rico Verhoeven.
0: Rico? Ja.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Nee, is ook niet goed.
7: Jammer.
0: Ja, spijtig. Nick dan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wie zoeken wij?
8: Nou, ik hoop dat jullie Nicky van de Ven zoeken.
0: Nicky van de Ven?
8: De voetbal, ja, dat hoop ik.
0: De voetballer, even luisteren hoor. Ja.
3: Ik heb geen zin om in een supermarkt te werken. Ik heb geen zin om in een restaurant te werken.
0: Ja, dat is helemaal goed.
9: Hoppa! Maar die hoeft toch niet in een...
0: Nee. Nee, die was volgens mij vrij jong al zeer vermogend. Nou, hoeveel geld gaat er naar jou?
6: Sorry, het is 75 euro.
0: Oh.
8: Nou, hier bied ik ze niet, dus lekker hoor. Als terugkomt.
9: Nou, toch? Met je getalpen.
8: Nee, dat niet.
0: Nou, jij kan lekker een biertje drinken op kosten van 50 euro.
8: Kijk, dat doen we graag.
0: We gaan het naar je overmaken.
8: Het is geweldig.
0: Mooie dag, hè?
8: Hoi.
10: En dit

0: voor het oog van de nacht van Flair is de smulschijf van deze week.
1: Uit Den Haag komen ze.
0: Uit Den Haag, jazeker. Ja. Dus je wordt naar Amerika gestuurd. Tenminste, wij zorgen ervoor dat je die kant op gaat. We zorgen voor een hotel. Een goed hotel. En wij zorgen voor kaart voor de wedstrijd. De wedstrijd tegen Tunesië, die ga je dan zien. En we zorgen dat je zakgeld meekrijgt. $538.
1: Maken we niet een beetje te groot?
0: Nou ja, dat hebben we hier ook wel aangegeven. Want dat is wel heel veel. We doen wel ontzettend veel voor mensen die de prijs winnen. Aan de andere kant, je wil ze ook een beetje in de watten leggen.
1: Ja, juist.
0: En alsof dat dan nog niet genoeg is, doen we er ook nog een gloednieuwe televisie bij.
2: Jongen, jongen. Ja, waarbij je zo groot dat je bijna een nieuw huis moet bouwen.
1: Ja.
2: Wil je zo'n blinde muur in je huis hebben dan je hebt die schermen, laat maar zeggen, die in de arena in het dak hangen.
1: Ja.
2: Nou, die kant gaat het op. Ja. Qua afmeting dan, hè?
0: Het is de wedstrijd die wordt gespeeld in Kansas City tegen Tunesië. Daar kun jij naartoe. Wij regelen dus alles voor je. Het enige dat jij zo meteen
2: hoeft te doen...
1: Fluitenbaar. Kom op.
0: Bellen als je de fluit hoort.
2: Fluiten.

0: 90's, top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's, top 1000.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Everyone from left to right van Holland komt er al.
7: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
2: wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
16: Belisol.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Altijd zon, altijd zomer. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals. Hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld. Is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
20: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
21: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Getallen horen is centen scoren.
23: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
24: Pas je eindelijk het perfecte...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, goedemorgen, dit is 538 en het weer van vandaag. We beginnen droog, volop zon, temperaturen oplopen tot zo'n 2 à 33 graden. Maar vanavond krijgen we stevige onweersbuien die over het land trekken en spontaan ontstaan. Tijdens zo'n bui kan het hard waaien, veel regenen en afkoelen naar een graad of 20. En dan de files.
3: Ja, op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij Koenplein 12 minuten. A58 Breda Tilburg bij Ulvenhout 10. A73 Nijmegen Maasbracht bij Rijkenvoort 22. En flitsers op de A1 Hengelo grens met Duitsland bij De Lutte 172.8. A4 Leiden Amsterdam bij Nieuwe Wetering 21.4. En de A9 Amstelveen Haarlem in beide richtingen 36.0.
2: Het is 9:55 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De twee doden die vannacht werden gevonden in het Groningse Meerstad is volgens RTV Noord een echtpaar. De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. Politie doet onderzoek op dit moment. Nederlandse militairen gaan voortaan Europa verdedigen op plekken waar Amerika dat niet meer doet. Maar hoe dat gaat gebeuren, dat zegt defensieminister Jezilkus niet. En het aantal mensen met een geslachtsziekte groeit enorm en influencers zijn daar mede schuldig aan. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. En daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzin verhalen over voorbehoedsmiddelen.
2: Ja, je kan dus een trip winnen naar het WK voetbal. Dan ben je lijfelijk aanwezig in het stadion waar het Nederlands elftal het opneemt tegen Tunesië, de laatste groepswedstrijd.
3: Dat kan natuurlijk de knaller worden.
2: Dat kan een hele belangrijke wedstrijd zijn.
5: En fluiten!
2: Aangezien Zweden natuurlijk met 5-1 over Tunesië heen
3: fluiten dan maar.
2: Zou het leuk zijn als het Nederlands elftal min of meer hetzelfde doet daar. Veel doelpunten, zou lekker zijn. Wil je erbij zijn? Wil je naar Amerika? Dan is dit je kans!
5: Oh!

Tahiti en the summer is magic. Nou, dat zul je weten ook vandaag. Met temperaturen oplopen tot zo'n 33 graden. En heet is het hier ook, vooral als je je hand op de telefooncentrale legt. Want we hebben de fluit laten horen, je weet wel deze. Dus ja, we zijn op zoek naar beller 538, want die gaan wij richting de Verenigde Staten sturen. We zitten

0: I don't wanna be Gavin DeGraw. 9:45 in de 538-ochtendshow. En de fluit, nou, hij heeft overduidelijk geklonken.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: En dat betekent dat wij wellicht iemand richting de VS gaan sturen.
2: Oh,
0: hoe leuk is dat? Dat je gewoon vanochtend opstond en nog geen flauw idee had. Ja. En dat je dan straks te horen krijgt dat je naar Amerika gaat.
2: Echt bijzonder.
3: Het kan.
0: Het kan, het kan. En ja, wij zijn druk op zoek naar bellen 538. Er komen dan heel veel mensen tegen die we aan de telefoon krijgen. En een van die mensen heet Jeffrey. Jeffrey, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Komt het Berkel en Roderijs, zie ik hier.
4: Oh. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Nou.
3: Ook al geen pretje.
2: Ik heb het idee dat er altijd file staat.
3: Berkel en Roderijs, ja.
4: Nou, het valt wel mee hoor, laatste tijd. We hebben een topweg nou hoor.
0: Oh, dus jullie zijn minder in de verkeersinformatie te horen?
4: Wij zijn minder in de verkeersinformatie te horen, denk ik. Maar dat moet Rick wel weten, toch?
0: Ja, je zit daar bovenop. Hey, Jeffrey, even over het WK. Volg je het een beetje allemaal?
4: Ik volg alles, ja, zeker weten.
0: Wat was de leukste wedstrijd tot nu toe?
4: Nou, toch al gisteravond. Engeland-Kroatië, denk ik.
0: Heb je zitten kijken naar de wedstrijd?
4: Ik heb zitten kijken, zeker weten.
0: En, hebben we daar de nieuwe wereldkampioen zien voetballen?
2: Nee. Wow.
4: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee, hè? Nee,
4: dat denk ik niet.
0: Wie maakt de grote kans wat jou betreft?
4: Ja, ik ben nu natuurlijk bij jullie in de uitzending, dus dan kan ik eigenlijk alleen maar Nederlands zeggen, natuurlijk.
0: Nee. Ja, je mag ook een andere, maar maken we kans?
4: Ja, kijk, maken we kans? Kijk, die eerste wedstrijd was natuurlijk niet zo best. Maar ja, goed, als je van Zweden wint zaterdag, ja, nou ja, waarom niet?
0: Ja.
2: En tot nu toe stellen de grote landen ook een beetje teleur in de uitslagen.
4: Ja, zeker weten. Veel verrassingen dit WK.
0: Nou, veel verrassingen, exact. Zullen we er nog maar eens een verrassing bovenop doen dan, Jeffrey?
4: Nou ja, kom maar door.
0: Je bent bellen 538!
4: Yes!
0: Je gaat naar Amerika!
4: Yes! Super bedankt, jongens!
0: Je wint twee kaarten voor de poolwedstrijd Tunesië-Nederland. 25 juni wordt die gespeeld in Kansas City. Inclusief reis, verblijf, $538 zakgeld.
2: Holy.
4: Waaai, wat moet ik zeggen?
0: Dankjewel.
4: Super bedankt, hè? Jeetje.
0: Hey, wat gaaf, hè?
4: Dit is echt super gaaf.
0: Met wie ga je naar Amerika?
4: Ja, met mijn vriendin natuurlijk.
2: Ja.
0: Gaat het ook wel.
2: Wat wil jij nou weer voor aardig zeggen? Dat is toch gaaf, man?
4: Ja, ik moet wel.
0: Jeffrey, als je thuis komt, dan ligt er ook nog een 538-bal klaar. Die krijg je van ons. En dat doen we ook nog als top on top. Of eigenlijk een 55-inch tv van Hisense. Krijg je dat ook nog?
2: Nee, joh, man. Ja,
4: oh, jeetje, man. Het houdt niet op.
0: Nee, het houdt zeker niet op. Dit is allemaal voor jou.
4: En 538, super bedankt.
0: Alsjeblieft. En zeg dat ook tegen Hisense. Want deze prijzen worden door hem verzorgd.
4: Super Hisense. Super fijne dag. Dankjewel.
0: Goeie reis, man.
4: Hey, dankjewel.
0: Hoi.

0: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight. Wij zijn volgens mij zo goed als rond vanochtend.
1: De 538 Ochtendshow, ja. Service Desk.
0: Bro, we hebben iemand naar Amerika gestuurd. We hebben geld weggegeven in het begin de dag met een mooi bedrag.
2: Ja, we hebben nog weer een Kamado weggegeven. WK-merjas.
0: Ja, volgens mij hoeven wij alleen nog maar even te vertellen. Nou ja, dat is niet zo makkelijk trouwens. Hoe laat vanavond het programma vandaag in site te zien?
2: Nou, ik hoorde dus Wilfred gisteren zeggen: wij zitten volgende week donderdag tussen 12 en 1 s'nachts.
3: Niet. Oh.
2: Wie gaat er in godsnaam dan nog?
3: Niemand!
0: Wilfred!
4: Ja, jongens, ik heb hetzelfde probleem in deze. Het was grappig. Johan Derksen kwam gisteren naar me toe. Hij zei: ik heb gehoord dat we volgende week vrijdag ook werken. Ik zeg, dat klopt, om 1 uur s'nachts. Dus, nee, dat is zo. Wij gaan eerst op donderdag van 8 tot 9 een uitzending doen. En dan moeten we tot 12 uur wachten. Want om 1 uur speelt, om 1 uur speelt het Nederlands elftal.
0: Ja.
4: Maar ja, kijk, als je ziet hoe die man al wegzakt. Ik trouwens ook hoor. Dus nu dan denk je, oogjes vallen bijna dicht. Maar dan zie je Johan dat ze helemaal wegzakken. René zakt dan helemaal weg op die bank. En dan moeten ze weer. Hè. Dan schrikken ze weer wakker. En dan gaan ze weer. Maar ja, die is wel heel extreem.
0: Maar even, is het een beetje te doen voor jullie? Zo 2 uitzendingen op een avond?
4: Nou, het is, kijk, jullie weten ook, als je aan het knallen bent, wil je doorknallen. Ja, weet je, in één keer wil je knallen. En dan knal je en dan moet je gewoon even helemaal niks doen. En dan moet je weer. En dan moet je jezelf toch even aanzetten, merk ik wel.
3: Twee keer knallen is altijd lastig.
0: Als er genoeg tijd tussen zit, is het...
4: dat zou ik net zeggen. We hebben genoeg tijd ertussen, dus wat dat betreft moet het wel lukken. En ik moet zeggen, gisteren hadden we hartstikke leuk. Ja. Orgel Joken nam de show over.
2: Ja.
4: En die ging vertellen hoe ze de was ophing en hoe ze gevallen was.
0: Dat was wel heel grappig.
2: Ik heb wel het idee dat nu het wat meer over voetbal gaat, dat René ook echt als een vis in het water is.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, dat is toch aan, echt zijn ding. Is echt zijn ding.
4: Maar dat zie je ook in voetbalpodcast. Hè. Die heeft met Kieft en met Jansen en Van Egmond. Dan staat hij aan gewoon. Dat is hartstikke leuk. Ik moet trouwens wel zeggen, het is heel goed dat we dit doen. Want ik kreeg gisteren een appje van Mona Keijzer. Die zei, zenden jullie deze weken niet uit? Ik zeg, sorry, zenden wij niet uit. Ja. We zitten 2 keer per avond. Oh, dat heb ik jullie net gemist. Maar hoe laat zitten jullie dan? Zeg, ja, dan moet je even luisteren naar 5 jaar.
0: Ja, heel goed.
4: Want anders kom je er niet uit. Nee. Dat is heel belangrijk.
0: Dus voor vanavond, ziet de uitzending eruit?
4: Okay. Even kijken hoor, eens even nadenken wat het vanavond is. Vanavond is het... shit, dan weet ik het echt niet meer.
2: Het is 8 uur.
4: Het is 8 uur volgens mij.
2: Ja,
4: 8 uur vanavond en 11 uur.
0: Oké.
4: Okay. Dat is het vanavond.
3: Dat is een latertje.
0: Ja,
4: dus dat is een latertje. Maar volgende week is het een echt latertje natuurlijk.
0: Kun je vast een beetje oefenen, maar bouw het langzaam op.
3: Maar rijdt Johan dan wel nog, als jullie zo'n late show, gaat hij dan toch nog naar Gollo?
4: Volgende week zei hij, gaat hij een hotel pakken.
2: Zo,
4: want we blijven ook in de studio zitten met het publiek natuurlijk. Hè. We moeten die wedstrijd kijken tot 3 uur s'nachts. Dus en dan begint bijna de volgende show alweer. Dus dan zijn we vrij op vrijdag, dat is waar.
2: Ik denk dat jullie Helene op de parkeerplaats tegenkomen.
4: Ja, dat denk ik ook. Dicht ook, ja. Maar het is wel een beetje verwarrend allemaal.
3: Het is wel leuk.
0: Ja, maar we loodsen onze luisteraars er wel netjes doorheen.
2: 8 uur
0: en 11 uur kun je vanavond kijken.
4: Mona Keijzer, heb je opgelet? Noteer, hè? Ja, belangrijk.
2: Dat ze opletten dan.
0: Oké, 8 uur, 11 uur. Wilfred, dankjewel. We spreken je weer.
4: Yo, tot snel weer.
0: En zometeen hier, na 10 uur, Dennis Ruijer en de 538 werkdag. Een hele fijne donderdag. Morgen zijn wij er weer met dan onder andere Rob Schepers.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië en Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevuld de borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Quick Wash

0: trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
3: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Volgens Omroep Brabant gaat het om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft... gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jezilkus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat precies betekent, dat is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan... is dat volgens Jezilkus belangrijker dan ooit. Een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest. Het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Ze konden namelijk zelfs in de holle stam klimmen. Maar daar heeft jaren geleden een eind heeft... Nou, jee.
7: Ja.
6: Zij konden zelfs dus in die boom gaan klimmen, maar dat mochten ze een paar jaar geleden niet meer. Nou, nu het weer. Veel zon en het wordt vandaag super warm. 27 tot 33 graden. Aan zee, daar blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer ook om en kunnen er stevige buien vallen. Ja, en daar kan ook een klap onweer bij zitten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Jij raakte gewoon in de war door Robin Hood. Jij zag ineens heel andere dingen voor je. Dankjewel, Flo. Situatie op de weg dan. A8 Zaandam, Amsterdam. Bij Zaandam 19 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 12. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort 10 minuten. A1 Hengelo, de grens van Duitsland bij de Lutte, 172,8, een flitser. En ook op de A4 Leiden-Amsterdam, ter hoogte van Nieuwe Wetering bij 21,4. A9 Haarlem-Alkmaar, Heemskerk, 57,3. En Oma Gent in het Hawaii-shirt, ook terug te vinden op de A12 Maren-Utrecht. Aan een pakje lauwe koffie bij Maren, hectometerpaaltjes 75,5. Zometeen hebben we Fio couriersdiensten in de vijf van het bedrijf... met onder andere Elton John, Dua Lipa en Direct.
8: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. Goedemorgen.

0: kan geen toeval zijn, hè? De helden van Direct the Rockers en er valt een stuk van de microfoon zo naar beneden op de mengtafel. Even voor de camera zo. Zo klinkt dat. Jordan My Blood.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Ik dacht, komt er nou een nachtvlinder of zo op me af? Ik kon niet herkennen wat het was, een stuk van de microfoon. Radio 538, Dennis hier, de vijf van het bedrijf. Daniel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er staat hier Fio Couriersdiensten, eigenaar van de hut.
2: Ja.
0: Wat goed, Daniel. Hoeveel mensen werken er voor Fio?
2: Samen met mijn man en mij zes.
0: Oké, dat is toch wel een flink aantal.
2: Een klein bedrijfje, ja nou.
0: En waar zijn jullie gevestigd?
2: In Os, ja, Bergen. Klein dorpje bij Os.
0: Het gezellige Bergen bij Os. En ja. Wat wordt er vooral gecoureerd?
2: Eigenlijk alles medisch, maar onze main business is apotheekbezorging.
0: Oké, ja, dat is een zeer belangrijk onderdeel van een schakel in de samenleving.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey Daniel, ja, wij sturen slagroomtaart, want een van jouw personeelsleden heeft jullie opgegeven, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. Fancy.
0: En de deal is dan dat wij een gratis slagroomtaart sturen voor iedereen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Dus ik hoop dat je dat lust.
2: Ja, zeker.
0: Ja, mooi. Dat komt
2: altijd goed, toch?
0: Ja, dat komt er dan zo snel mogelijk aan, Daniel. Gaan we regelen. En jullie zitten vandaag in de vijf van het bedrijf. Een hele mooie dag vandaag.
2: Nou, heel leuk. Dankjewel.
0: Mooie dag. Zet hem op.
2: Dank je.
0: Hoi, Daniel.
2: Fijne uitzending.
0: Fio Couriersdiensten is vandaag de gast in de vijf van het bedrijf. In de vorm van Daniel en haar team. En Christina Aguilera is hier. Dit is

0: Ja, in België zouden ze dan zeggen, de magie is in de muziek. Michael Jackson, Billie Jean van het legendarische album Thriller. Toeval wil dat wij hier in de studio... Ja, Rick Romeijn zet het altijd op, Omroep Max, Nederland in beweging. Het was een ochtendgymnastiek. Maar dat liep dus helemaal sync met Michael Jackson, Billie Jean. Ik heb het even op mijn Insta gezet, Dennis Ruijer, check dat even. Gewoon perfect in sync met de beat van deze Michael Jackson. Want Danielle van Vio Couriersdiensten is bij ons de gast. Of je dan net je eerste bijbaantje hebt voor de vijf van het bedrijf... of volgende maand de laptop dichtklapt en met pensioen gaat... alle harde werkers in Nederland mogen worden beloond. Dus geef je snel op, zoek wat liedjes uit met de collega's. Dan sturen wij gratis slagroomtaart naar de hut. En dat doe je via de 538-app. App downloaden, vijf liedjes erin, naam erbij van het bedrijf... en dan komt het helemaal goed, bellen we even terug. En dan zit je misschien wel morgen al in de vijf van het bedrijf. En de laatste voor Vio Couriersdiensten, Slim Shady, oftewel M&M. Dit is Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, or one opportunity,

0: Flo, ben je al een keer klaar of niet? Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, voor het is allemaal
1: niet.
0: Heel lief luisteren van beantwoorden
1: die,
0: die hebben meegedacht over de namen voor het hondje van Florentien. En die zit echt te rammen op de toetsenbord.
1: Ja, ik zie zoveel leuke Despo bijvoorbeeld. Of
0: Stitch.
1: Stitch zag ik net.
0: Die vond ik ook heel leuk.
1: Ja, echt. En ook even kijken, wat Churro komt ook vaak voor.
0: Churro,
1: voor
0: lekker
1: cookie.
0: Ook.
1: Leuk hoor. Max, Bo, Sam, Bubbles.
0: Ben je er al over uit?

0: van de klantenservice. Dennis van de muziekservice. Want zo meteen heb ik in de aanbieding Imagine Dragons on Top of the World ook Teddy Swims, Tones and I binnen nu en een paar tillen.
1: Vanochtend won 538 luisteraar Jeffrey een reis naar het WK voetbal.
2: Je gaat naar Amerika. Je bent wel een 538. Yeah! Voor de poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
3: Top, dankjewel!
1: Wordt jouw voetbaldroom straks ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538 Middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
1: Het WK voetbal beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense, innovating a brighter life.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: beklommen op de Mount Everest, hand omhoog. Dan ben je wel een top of the world, hoor. Imagine Dragons op 538 tijdens je 538 werkdag.
1: 538.
0: Ja, nog iets meer dan een week, hè. Dan is het zover. De 538.

0: muziekje, nostalgie. Natuurlijk ook de start van deze radiozender in de 90s. Jij bepaalt welke liedjes daarin thuis horen, dus stemmen via 538.nl. Maak je kans op een superkek 538 90s jack. Een superkek 538 90s jack, inderdaad, als je stemt. Het goede voorbeeld gegeven door Journey. Journey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een van je persoonlijke favorieten het lijstje ingestemd.
1: Oh.
0: Ja, en welk is dat?
1: Bob Marley, The Sun is Shining.
0: Sun is Shining, ja, lekker. En de sun is zeker shining vandaag. Temperatuur loopt lekker op. En we sturen jou een kek 538 90s jack.
1: Super, hartstikke leuk.
0: Mooi, mooie dag, Journey. Groetjes.
1: Dank je.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Wil je net als Journey kans maken op het jack? Dus even stemmen via 538.nl. Ja, het was even mijn eerste keer in Ibiza, weet ik nog wel, dat ik in een schuimparty belandde. En dit was toen nog een beetje underground, de hit van dat seizoen. Bob Marley en Funkstar Deluxe.

0: Toch een beetje een ode aan de ouderwetse verbrandingsmotor. Deze Marshmallow Cane Brown en put some miles on it. Zo'n buurman die heeft zo'n oude Chevy in de straat staan. Als je dan langs dat ding wandelt, dan ruikt hij ook lekker. Dus ik sprak die buurman van de week. Ik zei, wat ruikt dat lekker? Hij zei, ja, lekkere olie. Heerlijk. Put some miles on it. Veel appjes van luistervrienden met de grote vraag. Dennis, wanneer maak ik weer kans op die WK-trip? Moet je nog even geduld hebben. Vanmiddag bij Frank en Iron is het weer bellen geblazen. Voor die super mega dikke WK-trip naar Kansas City in de USA met z'n twee. Om daar live de WK-wedstrijd Tunesië-Nederland te kijken. Dat is inclusief reis, verblijf, $538 zakgeld. Een 55-inch tv en een 65 voetbal. Niet normaal toch, dat vanmiddag te winnen. Valentijn Pilarczyk, hij is een beetje de yogadocent van de sterren. En hij heeft weer een cryptische omschrijving van de volgende 538-hit.
1: Wandel op de goddelijke zonnestralen van het universum. En voel hoe jouw innerlijke vibratie naar het hoogste astrale niveau stijgt.
0: Mooi, dankjewel.
1: Laat alle aardse angst los. Want de kosmos fluistert dat het vanaf nu alleen nog maar spiritueel fantastisch gaat voelen. En onthoud.
0: Ja.
1: Ware verlichting bereik je pas echt als je luidkeels Don't It Feel Good naar de engelen scandeert.
0: Zo is het.
1: Dennis,
0: ja.
1: Kom er maar in.
0: Ik kom erin, inderdaad. De kritische omschrijving was natuurlijk van deze hit. Katrina and the Waves. Zeg je zomer op je radio, dan zeg je natuurlijk Walking on Sunshine.

0: maak je kans op 100 euro. Fieke is er voor het nieuws. Goedemorgen, Fieke.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto zo?
1: We hebben steeds meer SOA's en de Tweede Kamer wijst een opvallende schuldige aan.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroom...
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen...

0: op eneco.nl/verlicht.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
8: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
13: 538 Nieuws. 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. Er is meer bekend over een mogelijk explosief dat is gevonden in het Brabantse Nuenen, in een gebouw waar asielzoekers zouden komen. Het zou gaan om een vuurwerkmortier en een pijpbom. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien en seinden de politie in. In Nuenen is veel weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens regionale media gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan en die kunnen er nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. En dat het aantal mensen met een geslachtsziekte zo enorm groeit, is ook de schuld van influencers. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorboedsmiddelen en SOA's, meldt RTL. En een van die verhalen is dat condooms onnatuurlijk zijn. En dan nog het weer. Het wordt 27 tot 33 graden vandaag. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. En daar kan ook onweer bij zitten. En tot over het nieuws op 538.
15: Dankjewel, Fieke. Kortom, influencers nooit geloven. Verkopen alleen maar onzin. Dan 538 verkeer. A27 Breda, Gorkum bij de Merwedebrug. Ben je 25 minuten.

0: Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
6: Buenos dias.
7: Dennis Ruijer.
6: Ja, met Alex Warren, met een nieuwe ronde Stop or Go, met de Dance Smash Classic. En

0: Alex Warren, Fever Dream. Of hij heeft gewoon ergens paddenstoelen tegen gedronken. Dat kan natuurlijk ook.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, de zonnige donderdag Dance Smash Classic. Want de classic van vandaag staat eigenlijk symbool voor een wijze levensles. Het leven is geven en nemen. Net als in het verkeer met voorrang, zeg maar. En dat komt eigenlijk vooral omdat de DJ achter deze tune het allemaal niet zo nauw nam toen hij ermee bezig was. De Italiaanse held Benny Benassi, die regelmatig, als hij bijvoorbeeld in Amerika is, altijd op het fietsje aankwam waaien, produceert in 2011 een instrumentale track die op de post gaat naar Los Angeles. Daar zit namelijk Chris Brown, u weet wel van de boxles van Rihanna met zijn team, die er als test alvast een refrein opschrijven. Wanneer ze die terugsturen, is Benny eigenlijk meteen tevreden. Het was meer dan genoeg. De rest van het team drong erop aan dat er op zijn minst nog een coupletje of twee bijgeschreven moest worden. Benny dacht, weet je wat, ik negeer dit advies. In plaats van daar draait hij die track met alleen het refreintje in een dampende club. En toen het publiek al bij de tweede helft het refrein meestong, wist hij zeker, dit is een hit. En dat is vandaag de Dance Smash Classic. Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People.

0: Ja, Buzz Lightyear en zijn konuiten nu weer te zien in die Toy Story 5 natuurlijk. Taylor Swift maakte deze soundtrack. I knew it, I knew you. En Taylor, dat is wel bijzonder, die was heel jong en toen wist al wat ze wilde.
1: Everyone's like, yeah, you should do what you love. And this is what I love, this is what I feel I was meant to do.
0: Ja, I feel that I was meant to do, dus 14 jaar was ze hier, hè. Liedjes schrijven of gewoon performen. En nu gewoon wereldster nummer 1. Het is 58 met de 58 werkdag voor de donderdag. Ik zie Silan, als ik het goed uitspreek, die is aan het dak dekken. En dat gebeurt in Rotjeknoord in Rotterdam 010. Lekker bezig, Sil, mooi uitzicht. Dankjewel voor de foto in de 58. 100 euro hier in de kluis ook. En die wil ik zo meteen graag weggeven als je meespeelt met Stop or Go. Geef je op, je voornaam en go appen met de 58.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Getallen horen is centen scoren.
4: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5.000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
7: Kippie. Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
10: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
14: Precies! Worstje?
13: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
14: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
13: Nee,
14: meerdere
13: nee,
14: worstjes.
13: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
14: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
13: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
14: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
13: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
17: 18+ speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
22: 538. Dennis Ruijer.
23: Ja, Milan F. Tonight. Dennis, wil je deze draaien voor mijn ex? Sweet but psycho.

0: Carl Smith, Niall Horan en Drive Safe. Stop or go. Hey Marloes.
1: Goedemorgen, Marloes.
0: Goedemorgen Marloes. Hoe maak je het vandaag?
1: Ja, goed. Geniet van het zonnetje.
0: Ja, lekker. Je hebt een vrij dagje.
1: Ja, klopt. Heerlijk.
0: Ja. Ja. En wat doe je als je niet vrij bent?
1: Ik zit in de politiek.
0: Je zit in de politiek? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: En is dat lokaal of landelijk?
1: Ja, dat is lokaal.
0: Oké, voor IJmuiden en omgeving.
1: Ja, Velsen.
0: Velsen is dat dan, hè? Inderdaad, ja.
1: Klopt.
0: Want woon je in IJmuiden, ja, dicht bij zee natuurlijk, maar is het echt IJmuiden aan zee of zit je een beetje verderop in het dorp? Waar zit je?
1: Ik zit een beetje in het midden, in het centrum.
0: Oké, wat leuk. Nou, helemaal goed. Marloes, je gaat meespelen met Stop or Go.
1: Ja.
0: Je krijgt zometeen 1 minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorieën en je hebt gekozen voor topografie.
1: Klopt.
0: Nou, wat leuk. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dat is mooi. Ik hoor een kleine twijfel, maar we gaan gewoon van start. Dat zou ik ook zeggen als ik tandarts was. Laten we maar beginnen. Marloes, vraag 1. Welke stad wordt ook wel de Big Apple genoemd?
1: New York.
0: Nou, dat is het goede antwoord. €20 verdiend. Wat ga je doen?
1: Go.
0: De tweede vraag, Marloes. Welke bergketen ligt tussen Frankrijk en Spanje?
1: Pyreneeën.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Teller loopt op naar €40 in de studio voor Marloes uit IJmuiden. Stop or go?
1: Go.
0: Vraag nummer 3. Van welk land is Ankara de hoofdstad?
1: Turkije.
0: Ja, die is ook helemaal goed. Durf je een 4e na die €60? Of zeg je nou, het is genoeg?
1: Laten we het gewoon doen.
0: Lekker, vind ik de goede instelling ook. Vraag nummer 4. Welke rivier stroomt er door de stad Londen?
1: Thames.
0: Ja, ook die is goed. €80 in de pocket. Zeg het maar.
1: Mm. Ja, ik ga gewoon door.
0: Alles of niks. Ah, lekker, Marloes. Ja. Goed bezig, hoor. Jij bent een goeie voor die politiek daar. Ik hoor het al. Vraag nummer 5. Uit hoeveel staten bestaat de VS?
1: 50.
0: Ja, dat is goed antwoord.
1: Yes. Ik twijfel nog.
0: Oh, lekker hoor. Gefeliciteerd.
1: Heerlijk. Dankjewel.
0: €100 verdiend met Stop or Go. Yes. Nou Marloes, en je bent nu op de Nationale Radio. Wat is het belangrijkste punt wat aangepakt moet worden in IJmuiden?
1: Veiligheid.
0: Veiligheid, mooi.
1: Ja.
0: Allemaal even meeluisteren. De veiligheid in IJmuiden. Dat staat hoog op de agenda bij Marloes. Dankjewel voor het meespelen, Marloes.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: En een mooie dag vandaag. Hè. Geniet ervan.
1: Jij ook.
0: Hoi, groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei.
2: Nossa!

0: 12.000 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland. Ja.
5: Vanmiddag weer, hè, rondje. Kan je richting Amerika.
6: Hey, 538.
5: Hey, hallo, bravo. We gaan wel lekker tegenaan met Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Alan Walker.
1: Ja, liefdesverdriet heeft nog nooit zo lekker geklonken. Je hoorde Heartbreak Melody bij 538. Oké, het wordt vandaag 338.000 paden. Dus even een beetje zomerse muziek, anders denk ik... Ja, ik kan ook Mariah Carey doen met All I Want. Dat is gewoon raar, laten we eerlijk zijn.

0: officiële thema van het WK voetbal. En ja, jij kan er nog steeds bij zijn, het WK voetbal vanmiddag. Kaarten voor Nederland-Tunesië te winnen. De wedstrijd in Kansas City in de middagshow hier bij 58. Irene, wat wil je zeggen?
1: Net een nieuwe auto opgehaald. Dus het is perfecte muziek.
0: Ja, dat dacht ik. Even lekker die subwoofers testen in de nieuwe Hyundai. Ik begrijp het. Met Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: je zou zijn.
1: With our eyes closed.
0: Zo is het.
2: High 538.
0: Dit is je kans om even wat collega's een high 538 te geven. Spreek je high 538 in de app. Kijk, dat klinkt zo. Dat is Madelon van gisteren.
3: Ik geef een high 538 aan Femke, Janine en Karin. De collega's van Veilig Thuis IJsland. En waarom? Wij gaan lekker uit eten vanavond in Zwolle. Groetjes. Doei doei.
0: Ja, hartstikke. Ik hoop dat het lekker eten was. Ja. Heb je ook een high 538 van wat collega's? Spreek die even in. Begin je bericht met ik geef een high 538 aan. En dan kan je even... ja, je tekstje doen. Via de app van 538 kan je inspreken. En dan hoor je hem zo hier. Net als J-Lo met Save Me Tonight.
4: Vanochtend won 538-luisteraar Jeffrey een reis naar het WK voetbal.
0: Je gaat naar Amerika. Je bent wel een 538. Ja! Voor de poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
5: Top, dankjewel!
4: Wordt jouw voetbaldroom straks ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538-middagshow. Win.
6: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
4: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
6: En je gaat naar de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
4: Het WK voetbal beleef je met Radio 538.
6: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Altap.
14: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
22: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus Alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
0: Even lekker in de 538e versnelling met

0: 4.
1: Louis!
2: Ik wil graag een high five dag geven aan mijn maat Joris uit Eindhoven, waar die hele dag lekker op zijn dakterras loopt te stinken. Goed bezig, Joris.
1: Goed bezig. Karin.
3: Ik geef een high five aan mijn dochter Daisy, omdat ze me zo fantastisch helpt. Omdat ik bijna niet overeind kom met mijn knie.
1: Oeh, wetenschap. En René?
4: Ik geef een high five 3-8 aan Darwin, Silva en zijn vader. En Christy de Ruiter natuurlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, hoe kan je die nou vergeten? Even het zonnetje binnenlaten met Ricky Martin.

0: Sander. Olivia Dina, Rain Me In bij 538. Heb je vanochtend de 538 ochtendshow gehoord waarin Jeffrey zomaar even WK-tickets won? Hij gaat naar, nou ja, tegen maar. Je bent bellen 538!
1: Yeah!
0: Dat is toch een mooie reis, zeg, naar de wedstrijd Nederland-Tunesië. En jij kan ook twee van die tickets winnen vanmiddag hier in de middagshow bij 538.

absoluut niet ontbreken in die lijst. Laat het weten. Stuur je favorieten door via 538.nl. Dat heeft Michel ook gedaan. Michel, jij wint dankzij jouw stem een officieel exclusief 538 90s training jack. Wil je ook zo'n jack winnen? Stem dan mee voor de 90s top 1000 via 538.nl. En waar heeft Michel...

0: Je voorproefje voor de 90s top 1000 die je vanaf volgende week vrijdag hoort hier.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren!
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet. Een tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo.
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Pak eens een podium.
15: Pak eens een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pak eens een podium.
17: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Obeling, alles voor kampeergeluk.
20: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
19: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
21: Alles voor kampeergeluk.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
25: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevuld. Vul de borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal lokale media melden dat. De politie heeft het nog niet bevestigd. Wel dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. Burgemeester Roelien Kamminga heeft gereageerd en noemt het een tragische gebeurtenis. De explosieve opruimingsdienst is bezig met het onschadelijk maken van explosieven die zijn gevonden in een nieuw AZC in Nuenen in Brabant. In het gebouw zouden deze zomer asielzoekers moeten komen. Veel mensen in Nuenen zijn daar tegen. Er werd al eens brand gesticht en zijn veel boze brieven gestuurd. De burgemeester van Nuenen noemt het onacceptabel dat er explosieven lagen, ook vanwege de veiligheid van andere mensen. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Irans schepen nog aan die er doorheen wilden varen. En op een begraafplaats in Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van de nabestaanden verplaatst. Dat meldt RTL. Vorig jaar kwam begraafplaats Essenhof al in opspraak. Toen bleek dat er tientallen kisten waren geopend. Nu blijkt na onderzoek ook dat er lichamen zijn verplaatst van Dubbeldam naar deze begraafplaats in Dordrecht. De nabestaanden wisten er niks van. Het had allemaal te maken met dat bepaalde lichamen niet snel genoeg waren vergaan en daardoor niet in een algemeen verzamelgraf terecht konden. Het is niet meer te achterhalen welke 21 overledenen precies zijn verplaatst. De gemeente Dordrecht biedt excuses aan. En dan nog het weer. Het warmt snel op en het wordt maximaal 27 tot 33 graden vandaag. Vanavond kans op een stevige onweersbui met windstoot. Dat is het nieuws op 538.
6: Dankjewel. Even kijken naar de weg. Ja, via de A1 en A12 naar Duitsland. Je weet het. Grenscontrole. 10 minuten bij je reis optellen. Dan de A4 Rotterdam Den Haag voor Delft. Pechgeval 20+. De A12 Arnhem-Utrecht voor Knoop het Grijshoord. 25 minuten komt door pechgeval op. En de A15 Nijmegen-Gorkum.
5: 20 overledenen precies zijn verplaatst. De gemeente Dordrecht biedt excuses aan. En dan nog het weer. Het warmt snel op en het wordt maximaal 27 tot 33 graden vandaag. Vanavond kans op een stevige onweersbui met windstoot. Dat is

0: in de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Rijkenvoort, kwartiertje extra. Controles A1 Hengelo-Duitsland, 172,8. A9 Haarlem-Amstelveen, 29,3. A16 Dordrecht-Breda, 49,2. A58 Breda-Berg op Zoom, 58,7. En de A73 Venlo-Echt, 10,5.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
5: Kan wel eens heel belangrijk worden, die wedstrijd. Ja, je weet natuurlijk niet hoe het allemaal vergaat op het toernooi, maar je kan er wel bij zijn. Vanmiddag in de middagshow, Jan kan zijn tickets. Nu, Shaboozie!
6: Let's go, jongens!

0: Roxette. En de Joyride bij 58. Morgenmiddag rond, rond 12:30 zo'n beetje weer een nieuwe editie van de dingen die, dit doen we altijd op vrijdag, dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of in een situatie, maar ook in een sekstape. Het moet hetzelfde dingetje zijn. Heel even terug naar vorige week, een beetje weet je waar het over gaat.
1: Dingen die.
0: Vorige week dingen die je kan zeggen tijdens een verbouwing.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Even een paar dingen die we binnenkregen. Dit was Ronald.
2: Poeh, wel een beetje stoffig hier hoor.
0: Een beetje stoffig hier. Wat zei Jarno? Die zei dit.
3: Shit, het begint te lekken. Het
0: begint te lekken, ja. Soraya.
4: Ja, die moet nog even opstijven.
0: Die moet nog even, dat kan je gewoon zeggen bij een verbouwing. Maar ook in een sekstape. Bas.
5: Hé, Hans. Je hebt veel te groot voorgeboord, joh.
0: Veel te groot voorgeboord, natuurlijk. En Kimberly die zei...
6: Zal ik beginnen met afwerken?
0: Ja, dat zijn allemaal dingen die je kan zeggen op een verbouwing, maar ook in een sekstape. De laatste die kwam van Ferry, die zei dit. Wat kan je zeggen tijdens een verbouwing, maar ook in een sekstape?
7: Kom op, jongens. We raggen hem er nog even gauw in voordat het weekend is.
1: Dingen die...
0: Morgen is dus een nieuwe editie rond 12:30. Dan kan je meedoen met dingen bedenken voor dingen die je kan zeggen tijdens een personeelsfeestje. Maar ook in een sekstape. We gaan van inspiratie op doen. We hebben vanavond hier personeelsfeestje. Dus kijk even kijken wat er allemaal zo om me heen gezegd wordt.

0: ook als dat je artiesten niet goed kan verstaan wat ze nou eigenlijk zingen. Kijk, in dat liedje van Olivia Rodrigo die je net hoorde, Drop Dead. Ja, daar zit geen woord Frans bij, dat snap je wel. Het gaat over de ex. Maar ik heb het heel vaak en ook vaak bij Sean Paul. Sean Paul's teksten versta ik ook nooit. Daarom legt hij hier even zelf uit wat hij nou eigenlijk zingt.
1: I'm singing actually in this Gallem Schillaci. Back in the day there was an Italian footballer called Schillaci in Jamaica. Like, yo, if you're good at what you do, you're a Schillaci. I'm good at the ladies. It's actually 5,000,040 naughty shorty. I was referring to the amount of fans that I presumed that I had worldwide.
0: Mooi, hè? Legt hij het hier zelf uit? Ik versta het nog steeds niet.

0: Benson Boone, altijd lachen met Benson. Ja, altijd goed met Benson Boone. Stop or go. Nu met Onderstopper Go. Zometeen, je kan 100 euro winnen in 1 minuut. Moet je wel alle 50 vragen goed hebben in de door jou gekozen categorie. Heb je 1 vraag fout, ben je alles kwijt. Maar je mag ook stoppen. Na elke goed antwoord mag je stoppen en zeggen, nou, ik neem genoegen met het geld dat ik tot nu toe verdiend heb. Wil je proberen? Wil jij de kandidaat zijn in Stop or Go? Meld je aan als kandidaat. Heb je naam en go in de 538-app. Offenbach komt er ook aan zo, miles away.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45, Rob Schepers en de Week in One-Liners.
2: Apenhul heeft de 43-jarige orang-oetang Kevin in laten slapen, maar niet nadat ze eerst nog snel zijn sperma hadden veiliggesteld. Blijft natuurlijk bijzonder om te realiseren dat wij afstammen van dit soort uitgezakte primaten met een dikke nek en een opgeblazen kop. Aldus Peter Gillis.
1: De 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal. Kippie.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik. Gamma!
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
23: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: 538 Lindo Duval.
2: Even een stukje energie voor je. Of een mag Miles Away kan wel in deze.

0: De man met de naam als een James Bond-character, Shawn Mendes. En Camilla Cabello natuurlijk. Señorita hoorde je bij hier. Stop or go. Hey Mark.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lekker aan het schilderen in Nijmegen.
1: Ja.
0: Binnen of buiten?
1: Binnen gelukkig.
0: Ja, dat is wel fijn binnen. Zo, wat moet je schilderen?
1: Maar het is nog warm.
0: Ja, dat snap ik, ja. Wat ben je aan het schilderen?
1: Duschplafonds, renoveren.
0: Oh.
1: En dan mag ik
0: duschplafondjes. Oh, dat is wel lekker. Kan je af en toe even de douche aanzetten ook?
1: Ook ja.
0: Even lekker koelen.
1: Zeker.
0: Ja. Mark, we gaan een stop or go doen. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Als je ze allemaal goed hebt, heb je 100 euro. Jouw categorie is sport, die heb je gekozen. Ja. Na elke vraag die je goed hebt, mag je zeggen stop or go. Als je doorgaat, zet je alles op het spel wat je hebt.
1: Yes.
0: Als jij go zegt, dan gaat de tijd in.
1: Go.
0: Wie is de nieuwe trainer van Feyenoord?
1: Giovanni van Bronckhorst.
0: Ja, dat is makkelijk, hè? Even makkelijk om in te komen. Stop or go.
1: Go.
0: Go. Hoeveel doelpunten heeft de Portugese held Ronaldo al gescoord op dit WK?
1: Nul.
0: Nul, ja. Niet al scoren toe. Stop or go.
1: Go.
0: Go. Nu worden ze wat moeilijker, zie ik. Wat is de stand bij tennis als het juice is?
1: 40-40.
0: 40-40, heel goed. Ja. Ja.
1: Go.
0: We gaan nog eentje verder. Welke bekende skateboarder verbond zijn naam aan een videospel dat in 1999 op de markt kwam?
1: Tony Hawk.
0: Tony Hawk, ja. Heel goed. Heel goed. Durf je het aan, die vijfde?
1: Nee, ik stop ermee.
0: Je ja, heel goed. Heel verstandig. Heel verstandig. 80 euro in de pocket.
1: We gaan zaterdag iets leuks doen met vrienden, voetballen kijken. Dus dan kan ik het mooi aan uitgeven.
0: Heel goed, jij bent heel verstandig bezig. Hartstikke goed. Hey, succes met het schilderen daar zo en veel plezier bij de wedstrijd zaterdag.
1: Komt helemaal goed, fijne dag. Stop for
0: now. Soms moet je ook weten wanneer je stopt, hè. Dat is absoluut een voordeel. Dan kan je ook gewoon 80 euro opleveren, zoals in dit geval goed geregeld. Nieuwe ronde stop or go vanmiddag bij Floris. Nu Natalie Imbruglia. Dit is Storm.

0: heerlijke, lekkere breakdance beuker voor de kermis. BB Rexha en Fadeless. En New Religion bij 538.
1: Ja, maar met die zooi.
0: Ja, natuurlijk. Ja, waarom ook niet? Het is ook maar 30 graden, joh. Kun je uitschelen. Sean Kingston zingt de zomer. Beautiful Girls, nu bij jou 538.
2: Radio 538.

0: €97 euro. Of €197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Altap.
4: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: 538 nieuws.
22: 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Er werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun dochter van 13 is opgepakt. Politie gaat uit van een misdrijf. Buurtbewoners zeggen dat ze 's nachts een knal hebben gehoord. De dochter zit in beperkingen, mag alleen contact hebben met haar advocaat. Na een wilde politieachtervolging is vanmorgen vroeg in Den Haag een joyrider van 14 opgepakt. Hij had een bestelbusje gestolen. Toen hij de politie zag, ging hij er letterlijk met piepende banden vandoor. Bij een achtervolging raakte hij geparkeerde auto's en vloog hij bijna uit de bocht. Ook reed hij een politieauto aan. Uiteindelijk werd de jongen van 14 klemgereden door de politie en er raakte niemand gewond. De planning voor een asielzoekerscentrum in het Brabantse Nuenen gaat vooralsnog gewoon door. Dat zegt opvangorgaan COA tegen Omroep Brabant. Vanmorgen werden er explosieven gevonden in het pand waar de mensen moeten worden opgevangen. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Volgens het COA is er, net als altijd, veel aandacht voor de veiligheid. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat deze zomer drones inzetten om te controleren op hittestress bij dieren. Dat meldt NOS. Niet alleen mensen kunnen last krijgen van de warmte, maar koeien, varkens, schapen en paarden ook. Veehouders zijn verplicht hun dieren voldoende beschutting en drinkwater te bieden. De drones moeten de NVWA helpen daarop toe te zien. En dan nog het weer. Het wordt maximaal 27 tot 33 graden vandaag. Vanavond kans op een stevige onweersbui met windstoten. En dat was het nieuws op 538.
24: Allemachtig gewoon hitte. Lekker, maar ook wel even lastig. Maar goed, dankjewel Fieke. Even kijken.

0: kijken naar de weg. 58 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijzeoord door een vrachtwagen met pech 22. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein door voorwerp op de weg 27. Verderop de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Grijzeoord 15. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1. Hengelo richting de Duitse grens. Hectometerpaal 172,8. Verderop de A1 Amersfoort-Barneveld 52,2. En de A9 Alkmaar-Haarlem 67,8. A10, dat is de ring Amsterdam, Nieuwemeer richting Diemen 14,8. En de A12 Maarn-Utrecht 75,5. A28 Zwolle-Amersfoort 60,7. En de A58 Goes-Vlissingen in beide richtingen 153,5. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With the OG's.
4: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
5: Molenaar.
3: En een bijzondere tip om een mooi strak zomerfiguur te krijgen. Hoor je zometeen na de pauze. Dit is Magnetic.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love, Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een bijzonder bericht vandaag. Een lekkere, strakke summer body. Hoe kan kleur je helpen om dat te krijgen? Het is niet de kleur van je kleding trouwens. Hoe het wel in elkaar zit, hoor je over 6 minuten na Topic en Becky G. Bij 538.

0: Seal en Crazy. Oké, let jij goed op wat je eet?
1: 538.
0: Ja, ik heb het wel hoor, meer de laatste tijd. Ik zit toch dat er wel een kilootje of 5 vanaf kwam bij me. Ik sta elke dag op de weegschaal, is toch elke dag weer schrikken. Ik ben meer aan het sporten de laatste tijd, minder snacken. Ja, blijkt toch ook wel lastig hoor. Elke ochtend op de weegschaal, er is er weer weinig gebeurd. En ik denk, ja, wat moet ik nou nog doen? Het schijnt trouwens, ik heb het even opgezocht, dat ongeveer de helft van de Nederlanders zichzelf eigenlijk iets te dik vindt. Dus mocht je dat ook hebben, we zijn niet de enige. Gelukkig, dat scheelt, we zijn samen. Nu las ik daar ook een bericht over. Kleuren hebben dus invloed op wat je eet. Dat is iets onbewusts, maar de kleur van je eten bepaalt of je denkt dat je een gezonde keuze maakt. Groen is bijvoorbeeld een hele gezonde keuze in je hoofd. Rood is dan weer ongezond. He, de kleur van je eten. Dus stel, je hebt 2 pizza's voor je neus. De ene is groen van kleur en de andere is rood van kleur. En je wil dan gezond kiezen, dan pak je dus zeg maar de groene. Dat is dan wat er gebeurt. Ja, dat hoeft dus niet te betekenen dat het ook gezond is. Het beste is om toch nog even op de verpakking te gaan kijken voordat je het gaat eten. Maar ik snap nu wel ineens waarom ik altijd zo verbaasd ben dat ik weer 2 kilo zwaarder ben de dag nadat ik van die groene flesjes bier heb gedronken. Dat zal het zijn. 538 met Kensington en Living 4.

0: Of My Life, Radio 538. Floris hier. Louis Fonsi hoor je zo meteen. Lekker met een lekker zomernummertje. Hij zingt in het Spaans, want ja, het is een zomerhit. En dat Spaans, daar is wat bijzonders mee aan de hand. Wat is de grote overeenkomst tussen Spaans en Japans? Hoor je zo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
3: Ja! 538 Festival Onderdag.
4: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: AMB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Mmm.
15: King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
21: 538, Floris Molenaar.
0: Met over 6 minuten. Waarom houden ongeduldige mensen van Spaans?

0: Luis Fonsi, Radio 538. Eche me la culpa. Ja, misschien heb je dat ook hoor. Als je Spaanstalige muziek hoort, dan is het gewoon in één keer 3 graden warmer. Heb je dat ook? En die konden we nog wel even gebruiken vandaag, hè, met die 33 graden. Zo. Dat Spaans, daar is trouwens wat bijzonders mee. Ja, je hebt dat vast wel een keer. Dat je bijvoorbeeld haast hebt en dat er dan iemand een verhaal tegen je begint. Maar daar komt maar geen einde aan. Punten, komma's, maar vooral geen eindpunt. Dat je denkt van...
1: Mand.
0: Mand. Korter.
1: Mand.
0: Ja, dat inderdaad. Nou, in Spaans hebben ze daar dus niet zo snel last van. Dat is namelijk samen met het Japans onderzocht de snelste taal ter wereld. Hoe wordt dat nou onderzocht? Hoeveel lettergrepen kun je per seconde uitspreken in een taal? Nou, in het Spaans en in het Japans is dat bijvoorbeeld 7,8 lettergrepen per seconde. En in het Nederlands, even voor jouw beeld, 4,5. Dus wij hebben echt veel langer nodig om dezelfde woorden uit te spreken bijna. Dus in Spanje kunnen ze zeg maar veel meer woorden uitspreken per seconde. Meer tijd over voor bijvoorbeeld een siesta dan. Daar komt dat natuurlijk vandaan. Lang verhaal kort. Nou, dat is dus zeg maar precies waar die Spanjaarden heel erg goed in zijn. Lang verhaal kort. 538 met Kena, zometeen naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: Taylor Swift, de favorite van deze week. I knew it, I knew you.
1: De 538.
0: Oké, zie je jezelf al staan op dat eerstvolgende 90's feestje dat je hebt, zo'n themafeestje, en dat je dan de enige bent in de zaal met het exclusieve 538 90's trainingsjack aan. Ja, zo'n groen-paarse klapper waarmee jij echt even helemaal de blitz maakt op dat feestje. Hé, dat jack kan van jou zijn als je naar 538.nl gaat, je stem uitbrengt voor de 90's top 1000, die hoor je vanaf volgende week vrijdag op 538. Ja, heb je gestemd? Dan bestaat de kans dat we je terugbellen en dat we je dat jackie gaan uitdelen. Peter aan de telefoon.
2: Hoi, goeiedag.
0: Oh, ik heb met jou te doen vandaag, zeg.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dan met dat warme weer en 33 graden. En wat ben je aan het doen vandaag?
2: Nou ja, ik werk in een bakkerijfabriek.
0: In een bakkerijfabriek?
2: Dus dan wordt het nog eens een keer dubbel zo warm, hè.
0: Hoe warm is het bij jou binnen?
2: Oh, goed, ik heb het niet gemeten, maar warmer als buiten.
0: Ja, ik hoor het aan je.
2: Ja, nou, dat is een standaard.
0: Je zweet ook uit je stem.
2: Ja, klopt.
0: Hopelijk krijg je wel wat verkoeling van de 90's muziek. Jij hebt je stem denk ik al ingeleverd. Was je er snel uit?
2: Ja eigenlijk wel.
0: Oké, ben je...
2: ik ben in die tijd ook DJ geweest.
0: Oh!
2: En gewoon draai ik dan gewoon voor de leuk hoor.
0: Ja.
2: Niet voor een radio of zo.
0: Ja.
2: En dan draai je deze soorten muziek natuurlijk.
0: Dat
2: is jeugd.
0: Wat is nou echt een... Wat draaide je dan zoal? Noem eens even drie nummers die het altijd goed deden in de 90's.
2: Nou ja, kijk, in de zomer ga je toch wel naar een Big Going to Ibiza en dat soort gein.
0: Ja.
2: En ook wel nog een stukje verder terug, ook wel de Disco Dance Classics.
0: Ja.
2: Zeg wel de disco, maar ja, vooral ook wel de happy hardcore. Ja, dat was natuurlijk helemaal hot in die tijd.
0: Oh, Peter, ik hoor het al. Jij bent echt een 90's kenner.
2: Ja.
0: Lekker. Hey, je hebt je stemlijstje al ingeleverd. Dat betekent dat wij een fantastisch groen-paars exclusief 90's trainingsjack je kant op gaan sturen.
2: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: En zullen we even iets van je stemlijstje draaien?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Waar heb je zin in?
2: Ja, doe dan maar snel.
0: Ja, dat snap ik met jou. Dat je een beetje sneeuw wil.
2: Ja, begrijp hem.
0: Hou je hoofd koel. Hij gaat voor je draaien en werk ze nog.
2: Dankjewel. Yo, dank je. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the madness, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: 8. Iris zometeen met nieuws over, ja, over het WK voetbal en vooral de drinkpauzes, hè?
1: Ja, de meningen zijn verdeeld, hè? En je hoort zo of we die nog vaker gaan zien.
0: Oh!
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren!
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.
12: 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Even 30 jaar op z'n bed.

0: vergetelijke zomer.
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
7: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
8: De leeuw komt eraan.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een stel uit Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze werden ontvoerd. Oekraïne heeft een massale droneaanval op Moskou uitgevoerd. Er zijn bijna 20 gewonden. Onder meer een olieraffinaderij is geraakt en daar was meteen brand. Het zorgde voor dikke zwarte rookwolken. Daardoor gingen de luchthavens dicht en het is een vergelding voor de aanval op een historische kerk in Kiev, zegt Zelensky. Bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt ook voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mailtje gekregen dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt namelijk ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het flink gaan onweren. En de drinkpauzes die de FIFA heeft ingevoerd op dit WK, op de helft van elke helft, daar is niet iedereen enthousiast over. De UEFA gaat het in ieder geval niet overnemen in hun toernooien en competities. De Europese Voetbalbond blijft bij de huidige regel. Alleen bij hoge temperaturen kan de scheidsrechter een drink- of afkoelpauze inlassen. Krijg je nog het weer? Ja, het is zonnig en rond de 30 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer en het blijft warm. De temperaturen liggen rond de 20 graden van

0: 8. Morgen nog warmer dan vandaag. En tot zover het 538 nieuws.
1: Iris, dankjewel. Even samengevat het weerbericht.
2: Whatever wear, it's gonna be hot.
1: Ja, het wordt gewoon overal warm. Overal warm.
0: Absoluut.
1: Overigens, goed om wel even zelf een drinkpauze in te lassen tijdens je werk. Zorg dat je niet oververhit raakt vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 13 minuten. A28 Zwolle-Hoogeveen bij Zuidwolde, 50. En de A32 de laatste. Heerenveen-Meppel bij Steenwijk-Noord door een auto met pech. Een kwartiertje sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Hectometerpaal 172,8. A6 Lelystad-Muidenberg, 72,1. En de A12 Ede-Arnhem, 125,6. A16 Rotterdam-Dordrecht, 27,8 en de A28 Zwolle Amersfoort 60,8. Volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
2: Floris Molenaar.
3: Nou, misschien heb je het warm vandaag. Maar...

0: Afrojack in My World. Heb je hem al gehoord vandaag?
1: 538.
0: Ja, de zin? De zin? Wat is het warm, hè? Oh, ik ben blij. Mijn vriendin die heeft me vanmorgen nog even voor gek verklaard. Toen ik in mijn lange, dikke, zwarte spijkerbroek en twee lagen op de bank zat. Heb je enig idee hoe warm het is, joh, gek vandaag? Ik ben blij. Korte broeken donderdag is het geworden. Heerlijk. Ja, het is warm vandaag. Dat mogen duidelijk zijn. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Maar het kan altijd nog warmer. Ik las daar een bericht over vandaag. De hoogste temperatuur ooit gemeten in de Dasht Elut woestijn. Ik was er nog nooit geweest, maar dat is in Iran. Daar is dus ooit 80,8 graden Celsius gemeten. 80,8 graden Celsius. En wij zitten hier met 33 te puffen. En, kan je er iets bij voorstellen? 80,8 graden Celsius? Dat is echt huilen. Dat is vreemd. Al ja, ik moet zeggen, dan komen er denk ik geen tranen meer uit je ogen, maar gewoon stoom.
2: Nieuw. Dit is Nieuw bij 538.
3: Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.
2: Jouw hits. Jouw 538.

0: extra lekker met het warme weer. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Summertime bij 538. Krijg jij vandaag nog net zo goed nieuws als Jeffrey vanmorgen?
1: Je bent bellen 538! Yeah!

Leuke is, vanmiddag in de 538 middagshow met Frank en Eigen nog een keer kans op die wedstrijdtickets. Hoor je de scheidsrechters fluit? Dan bel je 0909 3000 538 voor jouw kans op die tickets voor Tunesië-Nederland.

0: Justin Timberlake, 538, Can't Stop the Feeling.
1: Stop for now.
0: Lekker zeg, met dat warme weer eventjes 100 euro scoren. Het kan jou gebeuren binnen nu en een kwartiertje, zullen we zeggen. Nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken. 1 minuut krijg je de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus, even snel rekenen, maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, kan dat bedrag dus maximaal 100 euro worden. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Dus ja, dat is het risico. Vind je het leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij en rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. En geef daar Go plus je voornaam door voor jouw kans op die 100 euro.
1: Vanochtend vond 538-luisteraar Jeffrey een reis naar het WK-voetbal.
2: Je gaat naar Amerika! Je bent wel een 538! Yeah!
3: Voor de poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
4: Top, dankjewel!
1: Wordt jouw voetbaldroom straks ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538-middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.

0: met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ook bij Plus. Plus Paribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
18: Praxis.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
1: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
23: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: for go. Judith, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hou je het een beetje uit met de warmte?
1: Nou, nog net.
0: Nog net, maar ik heb me laten vertellen dat jij hoeft helemaal niet te werken vandaag.
1: Nee, dat klopt.
0: Oh,
1: ik heb wel lekker weekend.
0: Nou, kijk eens eventjes. En hoe breng je de tijd dan door in die warmte als je al lekker weekend hebt?
1: Nou, voor de ventilator en dan te weinig doen.
0: Ja, klinkt als een goed advies. Klinkt als een goed advies.
1: Ja, we hebben een tuin op het zuiden, dus dat is niet uit te houden. Nou.
0: Oh nee, een soort broeikas.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, hou je hoofd koel vandaag. Hopelijk heb je nog een beetje koelte over om wat slimme vragen te beantwoorden. Je zit in Stap or Go. Je krijgt een minuut zometeen om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stap or Go. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan het dus hoger worden, maximaal 100 euro dus. Heb je de volgende vraag alleen fout, dan gaat dat hele geldbedrag zo floepie aan je neus voorbij, Judith.
1: Ja, dat zou zonde zijn.
0: Ja, nee, dus je moet wel elke keer even goed nadenken. Ik heb me laten vertellen dat jij voor de categorie showbiz gaat spelen.
1: Ja, klopt.
0: Als jij er klaar voor bent, Judith, dan roep jij go en dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: In welke film speelde Leonardo DiCaprio de rol van Jack Dawson?
1: Titanic.
0: Dat is goed. Stop or go?
1: Go.
0: Wie is slim, houdt van ondeugende grapjes en woont in Villa Kakelbond?
1: Pippi Langkous.
0: Dat is ook goed. 40 euro in de pot. Stop or go?
1: Go.
0: In welke wereldstad speelt de serie Friends zich af?
1: New York.
0: Dat is ook goed. 60 euro al, Judith. Stop or go?
1: Go.
0: Welke streamingdienst produceerde de series als Stranger Things?
1: Netflix.
0: Dat is ook goed. 80 euro. Stop or go?
1: Stop.
0: Oké dan, ja. Jij hebt even goed nagedacht. En je denkt, die 80 euro, daar kan ik wel een nieuwe airco van kopen.
1: Ja, ik weet dat die vragen tot 100 euro soms wel best wel lastig zijn. Ja, dus ik denk, ik ga stoppen.
0: Het risico. De ene keer zijn ze heel makkelijk en dan krijg je daarna een vraag voor de kiezer. Daar krijgt Albert Einstein zelf de hik van.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Hartstikke goed, Judith. Gefeliciteerd. 80 euro gaan we naar je overmaken.
1: Nou, super. Dankjewel.
0: En een mooie dag nog vandaag.
1: Dankjewel. Hetzelfde. Fijne uitzending.
0: Wie hoor ik daar nou?
1: Nou, haar kinderen.
0: Oh, die waren ook blij. Nou, veel plezier daar. Hoi. Stop. Go. Lekker zeg, 80 euro voor Judith. En dat kan misschien wel 100 euro zijn voor jou morgen. Na 10 uur bij Damman Dennis Ruijer tijdens de 538 werkdag. Een gloednieuwe ronde, Stop or Go. 5 vragen goed beantwoorden is 100 euro in de pocket. Jugel, hoor je zo meteen naar deze classic van Genesis, Jesus.

0: Jamaican, Jamaican bij 538. Nieuwe middagshow met Frank en Ayren in de startblokken zometeen na 4 uur. Waar je ook weer kans maakt op die tickets voor de wedstrijd op het WK voetbal Tunesië-Nederland. Dan ga je gewoon naar Amerika, zit je gewoon in het stadion te juichen voor Oranje. Hoor je de fluit, dan bel je zometeen 0909-3000-538. Gisteren ging het in alle verhalen verzamelen in de middagshow over mensen, daar waren eigenlijk Frank en Ayren op zoek naar mensen die een hele onhandige angst hebben bij het werk dat ze doen.
1: Heb jij een onhandige angst bij je werk?
2: Ik ben wagenziek en ik ben buschauffeur.
3: Ik vind hem heel onhandig.
4: Ja, ik ben klantenservice medewerker en ik heb belangst.
5: Ja, ik ben chauffeur en ik 3 jaar geleden ben ik aangereden door een up. En sindsdien elke up die ik zie, daar ben ik gewoon bang voor.
6: Ja, ik heb heimwee als stewardess.
3: Die lijkt mij heel vervelend.
6: Ja, vreselijk. Altijd huilend van haar.
0: Och. Zometeen een nieuwe middagshow met Frank en Ayren bij 538. Met dus kans op die tickets voor Tunesië-Nederland.

0: Love Again bij 538. Met zometeen een nieuwe 538 middagshow met Frank en Iren. Met tickets voor de WK-poolwedstrijd Tunesië-Nederland. En Iren zometeen met ook voetbalnieuws over een bekende Nederlandse voetballer.
1: Nou zeker, want FC Dordrecht die is dus verrast over berichten over hun trainer.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
13: Ja! 538 Festival Onderdag.
14: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
15: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
16: Yeah. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk
14: Donderdag. Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.

0: orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: 538 Nieuws.
11: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De twee mannen die achter de website FunCap zitten, blijven vastzitten. Op de site werden middelen verkocht waardoor zeker 18 mensen zijn overleden, denkt justitie. De rechter vindt het dan ook niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België ook al veroordeeld voor net zoiets. In Nuenen worden mogelijk extra veiligheidsmaatregelen genomen bij een asielzoekerscentrum. Er lagen vanmorgen een vuurwerkmortier en een pijpbom. Die werden gevonden door bouwvakkers en weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. Een hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En ook hebben scholen een tropenrooster. En Fenerbahçe bevestigt de komst van Dirk Kuyt als assistenttrainer van de nieuwe hoofdcoach. De club uit Istanbul zegt dat Kuyt een contract heeft tot half 2028. Kuyt zou morgen met de selectie van FC Dordrecht beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen hier. Die club is verrast en er ook niet echt blij mee. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, kans op onweer. Blijft warm, de temperatuur ligt rond de 20 graden vannacht. Morgen weer een tropische dag met temperaturen boven de 30 graden in het hele land. In de avond dan weer kans op onweer. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
12: En dan graag het verkeer, Jelte. Er staan 35 files, de langste nu op de A20, Gouda Hoek van Holland voor Terbrechtseplein, 24 minuten door een ongeluk. De A50 Arnhem-Os voor Maasbrug, 26 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht, daar staat voor Rijkenvoort, 33 minuten. Flitsers op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 14.6. Op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 41.7. Op de A7 Drachten-Groningen, daar staat een flitser bij 182.1. En op de A12 tussen Ede en Arnhem bij 125.6. De A16 Rotterdam-Dordrecht 27.7. En de laatste op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 60.7.
13: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
14: Kippie!
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...

0: Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: die zijn of haar dromen kan besturen.
1: Oh ja, hoe noem je dat ook weer? Lucid dreaming?
0: Ja, lucid dreaming is dat. Ja. Dan ga je volgens mij op een hele bijzondere manier liggen. En ademhalingsoefeningen doen. En meer weet ik eigenlijk niet over. En dan kan je zelf
1: maar hoe bepalen. Waanzinnig is dat? Dat je dus gewoon in bed stapt en weet dat je weer in een of andere film stapt die je zelf kan controleren.
2: Maar wat wordt je gewone leven saai dan?
1: Ja. Ja.
2: Dan ga je snel. Heb je echt zin om te gaan slapen?
1: Ben je boos als je wakker wordt? Ja. Oh nee.
2: Dat is
1: saai.
2: Dat
1: moet mijn echte leven.
0: Dan kan je ook vliegen, neem ik aan. En al dat soort dingen. Of wanneer je moet wegrennen dat het altijd lukt. Of dat je gaaf kan vechten. Alles.
1: Volgens mij is het nog best een hele klus hoor. Want je moet er best nog wat voorbereiding voor doen. Volgens mij moet je ook nog zo'n slaapmasker hebben. Maar dan kan je dus je eigen dromen controleren. Ja. En misschien zit er iemand te luisteren.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord dat iemand zijn hele eigen werelden maakt. En zo.
1: Oh, wauw.
0: Dus dan ga je volgens mij, en dat is dan mijn
1: doen?
0: Fantasie... is
1: opgeruimd huis.
0: Vliegen, nou, in ieder geval vliegen.
1: Vliegen.
0: In ieder geval.
1: Ja. Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Dus zit er iemand te luisteren die zijn eigen dromen kan besturen? Ja, het klinkt een beetje vaag, hè? Maar ja, als je het doet, dan weet je wat het is. En ik heb heel veel vragen.
0: Ja, ik ook. Mega veel.
1: Ja, volgens mij heet het ook lucid dreaming. Als je dit bekend voorkomt, als jij dit doet, pak even de telefoon. Bel ons 0909-3000-538. En je mag natuurlijk ook altijd reageren in de 538-app. En dat kan door daar een berichtje achter te laten. En welkom natuurlijk bij ons in de middagshow. Dit is Martin Garrix.

0: TLC en No Scrubs in de middagshow hier bij 50 Jacht. We zijn weer op zoek. Zit er iemand te luisteren? Die zijn of haar dromen kan besturen.
1: Dat is toch machtig? Dat klinkt al machtig. Ja.
0: Dat lijkt me heel erg mooi. Suzanne?
2: Ja?
0: Kan jij je dromen besturen?
2: Ik kan deels mijn dromen besturen. Ik kan niet bepalen waarover ik droom. Maar zodra ik ergens over droom en ik denk van nou, dit is heel raar. Dan gaat mijn droom een stukje terug. En dan gaan we een andere wending. Dan maak ik andere keuzes. En dan gaat mijn droom daarover verder.
1: Vind ik wel dat je het kan besturen. Dat je gewoon even kan terugspoelen. Ja. Dat doe je dus in die droom zelf. Ga je meteen terug?
2: In de droom zelf.
0: Ja. Jij zegt, ho, hier heb ik geen zin in. Op deze verjaardag wil ik niet zijn. En dan kan je hem terugspoelen en dan kan je iets anders doen.
2: Ja, dan ga ik ergens anders heen. Of het gesprek heeft een andere wending. Of ik maak een andere deur open. Ja.
0: En wat maar heb je allemaal meegemaakt in die dromen?
2: Nou, ik heb krokodillen geaaid. Ja, en toen hij wil bijten, zei ik van nou, dat gaan we niet doen. En toen ging hij terug het water in. Dus dat soort dingen.
1: En als je dan teruggaat, is het dan een soort van flits terug en je bent op een momentje, of spoel je daadwerkelijk zo terug?
2: Nee, het is echt in één keer terug naar een ander moment. Naar een eerder moment, ja.
0: Maar jij hebt natuurlijk gezoend met iedereen die jij ook maar een beetje leuk vond.
2: Nee, ja, dat dan weer niet. Dat is wel helaas, ik heb al een lijstje. Maar... Het kan ook zo zijn dat ik er een week geen last van heb. Of ja, last. Soms is het ook wel heel fijn. Maar soms heb ik het drie keer in de week dat wel gebeurt.
0: Is het iets wat je geoefend hebt?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al.
1: En is het... Oh ja, dus toen je jong was, toen kon je het ook al. Toen je als kleinkind en je had een nachtmerrie, dan ging je gewoon weer terug. En het is niet iets dat je ouders hebben gezegd van... Hey, doe eens even gewoon een ander deurtje openen.
2: Nee, als ik nachtmerrie had, dan stuurde me weer terug naar bed. Dus dat...
1: En zou je het mij kunnen leren?
2: Misschien heb ik mezelf aangeleerd.
1: Oh, en kan je het mij ook leren? Of is het niet?
2: Nee, ik weet het niet. Ik ben sowieso wel een hele lichte slaper. Misschien heeft dat er ook nog mee te maken. Maar dat ik niet helemaal... dat ik nog deels bij bewustzijn ben, ik weet het niet.
3: Is het niet vervelend dat je dit gewone leven niet kan?
2: Het zal wel handig zijn soms. Ja.
0: Maar als ik jou was, zou ik nu weer gaan liggen, joh.
2: Hè? Ja, ik ga gewoon nog even een tukje doen.
0: Suzanne, te gek dat je even reageerde.
2: Ja, graag gedaan.

0: Vandaag is de grote dag.
1: Ik denk dat mensen dat wel weten. Dat hoop ik op.
0: Ik heb bijna geen reclames ervoor gezien.
1: Nee, ik ook niet. Ja, je kan het gemist hebben dat je vandaag dus kaarten kan winnen voor het WK in Amerika.
0: Ja, met alles erop en eraan. Hè? Want we zijn niet, het is niet dat wij kaarten geven van hey, zoek het voor de rest even uit.
2: Succes. Ja, leuke vlucht.
0: Succes met daar komen. Nee. Je wint kaarten voor het WK. Je mag naar die wedstrijd tegen Tunesië. Die is volgende week donderdag. Je mag er naartoe. Je krijgt kaarten voor het WK. Je wordt heen gevlogen, hotel is geregeld. Ik krijg nog zakgeld ook, $538. En wat moet je dan doen?
1: Ja, dan moet je, als je het scheidsrechtersfluitje hoort, moet je gaan bellen. Ja. En dan moet je zorgen dat je bij de nummer 538 wordt. Dus als jij zo mooi zegt, dat je daarna als je thuis komt, dat er gewoon een tv op je aan het wachten is. En je hebt ook nog een 50 jaar voetbal.
0: Hier. En op zich kunnen we allemaal bellen, toch?
1: We kunnen allemaal bellen.
0: We kunnen allemaal bellen, dus je hoeft niet veel te kunnen. Gewoon lekker luisteren dat je die scheidsrechtersfluit hoort. En dan bel je voor die trip naar Amerika. Te gek, toch? Dat allemaal vanmiddag. En het nieuws komt eraan van 4:30. En dat is met Iris. Wat heb je mee, Iris?
3: Onze oranje bus is razend populair in Amerika.
4: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
5: Apenhul heeft de 43-jarige orang-oetang Kevin in laten slapen. Maar niet nadat ze eerst nog snel zijn sperma hadden veiliggesteld. Blijft natuurlijk bijzonder om te realiseren dat wij afstammen van dit soort uitgezakte primaten met een dikke nek en een opgeblazen kop. Aldus Peter Gillis.
4: 538. De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
15: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
16: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
15: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
19: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
2: hoe je dat doel het best bereikt?
20: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
25: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
26: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
27: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
28: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
0: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht lokaal een onweersbui. Het is vannacht warm. Het kan zo'n 20 graden zijn. Dan morgen. Morgen hebben we weer een tropische dag. Temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden zelfs 36 graden. En in de avond weer kans op een tropische onweersbui. En dan verkeer graag, Jelte.
29: Er staan 42 files. De langste nu op de A12. Ouderen en Arnhem op de parallelbaan voor Houten Oost. Staat 26 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos een half uur. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort 40 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 41,7. Op de A4 Leiden-Amsterdam bij 18,1. De A12 Gouda-Zoetermeer bij 22,8. En de laatste staat op de A28 Meppelswolle bij 98,7.
0: Het is exact 16:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
30: Goedemiddag. Scholen in Meerstad hebben morgen een inloopochtend na het familiedrama van afgelopen nacht. Een echtpaar werd vermoord en hun tienerdochter is vanmorgen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Justitie denkt dat 18 mensen zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website FunCaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. De verdachten, 2 mannen die achter die website zitten, blijven vastzitten.
0: Het is een bizar verhaal, hè? Ze hebben iets van 40 miljoen verdiend of zo, 5 jaar.
30: Ja.
0: Ze wisten dat er allemaal mensen doodgingen en het interesseerde ze helemaal niks. Nee. Geen zak. We bellen Alberto Stegelman trouwens zometeen, want die was er al heel vroeg bij.
30: Met het oog op de verwachte tropische temperaturen van de komende dagen nemen organisaties en sportwedstrijden het zekere voor het onzekere. Meerdere evenementen zijn al afgelast. En ook worden er extra water- en schaduwplekken gemaakt bij de evenementen die nog wel doorgaan. De Japanse keizer Naruhito is natuurlijk op staatsbezoek. Hij heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Eerste Kamer en het Vredespaleis in Den Haag. Samen met de koning is hij nu bij de universiteit in Leiden. Vanavond gaat hij ook nog op pad, maar dan met koningin Maxima. Ze bezoeken het Rijksmuseum.
1: Zo schattig hoe hij dat ook zei. We hebben de voetbalwedstrijd gekeken samen met het hondje erbij. Het was echt zo aandoenlijk.
30: Amerika blijkt fan van onze oranje bus. Bij de eerste WK-wedstrijd liepen er zo'n 15.000 oranje supporters achter de bus richting het stadion. Ze haalden ook daar het nieuws van verschillende Amerikaanse tv-zenders. En nu zijn ze dus onderweg naar Houston voor de wedstrijd van zaterdag. En overal waar ze onderweg stoppen, wordt de Dutch Orange Bus met gejuich ontvangen. En de Oranje Koorts heeft ook toegeslagen bij de toppers. Zaterdagavond staan zij in de Johan Cruijff Arena. En speciaal omdat het Nederlands elftal speelt om 7 uur... mogen bezoekers eerder komen om met z'n allen op grote schermen naar het voetbal te kijken.
0: Is wel te gek. Ja, moeten we wel winnen, anders hebben we een heel zuur feestje. Ja,
31: sta je in je glitterpak te janken.
30: En dan nog een leuke verrassing voor Kylian Mbappé vandaag. Hij kreeg van zijn bondscoach Deschamps een t-shirt met het nummer 58. Het aantal doelpunten dat hij nu voor Frankrijk achter zijn naam heeft staan. Tegen Senegal scoorde hij 2 keer. En daarmee werd hij de beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van het Franse elftal.
0: Ja, ik heb ook wel weer genoten van hem.
31: En hij is nog jong, hè? Dit is zo knap.
0: Ja, hoe oud is hij?
31: Ja, wat zal hij zijn? 7, 28 of zo? Niet eens.
0: Je dat?
31: Ja, niet eens. Die heeft echt nog wel even, hoor.
0: Iris, dank.
30: Graag gedaan.
32: 538. De 538 Middagshow.
0: Met Bruno Mars zo direct. Risk It All komt eraan. Eerst Mark Amber.

0: en Risk It All. Op 538 in de middagshow en een groot applaus voor de vader van Noah Lang, Jeffrey Lang. Jeffrey.
1: Ja, ja, ik ben er.
0: Hoe is het met de papa van Noah?
1: Goed, druk aan het werk.
0: En hoe zit je in het WK?
1: Zal ik je heel eerlijk zeggen? Ik heb weinig gezien.
0: Ja, er is ook maar één wedstrijd geweest natuurlijk.
1: Juist, ik kijk naar Nederland, ik heb Brazilië, Marokko één helftje gezien. En dan ga ik mijn mandje in, want de wekkertje gaat vroeg, hè.
2: Ja, wat vind je tot nu toe van Nederland dan?
1: Ja, ik vond het waardig in stellen, eerlijk gezegd, ja.
0: Ja.
1: Ja, en ja, daarna, ja, oké, jammer voor die 1-1. Ja, we hadden misschien anders moeten wisselen. Ah, maar, dat weet iedereen inmiddels. Maar,
0: ja, die heb ik meer gehoord, hè, Jeffrey, die wissel.
1: Nee, maar het is wat het is, het kan gebeuren. Nu verder. Naar zaterdag Zweden pakken.
0: Hey, maar hoe zit jij nou als vader van Noah te kijken? Zit je dan te duimen van, oké, Noah moet toch straks even in het veld komen?
1: Ja, tuurlijk. Het is toch logisch dat ik aan het duimen ben. Wie zou dat nu doen? Ja, toch?
2: Ja, zeker. Heb je hem gesproken of iets gestuurd?
1: Ik wens hem altijd alleen maar succes. Voor de rest bel ik hem in de app en ik laat hem lekker in zijn focus.
0: Heeft hij iets laten weten over hoe hij het heeft met de ploeg?
1: Ik bel hem nooit, dat zeg ik. Ik laat hem zijn ding doen en als hij behoefte heeft om mij te bellen of appen, dan doen we dat.
0: Hey, ja. En als hij nou wel was ingezet, dan was het wel anders gelopen, denk ik.
1: Hij kan de man zijn die iets kan forceren, dat extraatje kan brengen. Kees van de trainer natuurlijk. Helaas hebben de wissels verkeerd uitgepakt, maar dat kan gebeuren. En hopelijk volgende wedstrijd beter, jongens.
2: Ja, en hoe groot schat je de kans in dat Noah erin komt in de volgende wedstrijd?
1: Ik zou het echt niet weten, man. Ik weet het echt niet hoe meneer Koeman denkt. En ik weet niet hoe hij traint. Ik weet niet wat de gedachte erachter is. Ik weet niet, we gaan het zien. Ik laat het allemaal op me afkomen.
0: Hey Jeffrey, zaterdag natuurlijk de wedstrijd tegen Zweden, maar dat is niet waar we jou voor bellen.
1: Oh, waar ben je maar voor dan? Ik ben niet jarig, hoor.
0: Dan komt je aflevering online.
1: Oeh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
1: Oh, cool. Oké.
2: Ja, wij hebben natuurlijk echt een mooi gesprek met elkaar gehad.
1: Ja, 3 weken geleden toch? Of 4?
2: Zoiets, ja.
1: Ja. Oké, ik ben benieuwd.
2: En zaterdag is hij te zien. En het wordt echt, kan ik oprecht zeggen, echt een super aflevering. En je wordt zelfs ook een beetje emotioneel, hè?
1: Nog een keer?
2: Je wordt zelfs ook een beetje emotioneel.
1: Ja, ik kreeg even op de brokkels, maar ik even terug moest denken.
0: Ja.
2: Ja, dat ging erover over de jeugd, hè?
0: Wat Eieren met je doet, hè?
2: Ja, ik zag de knijpen in het velletje.
0: Eieren komt langs en je moet janken. Het
3: is meteen de tranen.
1: Omdat ik ook weet wat we allemaal gedaan hebben ervoor. Snap je?
0: Ja.
1: Nee, het komt even naar boven. Het besefmoment komt dan naar boven.
0: Jeffrey, ik heb wat beelden mogen zien. Eieren is bij je langs geweest. En het is echt een indrukwekkend gesprek. Je bent super openhartig over jouw zoon Noah. En eigenlijk hoe het allemaal is begonnen. Hoe de jeugd is geweest. En zaterdag komt hij online.
1: Oké. Maak me gek. Oké, ik ben benieuwd.
2: En doe eens even een voorspelling. Wat wordt het tegen Zweden?
1: Oh, die gaan we winnen. 100%.
2: Ja, 100%. Top. Ja. Overheen lopen. Geen tegendoelpunten.
1: Nee. Niet overdrijven. Ik hou het op 2-0.
0: Maar 2-0. Jij hebt een lekker vertrouwen. Heeft Noah dat van jou?
1: Nee, we zijn allebei. Ja, hij heeft wel mijn karakter. Maar oké, we hebben allebei altijd al onze eigen mening. Ja.
0: Fijn. Zaterdag, lieve luisteraars. Zaterdag op de speeldag tegen Zweden komt hij online. Het gesprek dat Eieren had met de vader van Noah Lang. Een groot applaus, Jeffrey Lang! En op 538.nl te bekijken, Jeffrey.
1: Dankjewel.
0: Vanaf zaterdag. Jij bedankt.
1: Doei. Fijne dag. Hoi. Fijne uitzondering. Hoi.

0: One Republic, In Your Eyes is de danceres hier op 538.
1: Hoe vond je het voelen om gewoon een beetje een kroeg te hebben?
0: Ik vond het waanzinnig. Want het is de vierde keer dat ik zeg deze week. Ik ben niet zo van de kroegen. Het is niet mijn plek, weet je wel, de kroeg. Maar we hebben een oranje kroeg tot onze beschikking. Super luxe. Ik vond het waanzinnig om gewoon een sleuteltje te hebben, binnen te komen. Ja,
1: het allemaal een beetje neer te zetten, aan te kleden.
0: En een schermpje of 3-4 hadden we hangen.
1: Ja.
0: En dan gewoon met z'n allen voetbal kijken. En het was waanzinnig. Het was echt.
2: Doelpunt is toch altijd leuk als er veel mensen zijn. Als je met z'n allen juicht, als het bier de lucht in gaat.
0: En ik hou gewoon van mannen die naar een scherm schreeuwen. Toch?
1: En van vrouwen die naar mannen spelen die aan het voetballen zijn.
0: Vrouwen hebben het heel erg anders over. Het gaat vaak niet over voetballen.
1: Ja, ook heel leuk om te horen.
0: Ja, we hebben een waanzinnige avond gehad toen tegen Japan in Amsterdam. Hebben een oranje kroeg. Wolter Kroes komt optreden. Ook heel onwerkelijk, toch? Zit je naar een voetbalwedstrijd te kijken en dan komt Wolter Kroes even in de rust optreden.
1: Ja, maar zo gezellig en meteen iedereen op de tafels.
0: Ja, hij zette alles op zijn kop. Ja. Gratis eten en drinken, alles erop en eraan. We willen je heel graag uitnodigen, maar je moet daar wel wat voor doen natuurlijk. Luister goed naar het fragment en daarna luister goed naar de vraag van Eigen. Hier komt het fragment.
3: Snijder, helemaal naar de linkerkant van het veld, naar Kuit. Kom maar met die 3-1, dan zijn we er vanaf. Komt die bal voor, dan is het uiteindelijk het kopballetje van Robben. Het is 3-1! Het is afgelopen voor het Nederlands elftal in de positieve zin. Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik zei het, die machine ging draaien. En dan draait hij en dan zit hij er gewoon in. Robben met de goal. Nederland op een 3-1 voorsprong.
0: Wat een waanzinnig fragment.
1: Heerlijk. Ja, je hoorde dus de 3-1 in de halve finale van het WK 2010 tegen Uruguay. Jack van Gelder deed het commentaar. Maar over welke machine had hij het?
0: Ja, maar ook in positieve zin.
2: Hij was het
0: wat
2: helemaal
0: zei hij nou eigenlijk
2: heerlijk
0: allemaal? Ja.
2: Het machientje gaat draaien. Ja,
0: maar welke machine is dat?
1: Ja.
0: Als je dat weet, 0909-3000-538. Gelijk nu eventjes bellen. Want de eerste met het goede antwoord, die mag naar de Oranje Kroeg met 3 vrienden.
4: De 538 Oranje Kroeg.
0: Hij is toch best lastig, want je moet maar net dit fragment kennen ook. Maar je hoeveel machines zijn
1: er? Heb je misschien wel wat aan het geluid wat hij maakt.
0: Het kadoen, kadoen, kadoen.
1: Al vond ik het een beetje tricky. Maar...
0: Ja, vind je het helpen?
1: Kadoen, kadoen, kadoen. Nee, dat loopt een beetje aan.
0: Ja. Nou goed, ik zie dat er gebeld wordt. Ik vind het heel knap ook. Met de middagshow.
5: Hi, met Kevin.
0: Kevin, welke machine zoeken wij?
5: Ja, ik dacht de doelpuntenmachine.
0: Nee, ik snap wat je probeert, maar het is geen doelpuntenmachine, helaas. Je krijgt wel een borrelpakketje trouwens. Met 538.
6: Ja, goedemiddag.
0: Hi, hoe heet je?
6: Jacqueline.
0: Jacqueline, wat voor machine zoeken we?
6: Ik denk een wasmachine.
0: Een wasmachine.
1: Kadoen, kadoen, kadoen met zwaar beladen.
0: Ja, maar dat is goed of iets. Nee, het is
1: niet goed.
0: Geen wasmachine helaas. Ook jij krijgt een borrelpakketje van Old Amsterdam. Met 538, de middagshow.
7: Hoi, goedemiddag met Joeri.
0: Joeri, wat zoeken we voor machine?
7: Een geoliede machine.
1: Geoliede machine. Helaas, nee, ook niet.
0: Ook jij krijgt het boerenpakket van Old Amsterdam. 0909-3000-538. Hallo, met Frank en Eigen en Jelte.
8: Hoi, welkom.
0: Wat zoeken wij voor machine?
8: Ik denk de stoomtrein.
1: De stoomtreinmachine.
0: Is niet goed. Geen stoomtreinmachine.
1: Oké, vergeet het geluid wat hij maakt. Dat helpt niet. Dan is het ding kapot. Want we zoeken die machine. Het is toch wat anders.
0: Met 538.
9: Goeiedag, met Tim.
0: Wat zoeken we voor machine?
9: Ijsmachine.
1: Is niet goed. Ook jij krijgt een borrelpakket, maar het is niet goed.
0: Er gaan veel borrelpakketjes
1: uit
0: vandaag.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Met de middagshow.
10: Hoi, met Danielle.
0: Nou, help ons. Wat zoeken we voor machine?
10: Nou, ik denk Arjen Robben.
0: Een Arjen Robben machine?
10: Yes.
0: Het is geen Arjen Robben machine, helaas.
1: Het is heel lastig, helaas.
0: Met de middagshow.
11: Ja, met Kevin.
0: Kevin, wat is het voor machine?
1: De tiki-taka machine.
0: Dit gaat over. Jongens, dit is een borrelpakket. Wat machines
12: heb je? Met 538. Hallo, goeiedag.
0: Wat zoeken we voor machine?
12: De rookmachine.
1: De rookmachine.
0: We gaan het fragment nog één keer doen.
1: Het
0: is niet goed. Nog één keer het fragment.
3: Snijder, helemaal naar de linkerkant van het veld, naar Kuit. Kom maar met die 3-1, dan zijn we er vanaf. Komt die bal voor, dan is het uiteindelijk het kopballetje van Robben. Het is 3-1! Het is afgelopen voor het Nederlands elftal in de positieve zin. Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik machine ging draaien. En dan draait hij. En dan zit hij er gewoon in. Robin met de goal. Nederland op een 3-1 voorsprong.
0: Met de middagshow.
11: Hoi, met Jan.
0: Wat is het voor machine, Jan?
11: Ik dacht oranje machine.
0: Het is geen oranje machine. Het is een bestaand apparaat. Dus inderdaad, als een wasmachine, een typemachine. Je moet een beetje...
1: Je kan er dingen mee maken.
2: Ja.
0: Met 538.
13: Goedemiddag, met Fijn.
0: Wat is het voor machine?
13: Een voetbalmachine.
1: Deze is echt onmogelijk. Hij is niet goed.
0: Oh mijn god, we gaan tot 9 uur programma maken. Met 538. Oh, die heeft geen zin meer. Met 538.
14: Hoi, goedemiddag Gert.
1: Gert, zeg het ons.
0: Ja, zeg het alsjeblieft.
14: Doe maar een geoliede machine.
1: Nee, het is niet de geoliede machine.
0: Het is ook geen geoliede machine.
1: Oh, dat is jammer.
0: Oké. Middag show. Hoe heet je?
15: Met Jasper.
0: Wat is het voor machine?
15: Het is een naaimachine.
1: Ja!
0: We gaan even luisteren of het goed is.
3: Helemaal naar de linkerkant van het veld naar Kuit. Kom maar met die 3-1, zijn we er vanaf.
0: Oh, je bent heel blij.
3: Voor, dan is het uiteindelijk het kopballetje van Robben. Het is 3-1. Het is afgelopen voor het Nederlands elftal in de positieve zin. Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik zei het, die naaimachine ging draaien.
0: Die naaimachine ging draaien.
1: Hoe heet je eigenlijk?
15: Hoppa.
1: Wat is je naam?
15: Jasper.
1: Jeetje, ja. Nou, we hadden even wat mensen nodig, maar je had het helemaal goed. Het gaat om de naaimachine.
0: Verlosser dat je bent. Je bent bij de Oranje Kroeg. Een WK-avond voor jou en drie vrienden. Het is de wedstrijd Tunesië in Nederland. Je krijgt ook een borrelpakket. Heel veel borrelpakketten zijn eruit gegaan. Want iedereen die een fout had, die krijgt een borrelpakket. Dat allemaal dankzij onze vrienden van Old Amsterdam. Wij zien jou volgende week.
15: Helemaal goed.
0: Tot dan.
15: Hey, joe. Hoi.
1: Zweet op mijn rug staan, maar goed.
0: Ja, Iris, we moeten zo naar het nieuws.
1: Ja, nee, het is helemaal goed.
0: We zijn
1: hoor.
0: Een beetje uitgelopen. Ik weet niet wat er is gebeurd.
2: De nieuwsmachine moeten we zo even aanzetten.
0: De nieuwsmachine moet even aan.
1: Je hoort zo of Giovanni van Bronckhorst lang heeft nagedacht over zijn terugkeer naar Feyenoord.
16: Dus

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
10: De leeuw komt eraan.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan.
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk.
0: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past

0: Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Pak eens een podium.
3: Pak eens een podium.
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
1: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 538 Nieuws.
6: 5 uur. Ik ben Iris Schut. Veel vragen nog over de moord op een echtpaar in Meerstad in Groningen. De man en vrouw van 53 werden vanmorgen gevonden in hun huis. Daarna werd hun tienerdochter opgepakt en de buurt is daar flink van geschrokken. Scholen houden morgenochtend een inloopmoment, dat meldt de regionale omroep. De quarantaine voor bijna alle passagiers van het cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hanta-virus uit. 2 Nederlanders en een Duitse overleden daaraan. Daarna gingen een aantal passagiers in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnen blijven voor de zekerheid. Die is namelijk in contact geweest met iemand die ernstig ziek was. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. Op andere plekken wordt die ingekort. Ook zijn evenementen aangepast dit weekend. Pinkpop heeft bijvoorbeeld extra waterpunten en schaduwplekken ingericht. En ook hebben ze bezoekers gevraagd om extra zonnebrand mee te nemen. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer.
7: Zoals altijd met belangrijke beslissingen ga je erover nadenken. Je gaat praten met je gezin. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was en de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. Dus ja, dat voelde meteen al heel goed.
6: Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al de trainer van Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer...

0: Johan Cruijffschaal. Krijg je nog het weer? Later vanavond en vannacht kans op onweer. En het blijft warm vannacht hoor. De temperatuur ligt nog rond de 20 graden. Morgen wordt het weer een tropische dag met in het hele land temperaturen dik boven de 30 graden. In de avond dan wel weer kans op onweer. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
1: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
2: Er staan 53 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg een half uur. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lekbrug en Lexmond 3 kwartier. En op de A58 Bergen-op-Zoom Tilburg tussen Prins Veel en Sint-Annabos ook daar 3 kwartier file. Flitsers op de A1 als je rijdt tussen Amsterdam en Naarden past dan op bij 13.4. Op de A4 Leiden-Amsterdam bij 18.1. En op de A7 van Amsterdam naar Den Oever bij 63.8. De A15 Deil-Ochten bij 124.4. A16 Dordrecht-Breda bij 45.8. En de laatste staat op de A20 Gouda-Rotterdam bij 30.9.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
7: 538! Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: show hier op 538. Ik weet nog dat Sport 7 werd aangekondigd.
1: Jeetje.
0: Maar ik denk dat dit wel in diezelfde league ongeveer zit.
1: Ja, daar heb je gelijk in.
0: Er is een grote verschuiving gaande in televisiewereld. Arjen Lubach die maakt namelijk een overstap, een transfer naar Videoland. Ja. We hebben hem aan de telefoon. Arjen Lubach!
2: Hey. Goedemiddag.
0: Arjen! Dat betekent dat jij eerst te zien bent op Videoland voordat je op televisie bent.
2: Ja, maar is dat niet ook televisie? Wat is nog televisie en wat is niet televisie?
0: Het wordt filosofisch.
2: Ja, ik maak het meteen moeilijk. Nee, maar ik bedoel meer te zeggen, ja, als mensen zetten tegenwoordig een smartphone aan en dan klikken ze of op NLZ, of een smartphone, een smart tv, en dan klikken ze op of NLZ of op Videoland en dan zie je ons programma. Wat maakt het nog uit? Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
0: Ja, maar wat maakt het dan uit of je op NPO 1 zit of op RTL 4, zeg jij?
2: Nou, dat ook weer. Ik zit sowieso niet op NPO 1. Nee. Maar ik bedoel, het maakt... precies. Het is gewoon mensen, zeker ons publiek... We duiken er meteen in, hoor ik. Maar zeker ons publiek heeft gewoon... wil gewoon ons programma kijken. En een deel kijkt op Videoland en een deel kijkt op YouTube... en een deel kijkt nog lineair. Nou, in ons geval is dat relatief weinig, omdat we... Ja, we hebben gewoon een jong publiek.
0: Kijk.
2: Dus ja, dan op een gegeven moment kun je ook bedenken... ja, moeten we niet eens meebewegen naar de plekken waar we sowieso al worden gekeken.
0: Maar dit wist ik niet, Arjen. Dit is interessant. Want kijk, ik heb nog steeds ergens het idee... dat wil je miljoenen mensen bereiken, dan moet je op die RTL 4 zitten. Maar weet jij dan hoeveel mensen naar jou kijken op Videoland?
2: Ja, dat weet ik zo ongeveer. Maar volgens mij zijn die cijfers niet helemaal bekend. Ik weet wel dat inmiddels meer dan de helft niet meer lineair kijkt. En dat gaat echt keihard nu. Dus een paar jaar geleden, toen we begonnen op Videoland... ik haal het ook door elkaar. Toen we begonnen op RTL, toen hadden we volgens mij nog zeg maar 800.000 lineaire kijkers... en dan 300.000 mensen die thuis of die terugkeken of op online. En nu zitten we rond de 500.000 lineair en 500.000 tot 600.000 terugkijken. Dus we hebben nog steeds hetzelfde aantal mensen, zeg maar rond 1 miljoen. Maar een deel daarvan is gewoon verschoven naar 's ochtends in de trein, op een mobieltje, waar dan ook. En dat is gewoon keihard aan het verschuiven.
1: Dus ben je
2: dus
1: hier
2: moet je een beetje
1: blij
2: mee bewegen.
1: Dit is blij?
2: Ik ben hier super blij mee. Ja, ik vind het heel fijn omdat veel mensen die ik spreek, die vinden ons ook vrij laat. Dus die zeggen om 10 uur gaan we altijd slapen, dus dan kan ik het niet zien. Dan kijk ik 's ochtends.
0: Ja.
2: Dus nu om 9 uur op Videoland, dus we zijn een uur eerder. En die mensen die kunnen we nu ons programma eerder aanbieden. En als je toch lineair wil kijken omdat je geen Videoland hebt, dan kan je het alsnog op RTL zien in de herhaling om 11 uur 's avonds. Dus voor mij zit het wel alleen maar winst. Ja.
3: Is dat geen enorme paniek voor jou dat je het al om 9 uur af moet hebben? Want het is volgens mij een klus elke dag.
0: Dat scheelt een uur.
2: Ja, een beetje wel. Ja, ik moet nu om 4 uur 's ochtends opstaan. Maar nee, het is wel, we moeten ons dagschema een beetje aanpassen, maar er komen we wel uit. Dus het publiek moet iets eerder komen en we moeten het iets eerder inleveren. Dus dat is wel zo, maar dat is een klein probleem.
0: Betekent dat ook dat je een ander soort programma gaat maken?
2: Nee, we gaan ons programma blijven altijd een beetje vernieuwen, kijken waar de kansen liggen. Maar nee, het heeft geen invloed op wat voor programma we gaan maken, nee.
1: Ook geen nieuwe gezichten gaan we zien in het nieuwe seizoen? Nieuwe aanvullingen, mensen waar je afscheid van neemt?
2: Ja, we zitten dus op Videoland, dus dan moeten al die mensen van Kopen Zonder Liefde, Temptation, die moeten we natuurlijk allemaal uitnodigen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar nee, ik ga zeker inhoudelijk ga ik niks anders doen dan wanneer ik op lineair om 10 uur was gebleven. Maar het is puur een schema, een schema verplaatsing. Ja. Ik denk, wat boeit het eigenlijk? Maar goed, ik vind het leuk om...
0: Hey, maar Arjen, als ik jou zo hoor, dan is het toch dan over 3, 4 jaar of zo... ben je toch helemaal niet meer op RTL te zien? Dan is het dus allemaal Videoland.
2: Ja, maar dat zeg ik. Wat is dan nog RTL? Ja. Wat is het Videoland? Ik weet niet of ik dit mag verklappen, Frank... maar jij was ook met mij laatst op een presentatorenontbijt van RTL.
0: Ja.
2: En daar ging die presentatie van onze baasjes... ik bedoel, jij hebt ook nog ergens anders werk, dat weten mensen misschien... ging alleen maar over, alles is aan het verschuiven... mensen zijn aan het gamen op Netflix... mensen kijken podcasts op Substack... niks is meer waar het was. Dus ja, dan kun je nu halstarrig zeggen... nee, ik deel op RTL 4... vooral die boomers die hun televisie nog vast hebben... en hun afstandsbediening mee in slaap vallen... wil ik per se blijven. Of je kan denken, ja, we moeten gewoon een beetje meebewegen met de tijd... en kijken waar we de meeste mensen kunnen bereiken.
0: Je weet wat de stap daarna is, hè? Dan hoef jij niet eens de deur uit... en AI zet jou gewoon ergens op een podium neer.
2: Oh ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat ga ik niet
0: bij allemaal. Het is vanaf 31 augustus. Voor de duidelijkheid, Lubach is dan te zien om 9 uur bij Videoland. Om 10 uur is dan Renze Klamer bij RTL 4. En daarachteraan om 11 uur is dan de herhaling van Lubach. Klopt dat zo?
2: Ja, dus eigenlijk sandwichen bij Renze Klamer. Juist. Dat is eigenlijk een beetje het gericht.
0: Dat is eigenlijk wat het is, ja. God, wat onsmakelijk. Dat is Arjen Lubach! Arjen, tot snel!
2: Hey. Hey. Hey.

0: moment is bijna daar.
1: Ja. Lekker blijven luisteren naar de middagshow. Als je zometeen de scheidsrechtersfluit hoort, dan is dat het moment.
0: Het enige wat je hoeft te doen, is ons te bellen.
1: Je belt 0909-3000... Nou, dit zit... Zit in het liedje dit. Wow. Je belt ons en als je beller 538 bent, ga je naar Amerika, ga je naar het WK, ga je de wedstrijd tegen Tunesië. Af en toe.

0: Ik dacht, het is 58 graden buiten, even avontuur aan. Vind je niet?
1: Ja, terecht.
0: Obsession hier in de middagshow van 538. Iris had een mooi verhaal.
1: Ja. Nou, ik moest van de week ineens aan mijn oma denken, die inmiddels al 10 jaar overleden is inmiddels. Maar zij had in de laatste jaren van haar leven ineens de wens om een keer te blowen. En toen dacht ik, dat hoor je natuurlijk vaker. Dat bejaarden ineens denken, nou, dit moet ik nog een keer doen.
0: Die denken, ik heb nog een paar jaar en ik wil nog één dingetje even doen. Ja. En
1: now or never.
0: Ja,
2: leuk toch?
0: Waarom niet ook inderdaad?
2: Kan je schelen.
0: Ja, maar het is wel heel leuk om even alle verhalen te verzamelen. Of jij inderdaad een opa of oma hebt die ook opeens iets wilde.
3: Ja, een bijzondere wens had.
0: Dat een bijzondere dacht, wens had,
3: oh, dat
0: ja.
3: wil je nu nog. Nou,
0: ja. Oh ja,
1: oké. Okay, op jouw leeftijd.
0: Precies. Zoals Iris zegt, die opeens denkt, nou, ik wil nog even een jointje een keertje roken.
1: Ja.
0: We willen alle verhalen verzamelen. Dus als jij een goed verhaal hebt bij je opa en oma, wil je ze even doorbellen. 0909-3000-538. Mag ook in de 538-app natuurlijk. Hè. Heel simpel, als je de 538-app hebt, kun je een berichtje sturen. Dus hadden jouw opa of oma of een bejaarde die je kent nog een bijzondere wens? Bel het even door of laat het weten. In de app gaan we de verhalen verzamelen. En het nieuws, Iris, wat heb je mee?
1: Het begin van de tweede speelronde van het WK.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
8: Haibo.
7: Haibo.nl.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl.
8: Haibo.
7: Haibo.nl.
10: Ga jij niet naar een festival dit weekend?

0: Dance Department kan leiden tot spontane dance moves. Zorg dat je erbij bent. Zaterdagavond, 9 uur, 538 Dance Department. Met mij, Armin van Buuren.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Getallen horen is centen scoren.
0: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: 5 jaar weerbericht. Vanavond en vannacht lokaal een onweersbui. Het is warm vannacht, 20 graden. Morgen weer een tropische dag. Temperaturen boven de 30 graden. In de avond weer kans op wat onweer. En dan verkeer, Jelte.
7: Er staan 43 files en de langste staan nu op de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Nieuwegein, 3 kwartier. Op de A12 Lunette-Oude Rijn, daar staat op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn 49 minuten. En op de A28 Assen-Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal door een ongeluk met een vrachtwagen staat daar een uur file. Flitsers op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13,4. Een controle op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 49,1. Op de A12 tussen de grens en Arnhem bij 139,3. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27,7. De laatste op de A20 Gouda-Rotterdam pas op bij 30,9.
6: We zijn bejaardenwensen aan het verzamelen.
3: Ja, had jouw opa of oma zo tegen het einde, of in ieder geval, dat ze op een hoge leeftijd dacht, weet je, ja, ik heb dat nooit gedaan, ik wil dat nog eens proberen.
6: Kunnen ook je ouders zijn natuurlijk, zit ik te denken.
7: Ja, tuurlijk.
6: Ja,
3: precies. Bijzondere wens van een ouder iemand.
6: Ja, ja, dat die dacht, nou, ik wil nog even zoals die oma van Iris nog even een jointje proberen.
3: Ja.
6: We zijn alle verhalen aan het verzamelen, dus als je een mooi voorbeeld hebt...
3: Stuur het in onze app.
6: Ja, 538 app, even een berichtje. 4 minuten over 6:30 is het. Iris is hier. Maar het belangrijkste nieuws.
8: Goedemiddag. Voor bijna alle passagiers van het besmette cruiseschip Hondius is de quarantaine voorbij. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Het is juridisch mogelijk om in Nederland een minimumleeftijd van 15 jaar voor social media in te voeren. Alleen in de praktijk wordt het lastig. Dat staat in het adviesrapport van de Universiteit van Amsterdam aan het kabinet. Vooral de leeftijdscontrole brengt uitdagingen met zich mee. Want dat is natuurlijk dan ook weer een risico wat betreft de privacy.
6: Gaat nooit werken. Gaat nooit werken.
3: Dat vind ik zo jammer, maar ik vrees dat je daarin dus gelijk hebt.
8: De komende dagen kan er voor het eerst sprake zijn van hittekracht 9. Begin deze maand begon het KNMI met het weergeven van de hittekracht, uitgedrukt in cijfers tussen de 1 en de 10. En we halen dus dit weekend het 1 na hoogste niveau. Het komt omdat alle factoren aanwezig zijn voor extreme hitte, hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid, weinig wind en een hoge zonkracht. Fenerbahçe bevestigt de komst van Dirk Kuyt als assistent-trainer van de nieuwe hoofdcoach. De club uit Istanbul zegt dat Kuyt een contract heeft gekregen tot half 2028. Kuyt die zou eigenlijk morgen met de selectie van FC Dordrecht beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die club is dan ook verrast en er niet echt blij mee. De drinkpauzes die de FIFA heeft ingevoerd op dit WK, op de helft van elke helft, daar is niet iedereen even enthousiast over. De UEFA gaat het in ieder geval niet overnemen in hun toernooien en competities.
6: Gelukkig.
7: Nou, ja, ik vind het eigenlijk voor mezelf ideaal, want ik kan steeds even gaan plassen.
3: Maar ja, jij had
6: je
3: vond
6: het net als je naar voetbal zit te kijken, is er weer een onderbreking, weet je wel. Je hebt nu 3 helften.
3: Ja, ik dacht het is wel een goede tactische onderbreking. En het begon natuurlijk met de worstverhouden dat we dan de spelers misschien zouden spreken.
6: Ja, dan zou ik het minder erg vinden. Ja. Dat klopt. Je zit nu naar commercials te kijken dat je denkt, ja, ik ben er helemaal
3: dat is
6: uit.
3: Niks.
8: En het Nederlands elftal begint zo weer met een training in Kansas City. De media mag daar eventjes bij zijn. Daarna gaan ze achter gesloten deuren verder met de voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden. Verder vanavond begint dan de 2e speelronde van de groepsfase op het WK. Tsjechië en Zuid-Afrika die spelen zo meteen eerst. Daarna om 9:00 vanavond Zwitserland-Bosnië. En dan ook vannacht natuurlijk weer wedstrijden. Canada-Qatar en om 3:00 vannacht nog Mexico-Zuid-Korea.
6: Iris, dankjewel.
8: Graag gedaan.
9: 538, de 538 middagshow.
6: Met zometeen Koens en Kensington en Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: het duurt niet lang meer. Vandaag is de dag. Zometeen kun je een trip naar Amerika winnen, naar het WK. Als jij de scheidsrechtersluit hoort, even bellen en dan bel er 538 zijn.
1: Ja, tijd om alle verhalen te verzamelen. Bijzondere wensen van een ouder iemand.
0: Debbie!
2: Ja, hallo.
0: Hi. Bejaarden met bijzondere wensen.
2: Ja, klopt. Ja, ik werk zelf als vrijwillig verpleegkundige bij Wensambulance Brabant. En we hadden een keer een dame die nog heel graag een keer met de luchtballon mee wilde. Ze zou een paar dagen... Ja. Een paar dagen later zou ze palliatieve sedatie krijgen. En nou, ze had echt een superleuke wens. Dus, allemaal georganiseerd. Alleen de familie was vrij nerveus, want die dacht echt, oh nee, en daar gaat ze. En... toen vroeg ik dus, ja, wat is dan het ergste wat kan gebeuren? Ja, inderdaad, dat het dan misschien niet helemaal goed afloopt, maar dat is dan maar een paar dagen eerder. Dus,
1: en toen was het, neem ik aan, weer oké.
2: Ja, precies. Ja,
0: het is goed gegaan, toch, mag ik hopen?
2: Ja, helemaal goed gegaan.
0: Gelukkig,
2: zeker,
0: Debbie. Dank je wel voor het inbellen. Met de middagshow 538. Marcel?
3: Ja?
0: Hi! Bejaarden met bijzondere wensen.
3: Ja. Mijn oma die had altijd een grote wens. Ja, nou had ze, is er nog steeds gewoon. Maar zij wilde heel graag in een grote vrachtwagen rijden.
1: Wat leuk.
3: Dat hebben wij ook gedaan. Hè. Zij heeft één rijles in een grote vrachtwagen gedaan. Maar ze had niet één, maar twee wensen. En dat was ook nog in een Cessna vliegen.
0: En is die al gebeurd?
3: Ja, ook al. Ook al.
0: En op welke leeftijd heeft ze in een Cessna gevlogen?
3: Ik denk 80-jarige leeftijd.
1: Wat cool.
0: Hè, echt met aan het stuur, zonder brevet.
3: Nee, wel erbaasd. Maar dan mag je wel
0: even op de poot vasthouden. Op schoot blijven
1: schoot de poot vasthouden, op mijn hoek.
3: Ja.
0: Wat goed, Marcel. Dankjewel voor je bellen.
3: Graag gedaan.
0: Doei.
3: Doei.
0: Met de middagshow 538 is dit Tamara.
4: Ja, dat klopt.
0: Hi, bejaarden met bijzondere wensen.
4: Ja, mijn omaatje was 65 en die zei... Ik heb geen ouders meer, ik heb geen man meer. Ik wil wel weten hoe het voelt om haai te zijn. Dus dat was natuurlijk niet tegen de Doversmans oren gezegd. En,
0: die had nog wat liggen.
5: Jij denkt, kom maar door.
4: Ja,
1: wat
4: moest
1: jij trekt die kast open, welke blend?
4: Nee, zo'n feest was het niet. We moesten er wel voor op pad. Dus zij een joint gerookt. En het ergste is nog dat mijn vader die nam ook een paar flinke hijsen, want die deed even vol het moest. Nou, die was helemaal toeter.
0: Oh god.
4: En mijn moeder die nam ook even één hijs. Nou, die zakte al gelijk door de knieën heen. En, maar er kwamen dus ook kennissen op bezoek bij mijn ouders. Omdat mijn vader de volgende dag naar Srebrenica uitgezonden werd. En die wilde even afscheid nemen. Dus ik deed de deur open. Ik zeg, ja,

0: Het gaat hier eventjes anders aan, toch?
1: Die kwam in de situatie.
0: Mijn omaatje die zijn hi.
1: Tamara, wat een goed verhaal.
0: Oh, het was echt geweldig.
1: Dankjewel voor het bellen.
0: Ja, graag gedaan.
1: Doei.

0: naar de derde WK-poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. Bel nu 0909-30538.
1: Dit is het moment. Dit is het moment. Dit is de scheidsrechtersfluit geweest. Nu moet je bellen naar 538 en zorgen dat je beller nummer 538 wordt.
2: Oh, je hebt misschien heel lang moeten wachten. Maar wat een geluk dat je nu zit te luisteren. Dit is de oproep, de scheidsrechtersfluit. 0909-30538. Nu beller, bellen. Bellen 538, die gaat naar Amerika. Gaat naar het WK. En het nieuws zo meteen, Iris. Wat heb je mee?
3: Lekker Hollands weer voor het Nederlands elftal vandaag.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
0: 538 Festival Onderdag.
13: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
0: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Yeah. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
16: Yeah. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
17: Yes!
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
16: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
17: Yes!
19: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
21: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
24: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
25: Hola, ¿dónde está mi casa?
24: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
25: Paella, paella.
24: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
25: Buenas noches.
24: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
26: 538 Nieuws.
27: 6 uur.
28: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een tbs-kliniek. Iets wat hij zelf ook graag wilde. Het was lastig omdat er ook nog een zaak loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. En er is een enorme wachtlijst voor tbs-klinieken. Maar hij kon nu terecht in een tbs-kliniek in Groningen. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan. Maar ze wachten nog op bevestiging dat ze er veilig door kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Festivals en sportevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar ze vragen bezoekers ook om zelf goed op te letten. Die krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. De zon is namelijk erg krachtig de komende dagen, zegt het KNMI. Smeer je dus in ieder geval goed in. En goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Hij heeft zaterdag in de wedstrijd tegen Zweden waarschijnlijk de hele selectie bij zich. Alle 26 spelers verschenen net op het veld in Kansas City. En ze hebben er lekker Hollands weer bij. 21 graden en af en toe regen. Morgen vliegen ze naar Houston, waar het weer een stuk warmer is. En dan echt door naar het Hollandse weer. Later vanavond en vannacht kans op onweer. En het blijft warm met de temperaturen rond de 20 graden vannacht. Morgen wordt het ook weer een tropische dag met een onweersbui in de avond. En maximaal 36 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
2: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
29: Er staan 20 files en de langste staan nu op de A16. Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 39 minuten. A28 Assen-Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat 34 minuten file. En de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek staat 3 kwartier. Flitsers op de A1 Amsterdam-Naarden bij 13.4. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 105.0. De A12 Gouda-Utrecht 58.3. En op de A16 van Dordrecht naar Breda bij 39.2. De laatste op de A20 Gouda-Rotterdam bij 30.9.
30: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus, find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
31: Haibu.
30: Haibu.nl.
32: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
30: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
31: Haibu.nl.
33: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
35: 538.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Offenbach en Maus OB in de middagshow.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Oh, wat een spannend moment.
2: Jeetje. Och, je zou nu maar ons aan de lijn krijgen.
0: We hebben elke donderdag in de ochtendshow en in de middagshow... Ja, luisteraars naar Amerika mogen sturen voor het WK. De
2: gaafste prijs die er is.
0: Beller 538, die zoeken wij. Gijs.
3: Hey.
0: Hoe is het?
3: Ja, goed. Spannend.
0: Het is ontzettend spannend. Hoe vaak heb je het geprobeerd?
3: Toch wel een aantal keer.
0: Ja.
3: Een stuk of 8 à 9 keer, denk ik.
0: Ooit in Amerika geweest?
3: Nee, ik ben er nooit in Amerika geweest.
2: Jij, heb jij 25 juni echt iets te doen, iets gepland? Moet je dingen afzeggen?
3: Nou ja, ik ben normaal wel aan het werk, dus ik zou dat wel moeten afzeggen, denk ik.
2: Oeh. Gaat dat lukken?
0: Gaat dat lukken of zeg je, ga maar naar Beller 539?
3: Nee, dat gaat wel lukken.
0: Gijs, je gaat naar Amerika!
3: Vet! Sure, het is echt vet! Oh, ik zal lekker trillen in mijn benen. Spannend. Super vet!
0: Je wint 2 tickets voor de poolwedstrijd Tunesië-Nederland. Dat is 25 juni in Kansas City. De reis zit erbij. Verblijf $538 zakgeld. En daarnaast krijg je ook nog een 55-inch tv en een 50-jarig voetbal. En de prijs wordt verzorgd door Hisense.
3: Oh, hartstikke vet.
2: Wie ga je meenemen, Gijs? Wie mag er mee? Wie is de lucky one?
3: Een hele goede kameraad van mij.
2: Oh, ga hem bellen. Maak hem blij.
3: Ja, ga ik zeker doen.

0: Jubilik. En Don't You Want Me hier op 538 in de middagshow. Fun Caps.
1: Ja, dat klinkt heel vrolijk.
0: Ja, het klinkt heel onschuldig. Ja. Dat is het allemaal niet.
1: Nee,
0: Fun Caps was een illegale webshop die zware, verslavende medicijnen en ook designerdrugs verkocht. Het heeft iets van 5 jaar online gestaan. Drie jongens hebben daar meer dan 40 miljoen euro mee verdiend. En er zijn meerdere slachtoffers gevallen.
1: Ja, want het OM denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat ze overleden zijn door middelen van die website.
0: Nog voordat de politie in actie kwam was Alberto Stegeman al bezig met filmen. En zijn materiaal heeft het onderzoek ook enorm geholpen. Alberto, een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij zou ook wel geschrokken zijn, hè, met dat bewijsmateriaal van het OM.
2: Ja, het is gigantisch. Ik bedoel, op dit moment zijn er gewoon 18 doden die daaraan worden gekoppeld. Het waren er meer in eerste instantie. Maar dit hebben ze in elk geval kunnen bewijzen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat geeft al aan dat hoe onverantwoord en hoe levensgevaarlijk dat spul is geweest.
1: Wat weten we over die jongens, die eigenaren?
2: Nou, wij hebben destijds, een aantal jaar geleden al, zijn we onderzoek gaan doen. En we zijn uiteindelijk in Maastricht terechtgekomen. Dat was een loods en daar waren ze die middelen allemaal aan het produceren. Daar stonden hele dikke auto's, ook voor die loods. Die zijn we gaan volgen en uiteindelijk zijn we ook op het pad gekomen van deze Jort en Stefan, de twee echte eigenaren daarvan. Ja, en ze leven in luxe, dat kan ik wel zeggen. En wat je ook, en dat vind ik misschien nog wel het meest gruwelijke aan dit verhaal, is toch de laksheid en het lacherige wat ze in de periode daarna hebben gedaan. Toen bleek dat er af en toe ook doden vielen.
0: Wat deden ze dan, Alberto?
2: Nou, dan appten ze naar elkaar van, nou ja, weer een dode. En dat soort dingen met een lachenbekje erachteraan. Nee. Ze hebben het echt vanaf meet af aan niet serieus genomen. Helemaal in het begin hebben ouders zich bij ons gemeld. Ik heb ook die ouders gesproken. En nou, een van die kinderen was al overleden daardoor. Een ander lag in het ziekenhuis op de traumaafdeling. En die zeggen, wij hebben gewoon Fun Caps benaderd. Wij hebben ze ingelicht dat onze kinderen er echt aan onder doorgaan en zelfs komen te overlijden. Maar we zijn totaal niet serieus genomen.
3: En wat verkochten ze? Waren de spullen ook gewoon niet goed? Of namen die mensen die het kochten te veel?
2: Nee, de spullen waren ook niet goed. Wat zij deden was het eigenlijk research chemicals, heet dat dan. Alleen, het is een soort drugs, maar dan zelfgemaakte drugs. Ze verkochten bijvoorbeeld ook ketamine, maar ook pijnbestrijders, om het zo maar te zeggen. Bekend onder de pammetjes, diazepam en dergelijke. Maar omdat zij het zelf maakten, was het ook onduidelijk wat er precies in zat. En ze hadden natuurlijk daar geen bijsluiter bij, of ze vertelden er niks bij.
0: En ze hadden ook een escape plan, hè? Ze wilden naar Dubai en met al hun geld daar gaan zitten.
2: Ja, klopt. Daar is OM ook heel erg bang voor. Dus dat is ook een van de redenen dat ze gewoon nu in de gevangenis blijven zitten. Omdat ze zeggen, ja, deze mensen die kunnen gaan vluchten. En ja, het gaat hier om niet zomaar een verdenking. 18 doden, dat is enorm. En daar staat ook een celstraf op van 30 jaar tot levenslang. Dus we hebben het hier over een hele serieuze straf.
0: Ben jij bang dat die 18 doden nog meer gaan worden, Alberto?
2: Nee, het hebben begonnen zijn ze met 58 doden die ze mogelijk hebben kunnen linken aan Fun Caps. Uiteindelijk hebben ze bij iets meer dan 30 van die doden bleek dat ze bloed hebben afgenomen. En daarvan hebben ze nu kunnen zeggen dat er 18 dus definitief gelinkt zijn. En er wordt nog naar 4 andere doden onderzoek gedaan of die ook door Fun Caps zijn overleden.
1: Want klopt het nou dat die site nog online staat of is die niet meer werkzaam?
2: Nou, ik weet dat de NVWA daar heel erg druk mee bezig is. Er zijn ook heel veel andere sites, dus mocht die site nog online staan, reken er dan maar op dat autoriteiten meekijken.
0: We gaan het volgen, deze rechtszaak, Alberto, en dank voor je uitleg.
2: Graag gedaan en succes met de uitzending.
1: Dank je.

0: Het nieuws komt eraan met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Nou, Dik Advocaat is ook begonnen met een fit selectie.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
7: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: It's playtime. Easy Toys. It's
12: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Lokaal een onweersbui. Het is warm vannacht, zo'n 20 graden. Dan morgen een tropische dag weer. Temperaturen boven de 30 graden. Het kan in het zuiden zelfs 36 graden worden. En dan verkeer, Jelte.
5: Er staan nog 16 files. De langste nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 16 minuten. Op de A28 Assen-Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal. Daar een probleem met een vrachtwagen. Er staat 22 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort staat 18 minuten. En flitsers zijn er ook op de A1 Amsterdam-Naarden bij 10.6. Op de A7 Drachten-Groningen bij 181.9. De A12 Arnhem-Ede 116.7. En nog eentje op de A16 Dordrecht-Breda bij 45.8. De laatste op de A20 Gouda-Rotterdam bij 30.9.
4: Het is exact 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedenavond. In België heeft een stichting tegen kanker opgeroepen om de zonnebank te verbieden. En ook in ons land wordt daaraan gewerkt, meldt RTL. Onder andere het RIVM en KWF Kankerbestrijding werken aan een gezamenlijk standpunt.
7: Oh, waar waren de tijden dat mensen gewoon een kamer hadden en daar gewoon een bank hadden en daar gewoon elke
6: gewoon thuis,
7: avond.
6: Ja.
4: Ik heb wel eens voor thuis gekeken, maar je kan ze ook nergens krijgen. Nee. Het is niet makkelijk te krijgen.
7: Maar dat je gewoon rondkeek in de buurt en overal zag je dan zo blauw licht.
4: Ja,
7: dat
4: klopt, ja. Maar is het nou zo schadelijk als je gewoon 5 minuutjes gaat? Het wordt toch een probleem als je lang gaat?
5: Ja, maar het probleem is dat mensen die zo'n ding hebben gewoon blijven gaan tot ze krokant zijn.
4: Dat klopt, dan hebben ze zo'n leren huid. Ja, wel lekker bruin.
6: Het halen van je rijbewijs is bijna 1000 euro duurder dan 10 jaar geleden. Uit een analyse van de Autoweek op basis van CBR-cijfers blijkt dat kandidaten voor een theorie-examen inmiddels 63% meer betalen. In totaal kost het halen van je rijbewijs nu gemiddeld ruim 3000 euro.
4: 3 keer tanken?
6: Ja. De ex-vriendin van Marius Borg-Heuby is klaar voor het hoger beroep in zijn zaak. Ze is strijdbaar, schrijft ze op Instagram. De zoon van de Noorse kroonprinses werd eerder deze week veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en mishandelingen. Een Duitse voetbalfan die bij een WK-wedstrijd was, heeft aangifte gedaan omdat met AI hij is bewerkt tot Adolf Hitler. Het zou zijn gedaan door een Amerikaan die de beelden vervolgens deelde op de socials. Er gingen ook AI-beelden rond van andere Duitse fans die een Hitlergroet zouden brengen.
4: En wie heeft hij dan precies aangeklaagd? Want dat is dan een computer.
6: Hij heeft aangifte gedaan tegen de maker wel.
4: Dat de maker, die dat met AI heeft gedaan. Ja. Oké.
6: Bondscoach Ronald Koeman stond net met een volledige en fitte selectie op het veld in Kansas City. Morgen vliegen ze naar Houston, waar zaterdag dan de wedstrijd is tegen Zweden. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao kan ook tevreden zijn, want ook hij is begonnen aan de voorbereiding op de tweede groepswedstrijd met een fitte selectie. Zij spelen ook zaterdag, maar dan later, eigenlijk van zaterdag op zondag, tegen Ecuador. En flink schikken dan nog voor een automobilist in Haarlem. Die had zijn auto weggebracht voor reparatie, maar had zijn raam open laten staan. En toen heeft een zwerm van ongeveer 5000 bijen besloten dat het wel een goede plek was.
7: Oh.
6: Er moest een imker komen om ze weg te halen. En die had dit echt nog nooit gezien.
7: Oh,
6: zoveel.
5: Dat is echt verschrikkelijk als je instapt.
6: Nu is alles weg en kan de auto alsnog gerepareerd worden.
4: Ja, wat was het ook weer? Plaatje weg, plekje vergaan?
6: Opgestaan, plaats vergaan.
4: Ja, toch? Ja. Iris, dank!

0: klapper uit de jaren 90. Nog iets meer dan een weekje. Volgende week vrijdag starten we met de 90's Top 1000 hier op 538. Als je een favoriet hebt, geef hem even door voor onze lijst.
1: Gaan we een hele mooie lijst maken.
0: Ja, ja, precies. 538.nl. Het is zo goed als 7:15.
1: Ja, dus is het hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Laura.
2: Ja,
0: goeie. Hi. Welkom. Wat is jou gebeurd?
2: Nou, precies, ja.
0: Nou, ik heb net wat gegeten, we zitten.
2: Ik denk, jullie hebben altijd zulke goede verhalen. Ik denk, nou, die van mij past ertussen, denk ik.
1: Oh, wat goed.
2: Goed, samengesteld gezin met mijn vriend. 10 jaar samen. Dus een paar dagen voor mijn zoveelste verjaardag vroeg hij mij ten huwelijk. En daarover staan natuurlijk van 70 van onze allerbeste vrienden en de kinderen. Dus ze zegt, ja, maar ja, s'avonds hadden we al wel zoiets van, joh, luister, we hebben het al laatst over gehad. We hebben allebei een compleet ander beeld van onze toekomst eruit moeten zien. Weet je, moet hier wel echt serieus goed over nadenken. Nou ja, goed, begin het jaar, nou, natuurlijk een hoop geprobeerd. En ik een hoop, ik ken het wel. Maar goed, nou ja, toch besloten, nou, misschien is het dan toch handig als we tijdelijk eventjes van elkaar apart gaan wonen om te kijken. Missen we elkaar genoeg om concessies te doen in hoe wij allebei denken dat onze toekomst eruit moet zien. Uh-huh. Wij vonden dat echt een heel briljant plan. Dus, maar goed, die weken voordat je dan de sleutel krijgt van dat huurhuisje, zijn best wel een beetje spannend. Dus mijn vriendin die zat in Spanje, die zegt, joh, kom anders een weekje naar mij toe met je zoon. Hij zegt, joh, ben je er even uit, weet je, of zit je ook even niet op elkaars lip. Oh, dat is best wel een rare situatie thuis. Dus wij in Spanje, elke dag moet ik even bellen met thuis. En op dag 3 of 4, nou, ik had hem aan de lijn en hij bleef maar zeggen, nee, want ik ga zo naar bed. Nee, ik ga zo naar bed. En ik denk, nou joh, ik denk het is 9:15, ik denk, ik weet het niet. Ik zeg, maar oké, het zal, je zal wel moe zijn. En iets in mij zei, dit klopt volgens mij niet. Dus, en ik had een paar weken in het vorige gesprek over gehoord van vrienden van hem. En die hadden het over een bepaalde chatsite. Ik denk, nou, iets in me zei, joh, ga kijken. Dus ik ben daar gaan kijken. En ik hoefde niet eens te zoeken, want ik werd benaderd door iemand met een gebruikersnaam die ik herkende uit de wachtwoorden. Dus toen dacht ik, ah, het zal toch niet. Nou, er werd mij keurig een voorstel gedaan of ik langs wilde komen nadat ik een foto van internet had geplukt en had laten zien. En ik had een paar weken in het vorige gesprek over gehoord van vrienden van hem. En die hadden het over een bepaalde chatsite. Ik denk, nou, iets in me zei, joh, ga kijken. Dus ik ben daar gaan kijken. En ik hoefde niet eens...

0: geef je nummer maar. Toen geef ik jouw nummer maar, dan bel ik jou straks wel eventjes. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb hem gebeld, met privé-nummer natuurlijk. En het enige wat ik zei was, hij schat naar mij. En zei, hoezo bel jij privé? Oh. Ik zeg, of zal ik zeggen met Sophie?
1: Oh, nee!
0: Jawel.
1: Oh, wat heb je dat goed gespeeld.
0: Ja, ik dacht, weet je, ik denk, ik weet het nu. Ik denk, ik kan dit niet nog een paar dagen voor me houden.
2: Nee.
0: Ik denk, en als ik naar huis ga, ga ik natuurlijk alles ontkennen.
3: Ja.
0: En weet je, ik denk, ja, dit is dan maar meteen
2: de knuppel in de toenderok.
3: Maar die is gestorven ter plekke aan een hartstilstand, of niet?
0: Nou nee, het was allemaal mijn schuld. Ik had hem uit de val gelokt.
3: Nee, ja. Wacht even. Ja. Wacht even, ja. Vertel.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: nee, wat zei die?
0: Ja, ik had hem in de val gelokt. Dus ja, ja, dat was eigenlijk allemaal mijn schuld.
2: Nee.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En toen? Want hoe reageer jij dan in zo'n situatie?
0: Nou, ik zeg, ik geloof niet dat jij nog thuis moet zijn als ik thuis kom. Dat is het enige wat ik zei.
3: Ja.
0: En ik zou nog 2 dagen thuis zijn voordat ik de sleutel kreeg. En ik zei alleen maar, nou, ik zeg, ik geloof niet dat het verstandig is als jij er dan bent. Dus hij heeft ook gezorgd dat hij die 2 dagen weg was. En ik heb dus ook niet goed gekomen daarna.
3: Hebben jullie elkaar nog gesproken?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben natuurlijk een hele leven, we waren ruim 10 jaar bij elkaar. Dus ja, ja, je hebt natuurlijk een hele leven, we hadden een koophuis en je hebt van allerlei dingen te regelen nog.
3: Het bleef jouw schuld?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja,
0: natuurlijk, want ik had hem in de val gelokt.
2: Ja, ja, ja.
0: Door
2: ja,
0: online te gaan. En ja, door een andere naam te gebruiken.
3: Oh, ja.
0: Maar ja, wie benaderde wie en wie nodigde wie uit? Want precies, ik ben echt heel afstandelijk gebleven, hoor.
3: Dus, Laura, wat heb je dit ongelooflijk knap gedaan.
0: Ja, ik heb zo mijn momenten.
3: Nou, ik hoor het inderdaad. Heel erg bedankt voor je verhaal hier.
0: Ja, heel graag gedaan. En ik geniet van de tijd van de verhalen. Dus deze past wel. Dus
3: wat leuk om te horen. Dankjewel, Laura.
0: Oké, okay, fijne avond. Hoi, hoi.
3: Nou, als je net als Laura zit te luisteren en denkt, ik heb ook een verhaal. Ik heb een keer iemand betrapt op vreemdgaan.
2: En je zit ook altijd te genieten, net zoals Laura. Maar je denkt, ik heb er toch echt nog eentje in mijn achterzak. Voel je vrij om het ons te vertellen? Stuur ons even een berichtje in de 538-app.
3: Of bel even 0909-3000 538. We zitten er toch?
4: 538. Favorite. Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift, de favorite hier op 538.
1: Is hij geopend?
2: Ja, hij is geopend. Hij is geopend.
1: Toch te lekker. We zitten nog steeds in de 90's.
2: Ja, maar ik ben ook echt op zoek naar even zo'n ontzettende zomerklap.
1: Ik wil zeggen, het is zo
2: lang. Het is lekker weer buiten, ja. Dat is niet te geloven.
3: Summer is magic is volgens mij 90's.
2: Zo,
3: ja. Is summertime, is
1: maar
3: dat
1: ook 90's? En 90's en zomerklap.
2: Hoeft niet per se. Gewoon even lekker zomer. Ja. Gewoon alles waar je zin in, maar even zo'n zomerhitje.
1: Summer jam,
3: heel leuk,
1: ja,
3: goed idee. Even achterlaten in de app.
2: Ja, de hotline is open. En veel plezier met Floris zo.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Obeling, alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis... tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en... een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
18: De leeuw komt eraan.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur. Ik ben Iris Schut. De vondst van explosieven bij een AZC in Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt het COA. Ze zijn ervan geschrokken dat mensen dit doen. Ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de onderhandelingsperiode, die onderdeel is van het akkoord met Iran, al is ingegaan. In die periode van 60 dagen geldt de staakt het vuren tussen die 2 landen en Israël. En dan moet er ook verder gepraat worden over een definitief vredesplan. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden. Dat zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker, die helemaal af wil van de zonnebanken. Alleen twijfelen ze of het haalbaar is. En het WK dreigt voor de Braziliaanse stervoetballer Neymar een deceptie te worden. Hij moet namelijk ook de 2e groepswedstrijd missen. Hij heeft nog steeds te veel last van zijn kuitblessure en gaat niet mee met zijn teamgenoten richting de volgende speelstad. Brazilië speelt in de nacht van morgen op zaterdag tegen Haiti. Krijg je nog het weer? Er trekken buien over het land met ook kans op onweer. Het blijft benauwd. De temperatuur ligt rond de 20 graden vannacht. Morgen wordt het weer een tropische dag met temperaturen boven de 30 graden. En in de avond dan weer kans op onweer. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12. Richting de Duitse grens door de controles 15 minuten. A27 Gorkum-Breda bij Hank 10. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk 11 minuten. Sterkt als je daar staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 13.4. A7 Drachten-Groningen 182.3 en de A7 verderop Den Oever Amsterdam 30.9. A16 Rotterdam-Dordrecht 27.6 en de A28 de laatste. Assen in de richting Hogeveen. Omegent gemeld bij hectometerpaal 163.1.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7.

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: 538. Zomer op je radio. Floris Molenaar.
5: Zo, de hotline is open. Heb je een verzoek?

0: Een fever dream bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. De hotline staat open. Wat wil je graag horen vanavond? Heb je een verzoekje? Geef hem aan me door via de app van 538. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je inspreken zoals Jade al heeft gedaan.
1: Hoi Floris, Jade hier. Ik zou graag Niels Geuzenbroek en Wild Styles willen horen met Year of Summer. Even lekker chillen na een drukke dag. The cloud.

0: Sia, David Guetta, Awake Tonight bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik moest wel lachen vandaag. Ik zag een bericht. Supporters bij het WK voetbal in Amerika hebben gezorgd voor problemen. Maar het zijn maar niet problemen die je zou denken. Andere problemen. Hoe dit zit, hoor je zo.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
2: Ja! 538 Festival Onderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
2: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Yeah. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie.
6: heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show. De reunie, morgen om 8 uur op Kijk.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
1: Nee,
2: meerdere worstjes.
1: Dank je wel.
2: 20 worstjes. Ik hoef geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: 538 Floris Molenaar.
4: En problemen bij bars in Amerika. Waarom? Hoor je over 5 minuten.

0: Gizo en Zayn, eyes closed. De bar is leeg.
1: 538.
0: Oh, heb je dat ook? Dat je, ik kan zo genieten van voetbalfans. En dan even de voetbalfans die niks kapot maken. Hè? Die niks slopen, die niet met elkaar op de vuist gaan. Gewoon de blije supporters. Nu bijvoorbeeld bij het WK voetbal. Dat is zo'n leuk gezicht. Hè, de Nederlandse optocht voor de wedstrijden van Oranje. Met z'n allen van links naar rechts achter die bus aan. Geweldig toch? Maar nu ook een mooi verhaal las ik vandaag. Ja, daar moet ik toch ook om lachen. In Boston, in Amerika dus, hebben ze een probleem door de supporters. En dat is geen schade, geen vernielingen. Nee, de Schotse supporters. Die hebben dus in verschillende bars in Boston, zeg maar rondom die wedstrijden, hebben ze zo hard zitten drinken dat dus de bar leeg is op die plekken. Dus daar hebben ze gewoon geen bier meer. Al het bier is opgedronken op die plekken. Ja, laat dat maar aan die Schotten over. Die kunnen dat wel natuurlijk. Ja, voor de wedstrijd liepen ze zeg maar Schots. Maar ja, als je de bar leeg gedronken hebt, ja, toen liepen ze denk ik Schots en scheef.
1: Radio 538. Alesso and One Republic. In your eyes.

0: Snoop D-O-G-G, California Girls bij 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht wakker te maken in de 538 ochtendshow. En morgen op de vrijdag 9:45 Rob Schepers en de week in one-liners. Daar wordt de week eventjes voor je samengevat in een aantal vlijmscherpe one-liners. Zullen we alvast even een voorproefje doen? Dit was vorige week.
1: Zondag 7 juni in het Zuid-Hollandse Brielen is op een doorgaande weg een cementwagen gekanteld. Het verkeer daarachter zit voorlopig muurvast. De situatie is gelukkig opgelost toen exact 2 uur later op dezelfde plek een vrachtwagen met sloophamers kantelde. Op de vraag van milieuorganisaties wat de gevolgen zijn van het gelekte beton voor de planten en dieren naast de bewuste weg, antwoordde de chauffeur: ach, daar worden ze hard van.
0: Ja, dan is de toon even gezet. Morgen.

0: 538 Morgan Wallen, Love Somebody. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht vandaag over Spencer uit Amerika op Instagram. Spencer die kan iets met flesjes wat niemand kan op de wereld. Het hele verhaal hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
10: 538 Festival Donderdag.
11: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
12: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: Yeah. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/

0: Mentos Vibes.
1: Yeah. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI. De TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: 538 Nieuws.
16: 8 uur.
17: Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed, ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met twee foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien alleen om dwars te liggen, zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het nieuws op 538.
18: Even kijken naar het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen op de A15, de eerste Ridderkerk, Gorkum bij Hardingsveld, Giessendam door een vrachtwagen met pech 10 minuten. A58 Breda Tilburg bij Ulverhout 13 en de A73 de laatste Nijmegen Maasbracht bij Malden. Een auto met pech 6 minuten, sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Den Bosch Utrecht, hectometerpaal 92.4. A7 Drachten Groningen 182.3 en de A9 Alkmaar Haarlem 44.1. A15 Rotterdam-Gorkum 85-1 en de A16 Rotterdam-Dordrecht 28-0. Verderop de A16 Dordrecht-Breda 45-9 en wederom verderop de A16 Dordrecht-Breda 52-0. A32 Heerenveen-Meppel 25-1 en de A50 Apeldoorn-Arnhem 189-4. Verderop de A50 Os-Arnhem 167-8 en de laatste de A74 Duitse grens in de richting van Tegelen op de rem bij 101.1.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
19: De 538 90's Top 1000.
16: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
19: Molenaar.
18: Ik zag een bericht over een wereldrecord met waterflesjes. Misschien kan jij het ook wel verbreken. Welk record het is, hoor je over 6 minuten.

0: David Guetta, Save Me Tonight. Floris hier bij 538. Kan jij flesje flippen? Dat je met zo'n flesje, zo'n water bijvoorbeeld, dat je die dan opgooit en dat die zo op de onderkant zo moet landen op de tafel. En dat die dan moet blijven staan. Ik kan mezelf daar dus echt in verliezen. Als ik daar eenmaal aan begin op een zondagmiddag, ja, dan zit ik de hele dag als zo'n halve tam en zit ik alleen maar van die flesjes te draaien. Net zolang tot het lukt en tot ik het echt onder de knie heb. Maar nu zag ik daar dus een bericht over op Instagram van Spencer uit Amerika. Die heeft in 2,56 seconden 3 flesjes geflipt. Terwijl die een blinddoek om heeft. Ik heb eventjes opgenomen. 2,56 seconden. Hoe lang dat is. Dat is dus dit, zeg maar. En in die tijd, ja, dus in deze tijd, heeft hij dus 3 flesjes geflipt met een blinddoek om. Ja, daar heb je dan veel vrije tijd gehad in je leven. Zeg maar, ja, hij heeft daarmee ook het wereldrecord. Dat is bizar. De snelste tijd om geblinddoekt 3 flesjes water om te flippen op die manier. Ja, als mij dit zou lukken, ik zou echt compleet uit mijn dak gaan. Ik zou echt helemaal flippen, net als een flesje.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Samuel Welten, de leeuw komt eraan.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In. De 538. 90's tot 1000. Oh, dat wordt lekker, zeg hij.
1: We gaan knallen.
0: Zeker, vanaf volgende week vrijdag hier op 538. De 90's tot 1000. Stemmen doe je via 538.nl. En lever je je stemlijstje in, dan maak je kans op een echte nieuw Alon Collectors item. Het groenpaarse 538 90's trainingsjack. Zie je het voor je? Dat je daarin op dat eerstvolgende 90's feestje aankomt lopen. En dat jij dan als enige van de hele zaal zo'n te gek 538 jack hier om je schouders hebt hangen. Dat zou toch mooi zijn? Stemmen dus via 538.nl. Stephanie aan de telefoon.
2: Hey!
0: Goedenavond.
2: 538.
0: Hey, hoe ging het eraan toe bij jou toen je je stemlijstje ging maken? Was je er snel uit?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Als je maar een paar nummers kan invullen en heel veel liedjes. Dus dan even zoeken naar welke liedjes gaan we toevoegen en welke niet. Soms een paar eruit en weer een nieuwe erin.
0: Je had echt keuzestress, ik hoor het al.
2: Ja, enorm.
0: Dat is lastig. En dan denk je, deze wil ik krijg ik ook op. Maar ja, die vind ik ook mooi. Maar ja, moet er dus één af. Ja. Oh, dat is wel vreselijk. Hé, en in de 90's, hoe liep je erbij toen?
2: Het was zelf nog, ik kom zelf uit 93, dus nog niet zo heel oud in de 90's.
0: Oh ja.
2: Dus dat was een beetje de tijd dat K3 ook een beetje fan werd. Dus dat was meer een beetje in de K3 dingen. Dus, het nummer van Coolio, dat kwam pas later dat ik hem echt luisteren en gaan waarderen.
0: Oh, maar dat heb ik met zoveel. Ja, ik kom ook uit 95, dus die 90's, ik heb vooral heel veel luiers ondergescheten in de 90's. Ja, nee, maar die muziek, die blijft. Dat is het leuke. Ze nemen het een keer op. En wanneer je ervan gaat genieten, dat mag je zelf weten natuurlijk.
2: Ja, klopt. En nu tegenwoordig met Spotify is het helemaal makkelijk. Want je hebt die nummers in je lijstje, dus als je dan in de auto zit of even,
0: En het leuke is...
2: Geen radio, dan zeg gewoon even Spotify. Dan kan je maar luisteren wat je wil en zo vaak afluisteren als je wil.
0: Ja, en als je een snelcursus 90's muziek ontdekken wil, dan moet je gewoon naar 538 luisteren vanaf volgende week vrijdag.
2: Klopt.
0: Ja, dan hebben we gewoon
2: fulltime aan.
0: De 90's top 1000. En jij hebt gestemd, omdat je dat gedaan hebt, je stemlijstje hebt ingediend, komt er in ieder geval zo'n prachtig groenpaars 538 90's trainingsjackje kant op, Stephanie.
2: Oh echt?
0: Jij gaat helemaal de blitz maken op het volgende themafeestje, hoor. Dat komt helemaal goed.
2: Nou ik denk niet alleen dat. Ik denk dat die standaard in mijn outfit...
0: Perfect. Nou, gewoon altijd dragen. Altijd dragen. Dan ben je ook een wandelend uithangbord van 538.
2: Oh, God.
0: Coolio en Gangsta's Paradise hoorde ik je zeggen. Zullen we die even draaien dan?
2: Graag.
0: Gaan we dat nu doen?
2: Ik hem op de radio hard mee luisteren, mee zingen, mee leren.
0: Zet hem hard aan en zing lekker.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran, Shape of You bij 538. Floris hier. Ik las een bijzonder bericht. Bedenk even voor jezelf. €200 betalen om op een Lego-blokje te gaan staan. Zou je dat doen? Zou je dat doen? Er zijn dus mensen die het doen. Sterker nog, misschien jij dus ook wel. Waar dit over gaat, hoor je zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
16: Precies! Worstje?
4: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
16: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
4: Nee, meerdere nee, worstjes. Dank je wel. Ik hoef geen worst.
16: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
4: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
16: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
4: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
1: 6 minuten hoe je op een Lego-blokje kan staan zonder dat

0: Jackson en Syrah, Don't Leave. Oké, wat is volgens jou het meest lelijke schoeisel dat er is?
1: 538.
0: Zeg maar dingen die je aan je voeten kunt dragen. He, die op een of andere manier om je voet heen passen en dat je erop kan lopen. Ik had het er laatst toevallig over met mijn vriendin. Bij mij staan de Crocs, maar zonder enige twijfel in de top 3. Misschien wel op nummer 1. Misschien heb jij dat ook. Ik vind dat mijn partij lelijke dingen. Ja, het ziet er niet uit. Maar, zei mijn vriendin, ik vind ze ook lelijk, maar ik heb ze wel gehad. Want ze lopen heerlijk, die Crocs. Dat is echt fantastisch. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel waar je die dingen voor hebt. Dat ze een beetje fatsoenlijk lopen. Nu las ik een bericht dat het merk Crocs nu een samenwerking heeft met Lego. Daar waar je als kind kastelen mee bouwde, of ziekenhuizen of auto's mee aan het knutselen was. Die dingen, die Lego Crocs, die kosten dus €200. En dan heb je dus een rubberen klomp van Crocs in de vorm van een Lego blokje. Ja, lelijk waren ze toch al, dus daar kan er ook nog wel bij. Ja, €200 is dan wel ook direct het enige Lego blokje wat dan wel fijn is om op te gaan staan.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Alex Warren.

0: Dilemma bij 538. Zometeen, na 9 uur, een nieuwe 538-avondshow. Ja, normaal gesproken Bas, Dylan en Eva. Bas is alleen gisteren al en vandaag nog steeds ziek. Dat zal je in bed liggen met deze temperaturen. Beterschap Bas, vanaf deze plek. Maar wel gewoon Dylan en Eva. En ook tickets voor Wish Festival. Het is donderdag. Festival donderdag. Tickets te winnen dus voor Wish Festival. En ook weer een nieuwe ronde van Kip of Ei. Ja, dat is een dagelijks terugkerend ritueel in de avondshow van 538. Twee opties. De grote vraag is, welke van die twee opties was eerder? Gisteren was er ook al een ronde. De grote vraag is, Thomas, welk van de twee bestond eerder?
1: Ik zeg Lees.
0: Lees vullen wij in en dan heeft Eva de balans.
2: Lees komt uit 1932.
0: Zo.
2: En Cheetos uit 1948. Dus inderdaad,
0: ja. Lees. Kijk eens eventjes, de 538-avondshow voor al uw historische wetenswaardigheden. Zometeen na 9 uur.

0: Sienna Spyro, Material Lover, nieuwe muziek bij 538. Misschien is het een goed moment, zometeen de nieuwe 538-avondshow. Bas, Dylan en Eva. Nou, Bas is ziek, maar Dylan en Eva zijn er wel. En misschien als je nu aan het luisteren bent, heb je het wel meegekregen via de socials van de 538-avondshow. Dylan is jarig vandaag. Eva, zullen we zingen?
1: Je vraagt wel weer veel van mij, hè?
0: Nou ja.
1: Goed, prima. 1, 2, 3.

0: Ja, ja, nou, hiep de piep.
1: Nou,
0: Dylan is inmiddels ook al aangeschoven.
2: Ja. Zeker.
0: Er moet bijgezegd worden dat vandaag ook het... Ja, misschien als je het luistert, herken je dit. Dat de bedrijfsbol, daar kan het nog wel eens gezellig
1: zijn.
0: Het is het zomerfeest van Talpa Zomerfeest. En Dylan, jij hebt eventjes een sfeerreport gedaan ongeveer. Maar je bent even gaan kijken hoe het daar is.
2: Ja, het was hartstikke gezellig. Om 9:00 zouden we naar binnen gaan, maar het ging regenen. Dus we zijn 3 kwartier eerder naar binnen gegaan.
0: Oh.
2: En ik ben echt blij dat wij echt de bullet gedorst hebben, als het ware. Want... Binnen is het zo gigantisch warm.
1: Ja.
2: Het is zo... We gaan nu verder in de Talpa-kelder. En in de Talpa-kelder is het zo gigantisch warm.
0: Dat kan spoken.
2: Dus, spoken doet het sowieso. Maar nee. Het is lekker dat we gewoon weer programma kunnen maken.
0: Ja.
1: Sorry, ik kan jou heel moeilijk serieus nemen. Want jij zit helemaal onder de glitters. Wat heb jij gedaan toen ik een kwartier eerder naar binnen ging?
2: Dat kan ik niet zeggen.
0: Het is niet met een hand op je gezicht terechtgekomen. Dylan is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd, jongen. Eindelijk 44. En jij krijgt zometeen volgens mij de grote onthulling van jouw cadeau.
2: Nou, inderdaad. Bas en Eva die zijn naar de kringloop geweest. Die hebben daar voor mij een cadeau gekocht. En ik weet nog niet wat het is. We gaan er ook eentje weggeven. En de andere neem ik zelf mee naar huis.
0: Oké, zometeen.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten. Voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
23: Ga jij niet naar een festival dit weekend?

0: Zie je nou wel, ze ruikt me.
1: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het Groningse meisje van 13 van wie de ouders vermoord zijn zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en de beelden daarvan hebben gedeeld. Dat zeggen schoolgenootjes tegen het Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al gebeurd zijn, maar vandaag werd de politie pas gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. Er is in 2024 niets gebeurd met duizenden aangiften van ernstige misdrijven. Dat blijkt uit een politieonderzoek. Waarom is niet helemaal duidelijk. Het zou onder meer komen door personeelstekorten bij de politie en het OM. Timber heeft bij een training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en daardoor kan hij overmorgen niet meedoen aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. Hij botste op een ploeggenoot. En festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar ze vragen bezoekers zelf ook goed op te letten. Drink bijvoorbeeld genoeg, probeer een beetje uit de zon te blijven en smeer je natuurlijk goed in. Heb ik het weer nog voor je. Ondanks de heftige buien blijft het warm vannacht, nog steeds 20 graden. Morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het overal weer boven de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dankjewel Eva, 538 Verkeer door Flitsmeister met de 3 grootste vertragingen op het moment. Te beginnen op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord door een auto met pech 9 minuten. En op de A12 tussen Ouderijn en Lunetten op de hoofdrijbaan 9 minuten. A15 Ridderkerk Oost-Voorne, 11 minuten, komt door wegwerkzaamheden en er zijn nog 2 flitsers. Te beginnen op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 92,9. En die andere op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 85,1.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's

0: verjaardag. En dat kan jou als 538 luisteraar ook een cadeau opleveren. Het mooie is, jullie zijn naar de Kringloop geweest, Eva.
1: Ja, Bas en ik zijn naar de Kringloop geweest. En wij zijn eigenlijk een strijd met elkaar aangegaan. We hebben allebei een cadeau voor jou uitgezocht daar. Jij weet nog niet wat het is.
0: Nee.
1: En één van die cadeaus, die mag jij hebben. Je mag wel zelf kiezen. Maar die ander gaan we aan een luisteraar geven. En ik durf wel te zeggen, het zijn twee super cadeaus.
0: Ja, je vindt de video op Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. Je hebt een cryptische omschrijving van het cadeau.
1: Ja, moet ik eerst die van mezelf?
0: Ja, inderdaad.
1: Dit kan je nieuwe beste vriend worden.
0: Ja.
1: 165 miljoen jaar oud. Heerlijk zacht. En hij doet niets liever dan lekker bij je in bed kruipen.
0: Oké.
1: En die van Bas?
0: Ja, Bas is ziek, dus we moeten helaas... jij moet Bas een kritische omschrijving geven.
1: Nou, daar baal ik goed van, want die heeft er weer een hele gore tekst van gemaakt. Oké, Bas zijn woorden dus, hè. Je stopt het in je mond en als je hard genoeg blaast, heb je er heel veel plezier van.
0: Oké, dus jouw cryptische omschrijving van het cadeau wat jij in de Kringloop gekocht hebt is: het kan je nieuwe beste vriend worden. Hij is 165 miljoen jaar oud en hij doet niks liever dan bij jou in bed kruipen.
1: Ja.
0: En die van Eva is, of die van Bas is, je stopt het in je mond en als je hard genoeg blaast, heb je er heel veel plezier van.
1: Ja, onthoud ik dat even gecheckt. Het is gelukkig niet de penis van Bas.
0: Oh, het is niet de penis van Bas.
2: Daar heb je geen plezier van als je erin blaast.
0: Ja, nou, gelukkig lag je niet in de Kringloop.
1: Ja, je weet het niet meer, hè?
0: Maar goed, dus één van de twee ga ik kiezen. De andere gaan we weggeven aan een luisteraar. Geef me heel even een minuutje of zes om hierover na te denken.
1: Wel als we muziek gaan luisteren. Want ik ga niet zes minuten in stilte.
0: Nee. We gaan even Armen van Buren draaien. Oh, Clean lekker. Bandit. Dus dat komt wel goed. Wil je nou het andere cadeau winnen? Dus de vriend van 165 miljoen jaar oud. Of hetgene wat je in je mond stopt. En dat je hard genoeg blaast. Dat je er dan veel plezier van hebt. Stuur even ik via de app van 538. Dus even ik via de app van 538. Dan komt dat wel goed. En dan ga ik zo meteen een definitieve keuze maken. Maar ik ben echt zo benieuwd wat het is.

0: 538.
1: Bas en Dylan.
2: Het is mijn verjaardag. En het kan jou als... Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het kan jou ook als 538-luisteraar een cadeau opleveren. Dat is eigenlijk hetgene waar het echt om draait. Hè? Dat je zelf als 538-luisteraar ook een cadeau kan krijgen. Jullie zijn naar de kringloop geweest.
0: Ja, Bas en ik hebben allebei een cadeautje voor jou uitgezocht.
2: Ja.
0: En jij mag nou kiezen welke je wil.
2: Oké.
0: En de ander gaat dus naar een luisteraar.
2: Ja, ik heb een cryptische omschrijving van jullie ontvangen. Kan je hem nog één keer herhalen?
0: Nou, die van mij is als volgt. Dit kan je nieuwe beste vriend worden.
2: Ja.
0: Hij is 165 miljoen jaar oud, lekker zacht en hij kruipt graag bij je in bed.
2: Oké. Okay. Nou, ik wel goor. Het idee dat iets bij me in bed kruipt.
0: Nou,
2: als je uit de dingen komt, uit de kringloop.
0: Nou, als je dat al goor vindt, dan wacht maar op dat cadeau van Bas. Want daar is de omschrijving van, je stopt het in je mond.
2: Ja, nee,
0: en als
2: goor,
0: je hard
2: ja.
0: genoeg blaast, heb je er heel veel plezier van.
2: Oké. Okay. Ik ga heel even naar de telefoon. Daar is Robbie. Robbie, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
2: Heb jij een hele sterke voorkeur? Want wij moeten uiteindelijk de cadeaus gaan verdelen natuurlijk.
3: Ja, niet een hele sterke voorkeur, maar die van 165 miljoen jaar oud lijkt mij wel wat.
0: Mijn cadeau?
2: Ja, omdat het je potentieel nog geld oplevert, omdat je het echt wil hebben.
3: Ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat het is.
2: Oké. Nou, weet je wat we dan doen? Dan geef ik Robbie het cadeau van 165 miljoen jaar oud. En dan neem ik het cadeau van Bas, zeg maar hetgene wat je in je mond stopt. En als je hard genoeg blaast, dat je er heel veel plezier van hebt.
0: Oké.
2: Heb jij het cadeau bij je?
0: Ik heb het cadeau bij je. Zal ik dan eerst jou je cadeau geven, de jarige eerst?
2: Of ja,
0: je...
2: nee.
3: Ja, laat mij.
0: Ja, oké, momentje hoor. Kom ik aan.
2: Wat ga je doen? Eva die staat nu. Ze is zwangere vrouw, dus het duurt allemaal wat langer. Maakt allemaal helemaal niet uit.
4: We laten die zwangere vrouw ook lopen, hè.
2: Wat is dit? Is dit jouw cadeau, Eve?
4: Nee, dit is die van Bas.
2: Oh, dit is die van Bas. Oh, Robbie, dit is wat jij krijgt.
0: Nee,
4: dit is wat Dylan. Nee. Dit is wat jij krijgt.
2: Oh, dit is wat ik krijg. Oh ja, sorry.
4: Koffertje.
2: Dit is hetgene wat ik krijg. Dit is hetgene wat ik in mijn mond stop. En als ik hard genoeg blaas, dat ik er dan plezier van heb.
0: En het zit in een heel mooi koffertje.
4: Ja, hij maakt het nu open.
0: Die hoef je niet in je mond te stoppen.
2: Maar hoe krijg ik dit open?
0: Ja, er zit gewoon een sluiting op.
2: Ja, maar ja, goed, wat is het, de code? Er zit een code op. Jawel, er zit wel een code op.
4: Dat vind ik wel typisch Bas, dat hij dan iets geeft. Nou, dat in een koffertje dat hij
2: iemand... Nee, er zit een cijfercode op, dus ik krijg dit niet open.
4: Nee.
0: Is het echt? Ik heb hem al open zien gaan.
2: Ja, nee. Hij is open.
0: Oh.
2: Ja. Ah, krijgt op de tering. Het is een blokfluit. Dat vind ik gewoon een blokfluit. Het zit in een koffertje. Het is heel misschien gek als je dit luistert. Dat je denkt, ja, wat gebeurt hier? Maar het is een blokfluit uit een koffertje. Wel een mooi koffertje.
0: Het is ook een hele mooie blokfluit.
4: De vraag is, doet hij het?
2: Hè?
3: Oh. Ja, maar met de juiste persoon wel.
2: Robbie, ik ben heel blij dat jij er vandoor gaat met die anderen. Want die blokfluit had ik niet willen missen.
4: Ik dacht dat je er plezier van zou hebben als je erop zou blazen.
2: Niks is minder waar. Eve, wat heb jij voor Robbie?
0: Robbie, voor jou heb ik gekocht een Tyrannosaurus Rex knuffel. Van, ik denk 1,50 meter groot.
2: Nee, dat meen je niet.
0: Ja, hij is
2: een Tyrannosaurus Rex knuffel van 1,50 meter groot.
0: Nou, ik heb hem zelf ook moeten tillen. Ik kan je vertellen, dat was geen pretje. Dus wij komen hem met de auto naar jou brengen, Robbie, binnenkort.
3: Oh, gelukkig.
2: Robbie, waar woon jij?
3: In Hilversum, dus dat was ongelukkig.
2: Het toeval wil. Ah, heerlijk, al wat fijn. Ik dacht alweer dat we een schubbeke te veen moesten.
3: Maar... Nee, we hebben 5 minuutjes beter.
2: Oh, heerlijk.
0: Komen we
2: de grote dino bij jou brengen. Dat is lekker zeggen. Nou, ga ik lekker in blokfluit tegen spelen. Super.
5: Ik

0: Show, Jordan, Now Horn en Dinner Party. Eva, ik durf het zelf bijna niet te zeggen. Maar morgen om 7:10 s'avonds hebben we nog een cadeau voor mij.
1: Ja, dat klopt. We hebben een cadeau voor jou bedacht. En ik denk dat dit wel de droom van iedere man is. En ook van een hele hoop vrouwen trouwens.
0: Ja, de droom van iedere man. Ook een hele hoop vrouwen. Maar als je een vrouw bent en je denkt bij jezelf van, oh god, ik wil mijn man wel een mooi cadeau doen. Ja, dan zou ik morgen wel even erbij zijn.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: Apenhul heeft de 43-jarige orang-oetang Kevin in laten slapen. Maar niet nadat ze eerst nog snel zijn sperma hadden veiliggesteld. Blijft natuurlijk bijzonder om te realiseren dat wij afstammen van dit soort uitgezakte primaten met een dikke nek en een opgeblazen kop. Aldus Peter Gillis.
2: 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep. Tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en gal.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: 538 Bas en Dylan.
5: Wat moet je cadeau doen aan je vriendin die na een lange reis weer thuis komt?
4: Radio 538.
5: Zo is antwoord.

0: Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. En wat geef je aan je vriendin als je terugkomt van een lange reis? Alle vrouwelijke luisteraars van 538, we hebben echt even jullie hulp nodig. En mannen, let goed op, want aan deze tips kan je ook wat hebben. De vriendin van Bas komt namelijk dit weekend thuis van een lange reis. Is 2 maanden weg geweest en Bas' huis is echt een puinhoop. We hebben deze week al tips gehad van een tuinman, omdat ze planten op 6:30 hangen. We hebben tips gehad van schoonmaak-influencer Anna Dobber. Maar we weten ook dat Bas nog een klein cadeautje moet hebben voor zijn vriendin. Toch?
1: Ja, want zij is lang weg geweest. En dan is het toch wel leuk als je thuis komt dat er even iets kleins staat. Want ik weet ook zeker, zij heeft een souvenirtje mee.
0: Ja.
1: Dus dan moet hij ook wel wat hebben.
0: Maar wat koop je voor je vriendin als ze terugkomt van een lange reis? Dus je zit thuis te wachten. Je komt je eigen voordeur weer door na al die weken. En dan zit jouw vriend of man daar klaar met puntje, puntje, puntje.
1: We willen het even weten. Een mooie ring kan altijd.
0: Een mooie ring kan altijd, maar iets kleiners kan ook.
1: Nou, ring is behoorlijk kleiner.
0: Laat het even weten via de app van 538. Bas ligt namelijk ziek op bed. Dat is de reden dat wij hier met z'n tweeën zitten. Maar we willen het even weten, want dan kunnen wij dit morgen voor zijn vriendin kopen. Geven we het aan Bas en hebben wij zijn relatie een klein beetje gered. Dus dames van Nederland, wat verwacht je als je terugkomt van een lange reis van je vriend als welkomst terug geschenk? Laat het weten via de app van 538. Nemen we zo meteen de mooiste even door. En dit is Major Lazer, DJ Snake.

0: Het is een favorite van deze week, hoor. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En we zeiden net, goed. Bas, zijn vriendin, komt van een tijdje terug. Of tenminste, komt van een hele tijd reizen. Komt ze terug dit weekend. En zijn huis is best wel een bende. En al zijn planten hangen op 6:30. Maar toen dachten we, we moeten ook natuurlijk nog een cadeautje kopen voor zijn vriendin. En wat verwacht je als vrouw als je zeg maar 2 maanden op reis bent geweest?
1: Ja, ze is wel bijna 3 maanden weg geweest.
0: Misschien
1: wel
0: 3 maanden zelfs. Maar wat verwacht je als je 3 maanden op reis bent geweest? Je komt thuis, je komt door je eigen voordeur. En daar zit je man. En wat heeft hij dan? En ik vind het wel mooi. Dit typeert gewoon de 538 luisteraar. Gewoon normale mensen. Geen gekke dingen. Ik zie hier stamppotboerenkool met een Hema-worst. Dat is
1: lekker.
0: Top natuurlijk. En een mooie bos bloemen met een volle koelkast en een schoon huis. En, dit vind ik wel gewoon mooi, dat hij net naar de kapper is geweest.
1: Oh, ja.
0: Zou jij dat verwachten van je man?
1: Nou, niet per se de kapper, maar dat hij er netjes en fris uitziet, zou ik wel een mooi cadeau.
0: Typeert gewoon de 538 luisteraar. Gewoon normale mensen. Geen gekke dingen. Ik zie hier stamppotboerenkool met een Hema-worst. Dat is
1: lekker.
0: Top natuurlijk. En een mooie bos bloemen met een volle koelkast en een schoon huis. En, dit vind ik wel gewoon mooi, dat hij net naar de

0: laten kouwen. Want, en heeft Bas er uiteindelijk niks aan. Maar goed, dank voor alle suggesties. Heb je nog meer suggesties? Laat het weten via de app van 538. Volgende week, vrijdag, begint de 90s top 1000. En je maakt deze week en ook volgende week nog kans op een zeer exclusief 538 trainingsjack. Stemmen doe je namelijk op de 538 top 1000, de 90s top 1000 via 538.nl. Daarmee stem je daar dus en dan maak je dus kans op dat 538 trainingsjack. En dat is gedaan door Karin.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond Karin. En nou ja, heb je dan gestemd omdat je dacht ik wil mijn favoriete 90s liedjes in die lijst terug horen? Of heb je gestemd omdat je dacht ja, ik wil wel dat 538 trainingsjack eigenlijk?
1: Ja, beide.
0: Beide?
1: Ja, vooral mijn liedjes terug horen.
0: Oh, toch wel, toch wel.
1: Jawel, jawel, jawel.
0: Heb je het trainingsjack al gezien of niet?
1: Nee.
0: Oh, het is, nou ja, goed. Mooi in zijn lelijkheid.
1: Nou, perfect.
0: Nee, het is een soort groen-paars met een heelal. Beetje zoals een Aussie uit de jaren 90. Alleen dan helemaal in 538-stijl. Het is zeer exclusief. Alleen te winnen als je stemt op de 90s top 1000 via 538.nl. En, nou ja, we hebben er eentje voor je. Welke heb je onder andere in de 90s top 1000 gestemd?
1: Ik heb gestemd op Britney Spears, Baby One More Time.
0: Oh, leuk. Ja, de favoriet van Eva. Daar heb je haar heel blij mee gemaakt.
1: Goed zo.
0: Karin, dankjewel hè.
1: Graag gedaan, fijne uitzending.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Zometeen spelen we kip of ei. Is de vraag elke avond hetzelfde, hè? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En dan maak je kans op een 538 strandlaken. Met vandaag in de kip of ei waagschaal, Eva.
1: Koffie of thee?
0: Koffie of thee? Nou, doe maar een kopje koffie, maar wat zit er in kip of ei?
1: Hij is leuk.
0: Hij is leuk,
1: nee, er zit dus in kip of ei, koffie of thee. Wat was er eerder?
0: Ja, welk van de twee was eerder? Koffie of thee? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op een 538 strandlaken. En dan spreken we je zo meteen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: 18 plus speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
15: De leeuw komt eraan.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies. Worstje?
7: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
7: Nee,
8: meerdere
7: nee,
8: worstjes.
7: Dank je wel.
8: 20 worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: 538 Nieuws.
11: 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Bijna een kwart van de aangifte van ernstige misdrijven werd in 2024 niet behandeld. Dat zegt de Rekenkamer. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar het zou onder meer komen door personeelstekorten bij de politie en het OM. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. De prioriteit zou anders moeten zijn, vindt de Rekenkamer. Het Groningse meisje van 13, van wie de ouders vermoord zijn, zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en de beelden daarvan hebben gedeeld. Dat zeggen schoolgenootjes tegen het Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al gebeurd zijn, maar vandaag werd de politie pas gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Engeland heeft een man een jongetje van 3 bij de krokodillen in de dierentuin gegooid, schrijft het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd op verdenking van poging tot moord. En medewerkers van onder meer Ethos, Kruidvat en Trekpleister staken aankomende zondag, zegt vakbond FNV. Ze zijn boos dat werkgevers de zondagtoeslag wil halveren. Het is niet duidelijk hoeveel medewerkers er aan de staking meedoen, maar waarschijnlijk zijn een aantal winkels op Vaderdag dicht. Ik heb het weer nog voor je. Ondanks de heftige buien blijft het warm vannacht, nog steeds 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en hartstikke warm, overal boven de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: 50 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eentje op de A12 tussen Oude Rijn en Arnhem op de parallelbaan. 9 minuten. En die andere op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij Markbrug. 6 minuten. 1 flitser op de A16 tussen Dordrecht en Breda. Opletten op je snelheid bij 58,9.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a

0: hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En dat levert jou dan een 538 strandlaken op met vandaag koffie of thee. Manon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Heb jij een favoriet van de twee?
1: Ja, koffie.
0: Koffie,
1: dat
0: toch
1: is
0: wel.
1: Het antwoord.
0: Hoeveel bakjes drink jij op een dag?
1: Drie.
0: Oh, dat vind ik heel netjes. Ik kreeg mensen die 10, 12 bakjes op een dag. Dat komt toch wel eerst. We gaan in ieder geval even in de geschiedenis kijken. En dan willen we zo meteen van je horen welk van de twee eerder was. En laten we dan beginnen met thee. Ontstond in China uit bladeren van de Camellia sinensis. Eerst gold het vooral als medicinale drank binnen de Chinese hofcultuur. Maar later werd het een go-to drankje van elke saaie theemuts. Wel mooi, één theestruik kan tientallen jaren aan bruikbare bladeren geven. Dan koffie. Ontstond in Ethiopië, waar de koffieplant van nature groeit. Via Jemen groeide het uit tot een belangrijke handelsdrank. En cafeïne beschermt de koffieplant tegen sommige insecten en sommige mensen tegen in slaap vallen. Maar de grote vraag is, welk van de twee was er eerder?
1: Thee, denk ik.
0: Thee, denk jij?
1: Ja.
0: Vullen we dat in en dan heeft Eva het antwoord.
2: Koffie komt uit 850 na Christus.
0: Zo.
2: En thee uit 2700 voor.

0: Your Mind. Met binnen nu in 30 seconden een kleine verrassing na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Via welke route komen drugs uit India in Nederlandse brievenbussen terecht? Via Psychedelie en de Hash Mahal.
1: Het antwoord is... nee.
3: Hoi, wij zouden heel graag Viva Hollandia willen horen op het Nederlands elftal als een supporter voor aankomende zaterdag.

0: Samen de Dark Before the Dawn. En zometeen het nieuws van Eva. Wat hebben we voor de mensen thuis, Eve?
1: Nou, dat veel jonge mensen belangst hebben, dat weten we inmiddels wel. Maar ze hebben nu ook een nieuwe angst erbij. Zo welke.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Getallen horen is centenscoren.
12: Luister vrijdag naar Evers & Co. vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
22: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Bas en Dylan.
2: Wat is de nieuwe angst van de jonge generatie? Je hoort het zo.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over ontdekkingen in de psychologie.
1: Ja, dat veel mensen belangst hebben, dat weten we inmiddels wel. Maar er is dus ook zoiets als aanbelangst. Vooral jonge mensen die schijnen daarmee te kampen. 1 op de 3 zelfs. En wat doen ze dan als ze ergens zijn? Dan appen of bellen ze diegene. Wat zit je nou te gieren? Iedereen zit helemaal te gieren, maar niet op mijn verhaal, denk ik.
2: Nee, ik heb de hik.
1: Oh, nee.
2: Dus ik heb mijn microfoon uitgezet, zodat jij je verhaal kan vertellen.
1: En, oh, wat lief.
2: En dan heb ik even de hik. Buiten de uitzending op. Maar goed.
1: Nou ja, ze appen dus liever van joh, ik ben er. In plaats van dat ze aanbellen. Want ze zeggen aanbellen, dat komt zo opdringerig over.
2: Ja.
1: En ze vinden het ook een beetje te formeel.
2: Ik doe het ook niet.
1: Bel jij nooit ergens aan?
2: Ik denk, nou, heel gek. Maar ik denk alleen bij jou.
1: Oh, toch een soort eer?
2: Ja, nee, maar ja, goed, zonder te verklappen waar je woont. Maar, oh, sorry. Ik heb dus de hik. Het is zo erg, ik kom er niet vanaf.
1: Oh,
2: het is heel
1: vervelend
2: dat je een radioprogramma moet presenteren. Maar jij moet, als je de voordeur open... God, wat een mogelijk.
1: Ja.
2: Ik kom er niet vanaf. Het is heel vervelend.
1: Nee, maar ik zal je dan even helpen. Ik denk dat jij bedoelt te zeggen dat ik een trap af moet.
2: Dat klopt. En daarbij denk ik vaak, oh ja, ik bel wel even aan. Maar als ik bij andere mensen... Wat erg. Maar als ik bij andere mensen kom, bijvoorbeeld op een feestje of op een locatie waar ik niet zo heel bekend ben met de gastheren of de gastvrouw, dan... Oh, wat vervelend. Als ik niet zo heel bekend ben met de gastheren of de gastvrouw... Oh, ik heb de hik, jongens, wat erg.
1: Ja, dan app je liever even.
2: Dan app ik liever even of ik bel even. Of als ik niet zeker, als ik de eerste keer bij een locatie kom.
1: Ik denk dat het verhaal duidelijk is, Deel. Ik denk dat we jou even lekker een glas water op z'n kop gaan laten drinken.
2: Oh, wat erg. Ik heb dit nog nooit gehad op de radio en ik kan er niks aan doen. Maar het ding is, als ik voor het eerst op een locatie kom...
1: Stop, Deel. Het is duidelijk. Je hebt liever, behalve bij mij. Ik moet de trap af.
2: Net als dus heel veel procent van de mensen. Dat was het ding, toch?
1: Ja, 1 op de 3.
2: 1 op de 3, nou, bij deze. Oh, wat erg. Ik bied echt mijn welgemeende excuses aan voor iedereen. Oh, iedereen die dat heeft, dan maar in de luisteren.

0: Deze zomer maak je kans op kaarten voor de allergrootste festivals. Gebeurt op Festival Donnedag. Wish, Solar, Hullabaloo, je kan er naartoe. Dat rijmt. Vanavond kans op kaarten voor Wish. Hoor je het festivalalarm, dan bel je 0909-30538. Dus dat is 0909-30538. Hey! Hey, what the fuck, broeder?
1: Daar is hij al.
0: 0909. 30538.

0: Paul Donderdag, Wish, Solar, Hullabaloo, noem het maar op. En net ging het dus af voor Wish. Sophie, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Ja, jij hoorde het festivalalarm en jij dacht, ik kan wel een festivalletje gebruiken.
1: Nou, inderdaad, dat dacht ik.
0: Maar waarom?
1: Nou, waarom? Ja, ik heb een hele lieve man en die zijn sinds een jaar heel druk in een winkel. En we doen eigenlijk van alles, heel veel, behalve ook wel veel samen, maar niet genoeg. Dus ik vind echt dat hij dat sowieso ook wel verdient.
0: Dus jij zegt, een weekendje Wish is eigenlijk helemaal niet zo gek.
1: Precies.
0: Nou, jullie gaan!
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou, wat tof.
0: Twee weekendtickets voor het festival Wish. En je krijgt daarnaast ook nog een Mentos Vibes pakket.
1: Nee, echt? Ja, dat is helemaal geweldig.
0: 100%. Nou ja, dankjewel voor het bellen en heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. En fijne uitzending. Dankjewel.

0: Lydia, you're the superstar. En zometeen 100 euro te winnen in de quiz over vandaag. Is een quiz over vandaag, heel logisch. En dan maak je dus kans op 100 euro. Hoe doe je nou mee? Dat is de grote vraag. Nou ja, heel simpel. Antwoord geven op de kwalificatievraag. En de kwalificatievraag is als volgt. Tennisser de Jong mag door een afmelding toch meedoen aan Wimbledon. Maar in welk land wordt Wimbledon gespeeld? Kom maar door via de app van 538, daar kan je je antwoord in sturen. Dus in welk land wordt Wimbledon gespeeld? Kom maar door via de app van 538, maak je zo meteen kans op 100 euro.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Ga jij niet naar een festival dit weekend?

0: Pak een podium.
1: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen er weer door kunnen. Ook Iran zegt dat de schepen snel een vergunning krijgen om er door te kunnen. Het opheffen van de blokkades is een onderdeel van de vredesdeal tussen Amerika en Iran, die dit weekend getekend moet worden in Zwitserland. Er zijn beelden naar buiten gekomen van de moord op het echtpaar in Groningen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Een dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden daarvan hebben gedeeld met schoolgenootjes. Ook de hond werd aangevallen. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in 1 week. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog naar beneden. De verwondingen leken mee te vallen, maar het kind is toch naar het ziekenhuis gebracht. Het kind dat eerder deze week uit een raam viel in Rotterdam overleefde dat niet. En Timber kan niet meedoen aan de wedstrijd tegen Oranje zaterdag tegen Zweden. Hij heeft een hersenschudding opgelopen bij een besloten training. Morgen traint het Nederlands elftal nog in Kansas City. Daarna vliegen ze naar Houston en 's avonds is er dan een persconferentie. Ik heb het weer nog voor je. Ondanks de heftige buien blijft het warm vannacht. Het nog steeds 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het overal boven de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Het 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging. Nee, sorry, 1 flitser op de A35 tussen Wierden en Hengelo bij 53.5.
5: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.

0: Mal Smith, Niall Horan, You're the Drive. Save!
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja! Iedere avond maak je kans op 100 euro. En die 100 euro die gaat eruit op donderdagavond aan de weekwinnaar. En het mooie is, Jan Willem staat op dit moment bovenaan met 13 goed beantwoorde vragen. Dat wordt heel pittig, moet ik zeggen, voor Vasilis.
4: Ik ga mijn best doen.
3: Oké, goed. Heb je er vertrouwen in of niet?
4: Ja. Op zich wel.
3: Oké, laat ik je meegeven. Normaal gesproken, de weekwinnaar heeft er ongeveer 11 goed. Dus als je daar in de buurt zit, dan heb je het eigenlijk wel prima gedaan. Jan Willem heeft het uitzonderlijk goed gedaan, hoor, afgelopen dinsdag. Hij had het dus inderdaad 13 goed. Je krijgt 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was te beantwoorden. Als je het niet weet, mag je geen pas roepen, maar dan moet je een woord roepen. Heb je zo'n woord in je hoofd, een soort paswoord eigenlijk?
4: Ja.
3: En dat is?
4: Heb het wel. Nee.
3: Nee.
5: Kijk, okay. Lekker kort, dat is altijd goed.
3: Heel mooi, heel mooi. Yeah. Oké, kort is goed. Hou daar rekening mee als je bij jezelf denkt van ja, ik weet het niet. Roep dan meteen nee. Want dan gaan we zo snel mogelijk door met de volgende vraag. Want elke seconde telt. We hebben de kwalificatievraag opgegooid. In welk land wordt Wimbledon gespeeld?
4: Verenigd Koninkrijk, Engeland.
3: Dat is inderdaad goed. Goed. Als jij klaar bent, ben ik klaar. Is Eva klaar, denk ik?
5: Hartstikke klaar.
3: Hartstikke. Als jij zegt go, dan gaan we.
4: Let's go.
3: Nederland loopt risico op serieuze plaag van wasberen. Hoeveel poten heeft een wasbeer doorgaans?
4: 4.
5: Pinkpop bereidt zich voor op een hete editie. In welke provincie is Pinkpop?
4: Gelderland.
3: Volgende week woensdag is er een staking bij de NS. Welke kleuren heeft het logo van de NS?
4: Geel.
5: Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Welke provider was de vorige hoofdsponsor van Ajax?
3: De Amerikaanse Expeditie Robinson wordt een animatiefilm. Noem één van de presentatoren van het Nederlandse Expeditie Robinson.
4: Nee.
5: Olivia Rodrigo rookt de luiers van fans op de eerste rij. In welke zaal treedt Olivia in maart 2027 in Nederland op?
4: Hey.
3: Nee. Nike en Adidas strijden om de aandacht van het WK voetbal. Welk merk heeft de swoosh als logo?
4: Nike.
5: Een stalker van Sabrina Carpenter heeft een contactverbod van 5 jaar gekregen. Welk beroep is de Nederlandse vertaling van Carpenter?
4: Nee.
3: Kandidaat Vasilis heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Nee.
5: Quinten Timber mist het volgende WK-duel van Oranje. Tegen wie speelt Oranje dan?
4: Tunesië.
3: Een minimumleeftijd van social media in Nederland kan, maar de uitvoering is lastig. Noem een social media platform.
4: Instagram.
5: Helene Fischer heeft haar shows in Nederland gewijzigd. Uit welk land komt Helene?
4: Verenigde Staten.
3: Een rijbewijs halen kost gemiddeld 3000 euro. Hoeveel nullen heeft 3000?
4: 3.
3: 3, die telt inderdaad nog mee. Op dit moment bovenaan Jan Willem. Hij had er 13 goed. En ja, Eva, ik vermoed het al een beetje. Maar hoeveel had Vasilis er goed?
5: 7. Wel gewoon 1. Hey,

0: nieuws van Eva, wat heb je?
1: Slecht nieuws voor de havermelkelite. Je moet echt weer aan de gewone koemelk. Zowel...
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over wetenschappelijke dingen.
1: Ja, slecht nieuws voor de havermelkelite. Je moet echt eigenlijk weer overstappen op koemelk, zeggen onderzoekers nu.
2: Ja, heel goed.
1: Ze zeggen dat is een stuk gezonder, want er zitten allemaal dingen in die bijvoorbeeld zorgen dat je voedingsstoffen beter opneemt. Dat je je botten minder snel breekt, vet beter verwerkt. En in havermelk, maar ook in die andere plantaardige melk, hè, want je hebt amandelmelk, kokosmelk, weet ik het wat. Dan worden wel voedingsstoffen toegevoegd, maar het heeft nooit hetzelfde effect.
2: Nee.
1: Terwijl het toch bekend stond als een beetje het gezonde alternatief.
2: Ja, klopt. Ja, weet je, kijk, vroeger was het natuurlijk, hè, melk is goed voor elk. En dat idee is wel een beetje weg. Ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, ik heb ook 100 keer per jaar dat ik denk bij mezelf, ik wil afvallen en ik wil een beetje gewicht verliezen. En dan zeggen heel veel mensen, dan moet je je cappuccino met magere melk en zo drinken en dat soort dingen. Maar dat gaat er bij mij gewoon nooit in.
1: Nee.
2: Er is één manier waarop je je koffie drinkt en dat is gewoon met volle melk. En dan kan je de rest van je dag kan je erop aanpassen. Je lunch, je avondeten, je ontbijt, daar kan je echt in minderen. Maar Maar kijk, als je koffie drinkt met havermelk of wat voor ander alternatief van koemelk dan ook, dan is er gewoon geen enkel goed alternatief. Want het is allemaal echt niet te zuipen.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens, want ik vind
2: Nee, kom op.
1: Nee, ja, dat is dus wel, want ik drink prima koemelk en yoghurt en alles. Alleen, ik vind havermelk wel echt lekker in koffie.
2: Dat is
1: lekker zoet en een beetje zo romig.
2: Nee, maar dat is omdat je het gewend bent.
1: Nee, want ik was koemelk gewend en toen proefde ik dat. En toen dacht ik zo, dit is lekker.
2: Ja, maar koemelk is toch altijd lekkerder?
1: Nee, dat vind ik dus niet.
2: Nou, dan ben je gek.
1: Ja, dan is dat de conclusie.
2: Hey, dan zijn we er toch. Nee, maar zonder dol. Kijk, ja, goed, het is het ene woord tegen het ander. Maar
1: goed, jij bent gezonder bezig dan ik, dus dat, ja.
2: Nou, dan zijn we er toch.
1: Ja, dan zijn we er toch.
2: Nou, bij deze al. Hey.

De Ugel en Jamaican, bam bam. Super moment om je even uit te nodigen naar de socials te gaan. Op Instagram en TikTok, daar heten we 538 Avondshow. En daar even op volgen te klikken, dan blijf je op de hoogte van al het leuks wat dit programma te bieden heeft. Veel plezier zometeen met de non-stop hits van 538.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest... en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid... en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing... bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis... tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
23: De WK-spirit begint bij Gal en Gal.
0: Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Ga nog al.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan.
16: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
23: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
24: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
25: Brussel Zuid.
24: Hé, nu al?
23: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur.
28: Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is dan een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. Er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
29: 538.
30: Vanaf volgende week vrijdag.
29: De 538 90s Top

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de Straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstof, aanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Blijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's tot 1000.